0: Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker, overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de Wereldaan Sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
9: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Aan tafel!
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Borgstee, Assen.
14: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
19: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
20: Voordeelhaadjes.nl. Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
20: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
23: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
13: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunja Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
15: Radio Drenthe.
17: Voor de break.
15: Met Aldert Oosterhuis.

De kerk van alle tijden. In het liedboek voor de kerken wordt het de ware kerk des Heren. En zo is ook dit lied met verhuisd naar het liedboek 2018, lied 968. Deze majestueuze uitvoering was van het jongerenkoor Deum Fidentis onder leiding van Cor Ploeg. Het Onze Vader, het bekendste gebed, is ook veelvuldig op muziek zet. En de volgende Engelse versie wordt van Marung voor ons zongen door de Chapel Singers onder leiding van Gerard Breas. Our Father.

Chapel Orchestra begeleidde onder leiding van Gerard Breas ook de Chapel Singers bij Our Father. Het was het jaar 1724 dat Johann Sebastian Bach een kantate schreef die later een van de meest vertolkte en dus bekendere kantaten zou worden, Jesu, der du meine Seele. U deze kantate het tweede deel, een aria-duet. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen schritten, o Jesu, o Meister, zu helfen, zu dir. Letterlijk vertaald, wij snellen met zwakke, maar ijverige stappen, o Jezus, o Meester, naar u toe, om hulp te vragen.

Op authentieke instrumenten was dit het Bach-ensemble onder leiding van Bach-kenner Joshua Rifkin met een klein gedeelte een aria uit Jesu, der du meine Seele uit BWV 78.

2018 is begonnen met de restauratie van het prachtige Schnitger-orgel in de Sint-Michaelskerk, het Academiehuis in Zwolle. Een restauratie die pakweg 2 miljoen euro kost. Die restauratie met nou zo'n beetje afrond wezen. En hier was het orgel nog in vol ornaat te horen bij Samzang over het lied Zing de Heer een vrolijk lied, op tekst van André Troost. Soliste was sopraan Mario van Zomeren. Tussen de jaren 1864 en 1868 componeerde Johannes Brahms zijn Deutsches Requiem. Een treurmis, maar zeker geen treurmuziek, want de gedachte van Brahms was dat het niet moest gaan over de eeuwige rust van de overledene, maar dat de muziek troost moest geven voor de nabestaanden. Het Requiem bestaat uit 7 deelden en een van de mooiere deelden, vind ik, is deel 4, Wie lieblich sind deine Wohnungen.

Viel Veer uit het Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Dit was het radiokoor uit Berlijn, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Ja, in die tekst, hoe lieflijk zijn uw woningen, komt uit Psalm 84. Een psalm die door veel kerkmuzici aangrepen is om er een compositie op te maken, zo ook door Jan Zwart. Veel organisten hebben later zijn versie van Psalm 84 overnomen, zo ook zijn zoon Willem Hendrik Zwart.

kanonisch voorspel en koraal over Psalm 84 van Jan Zwart, vertolkt door zijn zoon Willem Hendrik Zwart op het Hinsorgel in de Bobenkerk in Kampen. Het is weer zo'n beetje tijd voor de korte gedachte en deze zondag is die afkomstig van dominee Hans Katerbarg uit Borgen.

Of er nog zo aan toe gaat, weet ik niet. Maar nog niet zo lang geleden waren er kerkgemeenschappen in Nederland die hun voorgangers niet een vast traktement gaven, maar dat rechtstreeks uit de collectebul betalen. Hij zwaar preekt, dat wil door zeggen dat de kerkgangers goed waarschouwd hadden met veel hel en verdoemenis, dan mogen je rekenen op een goed weekloon in de bul. In diezelfde geloofsgemeenschappen was je verzekerd tegen brand, diefstal of ziekte ook lange tijd uit den boze. Als je hoes dan opbrandde, dan zorgde de gemeenschap ervoor dat je nee hoes kreeg. Zo wilden deze kerken de Bijbeltekst uit Matthäus 10 letterlijk nemen. Daar wordt de leerjongs van Jezus de wereld instuurd om de blijde boodschap te vertellen. Maar ze mocht niks metnemen voor hun weg. Geen geld, geen kabies, geen schoon goed, geen sandalen, helemaal niks. Jezus ging ervan uit dat zijn boodschap de mensen heel roemhartig maken zal, zodat de leerjongs nergens verlet van kregen. Dan kun je daar wat lacherig over doen, want dat is inderdaad allemaal nogal wereldvreemd. Maar achter dit verhaal zit in mijn ogen het oerbesef dat geld veel kapot maken kan. Benam de gemeenschap, de onderlinge solidariteit, kan er barre onder lieden. Wel geld hef, heeft de ander veel minder nodig. En dat wil mensen graag onafhankelijk wezen. Wel wil nou letterlijk uit de brand helpen worden, dus zijn dorpsgenoten en zijn leven lang dankjewel zeggen moeten. Ook op andere plekken in de Bijbel wordt gezegd dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Wel riek worden wil, stiet

en wees zowat niks. Nee, de kloof moet niet te groot worden. Dat geeft mangs veel ellende. Daarom kan ik me goed indenken dat er mensen zijn die grote muiten hebben met goede doelen, waarvan de directeur allesbehalve een minimumloon krijgt. Nou moet onze samenleving vandaag de dag veel opbrengen voor defensie. Nou de Amerikaan net vertikt om nog langer voor onze veiligheid garant te staan. Daar zit wat in, want ook al ben je tegen oorlog, omdat oorlog heel verschrikkelijk is, je hoeft je land niet af te laten pakken. Alleen, waar moet die benodigde miljarden voortkomen? Als onze regering meent dat de zwaksten in de samenleving die moet ophoesten, de uitkeringsgerechtigden, de WW'ers, de mensen in de WIA, dan rupt dat weerstand op als niet ook de rieken aanpakt wordt. Dan wordt het argument van partypartijen dat er te veel volk is wat niet werken wil, een gospe. Ja, er zijn aardlui die de kant is ervan afloopt. Maar die krijg je ook niet aan het werk als je haar uitkering kut. En wel werken wil, maar dat gewoon niet kan, wordt de dupe. Ook het argument dat de grote bedrijven naar het buitenland verhoest als je meer winstbelasting betalen moet, wordt weer uit de kast gehaald. Van de rieken mag niks verwacht worden, want dan gaat ze liever voort. Dat lijkt mij nou precies een van de schadelijke gevolgen van de geldzucht. Dat mekaar niet meer nodig bent. Ik ben bang dat heel de onrust in de samenleving rond migratie door van alles mee te maken heeft. De minder man draagt de zwaarste lasten en dat wordt niet langer pikt. De boodschap van de Bijbel stiert niet los van hoe we je omgaat met geld en goed. Juist door wordt een stukje van Gods in koninkrijk zichtbaar, waar de arme niet armer en de rijke niet rijker wordt. Het is zaak dat de kerk de regering daarop aanspreken blijft. En als de dolk is weer de nodige staking komt van de vakbonden, dan kun je daar best last van hebben. Maar we kunnen vanuit het evangelie op zijn minst ook begrip voor opbrengen, hoop ik.

de kut- en gedachtenvermarring van dominee Hans Katerbarg uit Burger was dit lied 993 uit het liedboek 2013 Samen op de aarde. Het werd gebracht door het vocaalensemble Duo Dektet onder leiding van Christian Winter met op het orgel Wim Dijkstra en Arthur Heuvekemeijer op de saxofoon. Muzikus Feike Asma maakt zijn fantasie over Psalm 42 voor orgel, een fantasie die door orkestleider Herman Drost geschikt maakt weer voor orkest, in dit geval het Hineni Symfonieorkest. Psalm 42.

Vanuit de Grote Kerk in Apeldoorn was dit Samenzang over Psalm 42 in de versie van Feike Asma. De begeleiding was in handen van organist Marcel van der Ketterij en het Hineni Symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher. Het christelijk mankoor Assen vierde verleden jaar zijn 60-jarig jubileum, maar ik lees op hun site dat over een paar maanden, op dinsdag 6 oktober, er weer een jubileumconcert gehouden wordt, dit keer ter gelegenheid van het 50-jarig dirigentenjubileum van hun dirigent Bert Duist. Alle reden voor dankbaarheid. Het christelijk mankoor Assen met lof aan de Heer.

onder leiding van Bert Duist zong het christelijk mankoor Assen Lof aan de Heer. En Mugnial Korten wilden bestellen voor hun concert op 6 oktober in het gebouw De Bron in Assen. Dat kan al, kijk daarvoor even op hun website.

De Engelse hymne Eternal God van John Rutter is door theoloog en tekstdichter Sietse de Vries vertaald in Is niet muziek door u aan ons gegeven. Het wordt een van de liefste liederen van Overzee, vertolkt door het projectkoor Canticum Groningen onder leiding van Daniel Raukema met op het orgel Uwe de Jong. John Rutter schreef ook de muziek bij de volgende zegenbede, zung door het St. Paul's Cathedral Choir. The Lord bless you and keep you.

0: Gij die alle sterren houdt, door fluitiste Marjolein de Wit, en ze wordt hierbij begeleid door haar man Martin Sonneberg en het kamerorkest Laudate onder leiding van Wim Stok. Een hoog urkergehalte vanavond tijdens Hogeveen zingt in de Grote Kerk van Hogeveen. De organisator van Zingen in de Zomer op Urk, Jan de Boer, hij komt spreken en hij neemt ook een stuk of wat urkerzangers met. Jaap Kramer, ook uit Urk, begeleidt deze man op de piano en ook begeleidde de samenzang op Argo. Vanavond dus, Hogeveen zingt in de Grote Kerk van Hogeveen en het begint om 7 uur. De Kandelaarkerk aan de Oude Muldenstraat in Assen bestaat 150 jaar en in het kader daarvan wordt er aankom zaterdag een jubileumconcert gegeven. Aan dit concert wordt met het jeugdkoor van Koorschool Drenthe, soliste Annelinde van der Mark en organist en klaversinist Arjan van der Mark. De zangers van de Koorschool Drenthe brengt repertoire van onder andere Händel en Vivaldi. En de 17-jarige Annelinde van der Mark die zal solistisch werk uitvoeren van Bach, Schütz en Buxtehude. En ze zal daarbij begeleid worden op klaversymbool door haar papa Arjan van der Mark. Begint om 19:30, aankom zaterdagavond dus dit jubileumconcert in de Kandelaarkerk aan de Oude Meulenstraat in Assen. En de toegang hierbij is gratis. Ik wijs je er vast even op dat er over 2 weken, de laatste zondag van juni, geen uitzending is van Voor de Preek in verband met de Titi. Dus mag je niet post hebben, specifiek voor die zondag of voor die week, laat dat zo gauw mogelijk in weten via voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer lust hebt vanmorgen. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Bij een schietpartij aan de Zetstee in Zuidlaren is vanochtend vroeg iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel schoten er gelost zijn, is nog niet bekend. Even na 4:30 vanmorgen werd de politie gealarmeerd. Een woordvoerder laat weten dat er een verdachte is opgepakt. Wat de aanleiding is voor de schietpartij kon de politie nog niet zeggen. Op de Drentse dijk in natuurgebied De Onlanden is een jonge vos doodgereden. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten onderstreept het incident de noodzaak om de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Natuurmonumenten en Stichting Natuurbelang De Onlanden pleiten al langer voor een autovrije Drentse dijk. Volgens Zwiers vinden er regelmatig aanrijdingen met dieren plaats. Hij stelt dat auto's en motoren niets hebben te zoeken op de weg die ooit werd aangelegd voor de ontsluiting van landbouwpercelen. De natuurorganisatie heeft haar zorgen meerdere keren bij de gemeente Noorderveld neergelegd, maar zegt daar weinig reactie op te hebben gekregen. Een man van 39 uit Emmen is veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor brandstichting, bedreiging met een luchtbuks en verboden wapenbezit. De brand ontstond in november vorig jaar toen hij onder invloed van een psychose met een smeulende joint in slaap viel. Hierdoor ontstond een levensgevaarlijke situatie voor bewoners van het appartementencomplex. Daarnaast bedreigde hij diezelfde dag een vrachtwagenchauffeur met een luchtbuks. De man leidt aan schizofrenie, verergerd door cannabisgebruik en het niet innemen van zijn medicatie. Na zijn detentie volgt opname in een kliniek. De korfballers van DOS 46 hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de veldfinale. De regerend landskampioen rekende op neutraal terrein af met grootmacht PKC. Het werd 16-14. In de finale wacht rivaal LDODK. De start van de wedstrijd is volgende week zaterdagmiddag om 5 uur. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
9: Goedemorgen. We zitten onder een grotendeels grijs plafond, waar ook deze ochtend weer eens een paar buien uitvallen. Dat zijn lichte buien, er zit geen hagel of geen onweer bij, het is gewoon regen. Maar het is wel een redelijk teleurstellende blik voor een zomerse ochtend. De temperatuur die is vandaag ook een beetje teleurstellend voor wie houdt van warme dagen. Het wordt niet warmer dan 16 of 17 graden. En er steekt een noordwestelijke wind op, kracht 4 tot vanmiddag kracht 5 en ook wat vlagerig. Het is wel zo dat het vanaf het middaguur ongeveer droog wordt. De bewolking begint dan wat op te breken, er komt iets meer ruimte voor de zon, maar verwacht geen wonderen. Het is mogelijk dat in de avond opnieuw een lichte bui valt en in de nacht zelfs. En ook de dag van morgen lijkt nog weer op die van vandaag. Koeltjes met een noordwestelijke wind, kracht 3 tot 4... maximaal 16 tot 17 graden. En vooral in de ochtend nog een paar van die flutbuien. En in de middag heeft de zon wat meer de ruimte. Maar dat is dan de laatste dag van dit type. Op dinsdag begint er wat te veranderen. Want als we op de weerkaart kijken, zien we dat het Azoren hoge drukgebied langzaam wat meer invloed bij ons gaat krijgen. Dinsdag merken we dat vooral aan de temperatuur. 20 graden. Het zou kunnen dat het zuiden van Drenthe dan al 21 graden haalt. En op woensdag 22, 23 graden. Beide dagen zijn een mix van zon, bewolking en misschien nog zo'n enkel flutbuitje. Maar die stellen toch wat minder voor dan vandaag of laat staan gisteren. Tweede helft van de week, dan krijgt het Azorenhoog echt wat te vertellen. En dan zien we de temperaturen wel door 25 graden heen gaan. Donderdag, vrijdag 5, 6, 27 graden. Een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Vrij veel zon. En als er al wat bewolking is, dan zijn het stapelwolken. Die vooral op vrijdag en richting het weekend misschien uit kunnen groeien tot een warmte-onweersbui. Stabiel wordt het dus niet in de tweede helft van de week, wel beduidend meer zomers. Een fijne morgen iedereen.
8: Dat was hem. Meer nieuws lees je op rtvdrenthe.nl of in onze app.
10: Radio Drenthe.
11: Zondagochtendlicht.
10: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, ik ben eigenlijk wel weer aan echte zomer toe. Maar deze week werkte het weer nog niet heel erg mee. En daardoor had ik ook niet echt een luchthartige stemming. Laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, dit wordt ook geen loodzware uitzending natuurlijk. Want het is wel zondagochtend licht. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouw ervan.

Fade to Black van de Dire Straits. Ja, laten we eerst maar even over het weer zeuren dan. Als ik er toch over begonnen ben. Ja, ik kan het op zich wel hebben. Die felle regenbuien met onweer zo en wind. En dan ineens weer een poosje zonneschijn. Het is best leuk, regenboogje erbij. Vind ik beter dan van die hele lange periodes in juni, dat het alleen maar grijs en nattig en koud. En nou ja, te koud voor de tijd van het jaar is. Dat is helemaal niks. Ik hou wel van die afwisseling. Maar goed, laatst waren we met z'n tweeën allebei teruggekomen van ons werk. Allebei door felle regenbuien heen, de man en ik. En toen stelde hij ineens zo'n eigenlijk voor de hand liggende vraag. Hij zei, als er maar iets van zand of wat dan ook in de lucht zit, dan zijn auto's direct smerig. Waarom worden ze dan niet schoon als je door zo'n felle regenbui rijdt? Nou, zal vast te maken hebben met vastgekoekte rommel. Dat je toch echt moet wrijven of borstelen of zo. Maar ja, ik vind het dan ook wel raar, want zo'n regenbui komt ook met heel wat geweld naar beneden. Het zou zoveel water en zeep schelen als je gewoon schoongespoeld zou kunnen worden in zo'n hoofdbui. Dat geldt ook voor de ramen trouwens. Ook heel veel ergernis. Nou ja, toen dacht ik, in de wasstraat heb je allerlei programma's. Ook iets altijd van voorbehandeling en zo. Kunnen ze nou niet iets biologisch uitvinden dat je op je auto of op je ramen kan spuiten als de regen verwacht wordt en dat je daarna in één keer klaar bent?

Ja, have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Dat is een goede naam dan voor dat product dat iemand anders nog voor mij moet verzinnen. Clearwater Revival. Ziet helemaal voor me. Nou, maar hopen dat ik er rijk mee van word. Maar dat zal dan wel weer niet, daar ben ik nooit zo handig in. Goed, het is tijd voor de poëzie. En ik lees uit de eerste bundel van Suze Sanders. Verwijdering. Versie 2. Een tweede versie van Verwijdering. Dwars door de drokste stroten zweeft een lied. Een stem bezingt een liefde zonder leven. Zo schrijnend, maar de mensen hoort het niet. Alleen een kind blijft staan en lust het even. Dwars door de stille stad stroomt de rivier. Een klein gezicht gluurt naar de kille maan. Het zit in het water, kalm de golven gaan. Een boom op de brug stiet een groot dier. Dwars door de woorden tussen mam en pap vertelt het kind van nachtelijk vreemde ding. Over het dier dat er op de brug ging zingen. Het lied wat ook hoorde in de stad. Zijn moeder Nick hopt, geef hem nog een hap. En denkt, ach kind, je fantaseert maar wat.

Douglas Firth, deze beste man. En I miss you. Ja, nou, dan ook nog maar even over die koolmezen. Die zit ik ook al weken te volgen natuurlijk. Zit in een nestkastje te kijken bij ons terras. En ik denk eerlijk gezegd ook al weken dat ze groot genoeg zijn om uit te vliegen. Want ze maken enorm kabaal. En ze piepen ook alsof ze al een hele longinhoud hebben. Maar ja, ze zitten er nog steeds. Eigenlijk snap ik het niet. Volgens de vogelbescherming vliegen ze na zo'n 20 dagen uit. Nou ja, ik zeur er al 3 weken over, dus nou ja, dat kan dan niet. Kan dan niet. Maar goed, ik zal er wel geen verstand van hebben. Ik heb laatst wel een vriendin op bezoek gehad. En toen zaten we even lekker op het terras. In de zon, was eventjes een zonnetje tussendoor. En ja, ik ken haar al sinds de lagere school. En toen zeiden we zo tegen elkaar, nou belachelijk eigenlijk, dat we nu al 55 zijn. En we hebben het helemaal niet gemerkt. Het gaat zo zomaar voorbij al die jaren. Maar toch ook wel lekker. Dat een van de dingen die bij het ouder worden horen, waarschijnlijk is dat je naar een koolmezenkastje zit te kijken. Dat je dat opvalt. Dat je daar de tijd voor neemt. Van die kleine, simpele dingen. Dat is mooi. Of, zo vroeg ik me af, zou het komen doordat je je als moeder van middelbare leeftijd zo ontzettend identificeert met die koolmezenouders? Want die kinderen die blijven maar schreeuwen om eten en aandacht. En je denkt dat ze al lang op eigen benen kunnen staan. Maar uitvliegen? Ho maar.

Jemme heet dit nummer van Ketil Bjørnstad en Ole Paus. En het was Noors, neem ik aan, want die mensen die komen uit Noorwegen. Ik spreek het zelf niet, kon er ook niet heel veel van maken. Ik weet wel, inmiddels heb ik van Suze Sanders geleerd laatst. Die heb ik mogen ontmoeten, de dichteres. Die vertelde mij dat er twee soorten Noors zijn. Dus het is een van de twee, neem ik aan. Maar ja, je mag zelf bedenken waar het over ging. Ik heb geen idee. Ja, hebben we het over Noorwegen? Ik denk, ik kan nog wel iets over de sauna vertellen. Ik was laatst namelijk in de sauna, niet in Noorwegen, maar gewoon hier in Drenthe. Ja, want ik moet af en toe van mezelf niks doen. Dat is ook al leuk, hè? Ik moet niks doen. En dan is de sauna voor mij een hele goede bestemming. Gewoon een beetje uitzweten, afkoelen, een beetje zwemmen, een beetje luieren. En op enig moment zat ik in het bubbelbad met een jong stel. Nou, er was niemand die erbij in wilde. En wij hoefden het niet uit. We zaten daar prima. Dobberend in het warme water. Waar de bubbels en de massagestralen zo een paar minuten aan waren. En dan weer uitgingen. En als ze aan waren, waande ik mij in mijn eigen waterwereld. Die bubbels die maken zoveel geluid. Je hoort ook helemaal niemand. Nou ja, en als ze dan uitgaan, dan komt het bestaan van andere mensen weer door. In het zwembad vlakbij bijvoorbeeld. Daar zaten een aantal oudere stellen die elkaar kenden. Maar ik denk dat ze elkaar een hele poos niet hadden gezien. Ze waren allemaal lekker bruin. Ook allemaal een paar kilo te veel. Of meer. En misschien hadden ze bij het eten een wijntje of een biertje extra gedronken. Want ze waren nogal luidruchtig. En het ging over de vakantie waar ze net van terug waren. En waar ze binnenkort voor op pad gingen. En toen gingen de bubbels weer aan. En toen gingen de bubbels weer uit. En toen hadden ze het over hun vakantiehuis. En over hun camper. En toen gingen de bubbels weer aan. En toen gingen de bubbels weer uit. En ging het over de nieuwe auto. En het nieuwe terras. Het is allemaal super en geweldig. En toen hoorde ik die jonge vrouw achter mij in het bubbelbad zacht tegen haar partner zeggen: hoe zullen wij zijn als we de 60 gepasseerd zijn? En hij gaf geen antwoord.

0: The Alan Parsons Project en Old and Wise.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Nou ja, en laat de spreuk van vandaag daar gewoon helemaal op aansluiten. Want ik dacht, ik ga eens iets zoeken over ouder worden. Nou ja, daar hebben een heleboel mensen wel over nagedacht. Ik vond een Franse schrijver uit de 17e eeuw. Ik had nog nooit van hem gehoord. François de la Rochefoucauld. Zal wel kunnen. Hij zegt, bij het ouder worden wordt men zowel gekker als wijzer.

briljant, hè? Van Under the Boardwalk. Deze versie van de bende van Buffalo Bill. Of voorheen de bende van Buffalo Bill. Grunniger Bloorkop. Ja, ik zat laatst in de auto op weg naar huis. En er was een liedje op de radio waarin iemand floot. Gewoon zo'n lekker fluitdeuntje. Ik weet niet meer wat het was precies. En ik was in een goed humeur. Dus ik dacht, ik dacht er niet eens over na. Dat doe je dan automatisch. Je tuit je lippen, je probeert mee te doen. Maar er kwam nauwelijks geluid. En dat vond ik heel gek. Want ik kon vroeger heel goed fluiten. Best hard fluiten zelfs. Hele liedjes, geen probleem. En toen dacht ik, ja, sinds wanneer kan ik dat niet meer? En waarom niet? Zijn de spieren om mijn mond verslapt? Heb ik minder beheersing van mijn tong? Worden dat soort dingen ook ouder met de jaren? Of is het gewoon een kwestie van oefening? Heb ik gewoon de laatste jaren heel weinig gefloten? Ik wist het niet. Maar ik zat in de auto. Ik zat alleen in de auto. Dus ik dacht, ga het toch proberen. Of het vals was of niet, hoorde toch niemand. Dus ik zat erover na te denken, hoe fluit je eigenlijk? Moet ik mijn lippen meer tuiten? Moet ik andere spieren gebruiken? En heel even keek ik toen naar mezelf in de achteruitkijkspiegel. En toen schrok ik. Want fluitend krijg je van die hele akelige rimpels om je mond. Van die rimpels die haaks op je lippen staan. Waar lippenstift een beetje in loopt als je zo oud bent als ik. Ja, moet ik dat weer willen? Dus nou zit ik met een dilemma. Wil ik nog kunnen fluiten? Of niet?

Ja, en dan gingen de koffiekopjes weer van Trigger Finger en I Follow Rivers. Nou ja, en het WK is begonnen. Dus ja, daar moet ik ook een beetje aandacht aan besteden. Ja, moet dat. Er wordt genoeg aandacht aan besteed in de media natuurlijk. Maar ach, ik doe het op een andere manier. Namelijk met een gedicht van Mark Tritsmans. Gaat over voetbal, niet zozeer over het WK. Het heet Nou Kamp, beslissende strafschop. Grijnzend ligt de bal te wachten op mijn zo vaak geroemde linkervoet, die door 80.000 ogen met argwaan wordt begluurd. Mijn beschadigd lijf wil hier alleen nog snel vandaan, maar moet nog wel verschalken die arrogante panter in een onbegrijpelijk gekrompen doel. Ik buig het hoofd voor felle tegenwind die uit open monden giert en fluit, en zie voor me in het gras een kever glanzen in volmaakte onverschilligheid. Hoe ook hij ontkwam aan 46 snelle voeten en de vernielzucht van de tijd.

The Shirts and Tell Me Your Plans. Ja, als we dat eens allemaal wisten, wat iedereen van plan was. Nou, voor mij weet je het wel hoor. Ik hou er gewoon mee op en ik ga weer naar huis. Lekker makkelijk. Want zondagochtend ligt voor deze zondag zit er wel weer op. Ik heb wel verteld wat mij zo afgelopen week een beetje bezig heeft gehouden. Volgende week ben ik er weer. Als je wil weten wat er allemaal langskwam, dan kijk je even op internet. Op RTV Drenthe bij Luister. En dan onder de programma's kun je wel ergens zondagochtend licht vinden. Mocht je ergens iets over willen opmerken, dat kan altijd. Stuur dan even een mail naar zondagochtendlicht@rtwdrenthe.nl. Dan komt het al bij mij terecht. Petty Jan Dijkstra, die deed de techniek. Waarvoor dank. En graag tot volgende week.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ik heb mensen buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
7: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
13: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
14: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
15: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio Drenthe.
25: Pollings Passie.
10: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Vandaag gaan we ook weer terug naar de kraamkamer van de popmuziek. De periode tussen 65 en 74. En vandaag komt alle nummers uit 1967. Zoals bijvoorbeeld van Leen Jongewaard en André van de Heuvel. Oet, de musical Heerlijk duurt het langst. Lied van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Op een mooie Pinksterdag.

Ja, dat was als tweede hun hier Tom Jones. Green, Green Grass of Home. Dat nummer bestond trouwens al, hoor. Dat was in 1954 al zung door ene Johnny Darrell. En later zong Porter Wagoner het. En Bobby Bear zong het. En Jerry Lee Lewis. Die nam het ook al op en zo. En toen pas later, toen kwam Tom Jones een keer in Amerika. En die vroeg door aan de platenbonzen. God, bent er nog nieuwe nummers en nieuwe platen moet komen van Jerry Lee Lewis? En ze zei, ja, kijk nog dit nog. En ze gaven hem een LP en daar stond op Green, Green Grass of Home. En toen dacht Tom Jones, dit kan ik ook wel gaan zingen. En toen werd het een wereldwijde nummer 1 hit. En daarna Michel Polnareff. Polnareff was een zanger die vooral tweede helft 60 en die jaren 70 tot begin 80 erg populair was in Frankrijk. Hij kwam uit een zeer kunstzinnige familie en had ook geluk dat zijn allereerste single in de titel La Poupée qui fait non in 66, dat al een hit werd. En daarna heeft het allemaal goed gedaan. Hij viel vooral op door zijn voorkom. Hij leek heel erg op de latere David Bowie. Hij komt een beetje al in de hippie-tiet, zo, denk ik, 67. En dan treffen we een Scott McKenzie. Scott McKenzie was bevriend met een John Phillips. En die John Phillips die had de Mama's en de Papa's opricht. En die schreef ook liedjes. En die schreef voor Scott McKenzie, zijn kameraad, een liedje. Hij zegt, kijk, dat je liedje, maar je wilt toch liever solo optreden. Misschien kun je door wat met. En dat werd een enorme hit. San Francisco.

Nou, dat is helemaal duidelijk. Maar ik geef hem zeggen wie de tweede was. Hij ook deur natuurlijk. Frank en Nancy Sinatra was dat. Nancy Sinatra die had in 1966 al een hit gehad met These Boots Are Made For Walking. In 67 stond ze met haar vader weer in de hit parade met het duet Something Stupid. En daarna ging het geweldig goed met haar, nog heel veel meer hits had. En Boudewijn de Groot, Land van Maas en Waal. Dat was in 67 zijn tweede single van zijn tweede LP. Dat was de LP Voor de Overlevenden. Het was bijzonder, het was ook de enige nummer 1 hit van Boudewijn de Groot in de Nederlandse top 40. Al die nummers hebben toch een goed gedaan van hem, maar dit was de enige nummer 1 hit. En hij had zelf het idee aandragen, ook bij Lennart Nijg. Hij had ooit een kinderboek, was een voorlezen, al uit 1904. En dat was een kinderboek en er zweeft een Pietje in ballon over het land van Maas en Waal. En Boudewijn de Groot had allerlei fantasieën door en bij, ook kinderfantasieën. En nou, dat is allemaal verwerkt in dit lied. Dan gaan we naar de Roadies. Take Her Home. En die band, ja, die had eerst een andere naam. De Popular Pipers Boys Band en zo. En later noemen ze zich de Roadies. En dan hebben we het over 1966. En ze waren toch opvallend. Want Hans van Hemer die zei: jongen, ik wil jullie manager wel worden. Nou, dat was natuurlijk prachtig. En er kwam ook een aantal singles en dit kwam wel heel goed. En ze hadden geluk. Hans van Hemer had nogal een goede ingang bij Radio Veronica. Dus de nummers van de Roadies die werden ook heel veel draaid op Radio Veronica. Dat deed het bijzonder goed. Opvallend was wel trouwens dat de jongens uit Olle Pekela, want daar kwamen ze weg. Die kunnen eigenlijk alleen maar met Hans van Hemer in het Engels praten. Want Hans van Hemer die verstond van dat halve Groningen helemaal niks. En dus doen we het in het Engels. Het heeft toch niet lang geduurd. Die jongens hebben goed 2 jaar eigenlijk maar in de schijnwerpers staan. En toen begon het succes alweer af te nemen. Maar hier, een van hun allerbekendste nummers. Take Her Home.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, de Roadies Hermie Ray Charles, Here We Go Again. En dat was van oorsprong een country nummer. Dat country nummer, dat deed niet zoveel. En toen ontdekte Ray Charles het, en die maakte door een beetje rhythm and blues single van. En ja, en toen kreeg het grote bekendheid. Here We Go Again. En daarna ben ik te min. Van Herman George van Loenhout. Uit Eindhoven. Oftewel Armand. Hij had het nummertje opnam als B-kant van een single. Want de A-kant, dat was één van hen ben ik. Nou, dat moest het nummer worden. Wat gekke was, het deed niet veel. Radio Veronica heeft een poosje draaid. En toen, ja, ging niet best. En toen ontdekken ze min of meer de B-kant. En zie daar, dat werd een enorm succes. 14 weken in de top 40 en zo. En dat is een van de bekendste, ja, protestliederen, dat kun je als wel zeggen, in de Nederlandse popgeschiedenis. En het schijnt ook dat hij schreef heeft dat lied, omdat Armand, Herman van Loenhout dus, verkering had met een Marijke uit Roosendaal. En die had hele rieke olders. En die wou niet hebben dat die verkering doorging. Dus het heeft nog een beetje een waarheidsgehalte. Ja, en wat stond er Boomman in de top 40 in week 24 van 1967? Want alle nummers komt in 1967. Nou, de grote zomerhit van het jaar was The Beatles. All You Need Is Love.

En wat stond Bobman in de top 40 van week 24 van 1967? Dat was Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. En hoe kwam dat? Nou, het mooie was, dat nummer is ooit geschreven door Gary Brooker en Keith Reid. Gary Brooker had al in een ander orkest zitten, de Paramounts, en dat viel op elkaar. Maar hij had nog wel veel ideeën en hij ontmoette dus Keith Reid, een tekstschrijver, en samen met hem heeft hij toen geschreven A Wider Shade of Pale. En ze hebben ook weer een nieuw orkest opgericht, dat heette toen de Pine Woods. Met die band hebben ze dit nummer opgenomen, maar voordat het uitkwam, vonden ze Pine Woods toch niet zo'n mooi naam, en hebben ze dat Procol Harum genoemd. Dus het heeft hele geschiedenis. Maar het was een nummer 1 hit.

en maakte in 1967 ook kennis met de Bostella. De Bostella is een dans, ooit bedacht door de Franse journalist Yvan Honoré Bostel. En die heeft hem in Parijs geïntroduceerd. En die dans kreeg ook bekendheid omdat hij ook in een film kwam. What's New Pussycat. Ook in 1964 was dat. En dan werd de Bostella dans door Peter O'Toole en Romy Schneider. Nou, de melodie was dusdanig aanstekelijk dat Johnny Kruijkamp en Rijk de Gooier door een lied op leert maken of zelf maken. En dat ook zong. Daar kregen ze een gouden plaat weer. Overigens zong Karin Kent dit nummer ook. Maar die was niet zo populair als Johnny en Rijk. MUZIEK

Ja. Then I kissed her. Of then I kissed... And then he kissed me. Dat was eigenlijk de eerste titel. Dat was een lied wat al bestond. En was in 1963 al zong door The Crystals. Een meidengroep. En dat lied bestond. En het was best een aardig liedje. En de plaatmaatschappij van de Beach Boys... Die zaten een beetje op hier te kolen. Want Brian Wilson was bezig met een heleboel nieuwe nummers enzovoort. En dat scheut maar niet op. En er moest toch wat verkocht worden. Er moest toch weer een beetje geld binnenkomen. En dan zeiden ze, weet je wat? Jongens, als jullie dat nummer nou eens inpakt. En dan veranderen wij de tekst een beetje van... Niet van, then he kissed me, maar then I kissed her. Nee, je tekst erop enzovoort. En nou ja, goed. Dan moest dan maar. Het werd als tussendeurtje. Werd het eigenlijk hem opnam... Dat ziet weer. Het geluid doet een enorme hit. Het was top 5 hit in Nederland. Then I kissed her.

Evergreen en de grootste hit van Gonny Baars. En doe maar weer aan het eind van dit programma. Maar we hebben nog een uur met allemaal muziek uit 1967. Tot zo.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterrenhotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
16: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
17: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
24: Radio Drenthe.
25: Pollings Passie.
24: Met Jans Polling.

Bee Gees, Massachusetts. Die Bee Gees zijn nooit in Massachusetts West. Maar ze vinden het zo'n mooie naam, het Massachusetts. Ze vinden die S-en allemaal zo mooi. En ze schreef dit lied, trouwens, als een soort... Ja, een soort tegenhanger van al die Flower Powers nummer in je tijd. Weet je wel? Want we hadden toen nummers als Let's Go to San Francisco en Be Sure to Wear Flowers in Your Hair en zo. En toen schreef zij een lied van dat alle lichten in Massachusetts allemaal uitgaan waren, want iedereen was naar San Francisco trok. Dat is het hele lied. En ze hadden het schreef voor de Seekers. En ze wonden aan hun gegeven. Die hebben ze toen niet treffen. Dat ging niet deur. En ze zeiden, oh, dan neem ik mezelf maar op. Ja, het was een grote hit. De Buffoons heb ik nou. De Buffoons uit Twente. Een topband. Absoluut. En ze hebben echt een topjaar nog gehad. Zo in 1967, 1968. En toen ging er nog een poosje deur tot 73, gaan zo nog een paar keer een hitje. En daarna was het eigenlijk alweer, ja, was voorbij. Het was wel jammer eigenlijk, maar ze waren echt hartstikke goed. Hun eerste single in 1967 deed het direct al bijzonder goed. Tomorrow is another day.

Buffoons. Echt een hartstikke goede band. Werkelijk waar. Er was ooit sprake van dat de Beach Boys, dat is wel leuk om te weten, de Beach Boys die zullen een Europese tour maken. En toen we voorstelt hem de Buffoons dan met hem, dan kunnen die in het voorprogramma mooi optreden. En dat ging niet door, want toen de Beach Boys wat muziek kregen van de Buffoons, toen zeiden ze nee, wat maar niet, want zij zingt waarschijnlijk het repertoire van de Beach Boys beter dan de Beach Boys zelf. Ja, je kunt ook te goed wezen. We gaan naar de raadplaat. Je weet wat, hoe dat werkt, hè? Dus ik laat even wat horen, een klein stukje, en dan giet er hem van, hoe heet dit nummer en wie zingt dit? Nou, luister maar eens. Nou, wie bent dit en hoe heet het nummer? Over een half uurtje ongeveer, dan vertel ik dat. Dan verlos ik je uit je lijden. En dan gaan we in het idee met Patricia Pai. Nou, dit was een van de grote hits. Je bent niet hip.

En je ook wel eens afvraagt hoe het kunt dat een Engelse zanger een Duitse naam had. Dat is bij Engelbert Humperdinck. En dat is ook heel simpel, die hebben we gewoon aan hem. Want hij had namelijk Arnold George Dorsey. En het was, ja, ze vonden eigenlijk in die titel een van de beste middenklasse balladenzangers was. Zo ongeveer. Hij is trouwens enorm bekend geworden met het nummer Release Me in 1967. Maar het ging op een gegeven moment vrij goed met Arnold Dorsey. En toen hadden een manager die zei: ah, we moeten misschien dat je een beetje een andere naam krijgt. En toen was Engelbert Humperdinck was een redelijk bekende Duitse componist. En dan zeggen als we die nummer, dat die naam nog eens aanneemt. Nou, dat even dan. En zie daar, wij kenden hem dus nog alleen maar onder die naam. En hij had werkelijk het ene hitje naar het andere. Maar dit was zijn grootste hit, Release Me.

0: levenspassie.
1: Uit het theater.
2: Ja, we maken in 1967 ook kennis met Seth Gaikema als cabaretier op de planken. We kennen hem wel al. Hij had al teksten geleverd van Wim Kan. Hij schreef liedjes van My Fair Lady. Althans, hij vertaalde liedjes van. Hij schreef ook voor heel veel andere teksten. En dat was eigenlijk. Eigenlijk was hij tekstschrijver. Hij was niet echt een cabaretier. Is een beetje holterig op het toneel en zong ook een beetje holterig. Maar toch, hij had wel hele bijzondere en hele mooie teksten. Hij was eigenlijk een taalkunstenaar. Dus zijn eerste eigen optreden was ook in 1967. Met onder meer dit.
3: Dames en heren, ik ben op padvinderij geweest. En oh, wat was dat mooi. Oh, wat was dat mooi. Oh, wat was dat mooi. Herhaling, oh, wat was dat mooi. Wij hadden een Haagse hopman. Hopman Rademakers. Dat is een zelfverkenner, is dat. En die leert ons altijd uit hoe je een tent moest opzetten. Ik ken nog hele stukken uit het boek, dat prachtige boek. Van kabouter tot Akela of van welp tot Akelus. Ik ken nog hele stukken van het boek uit mijn hoofd. Dat ging zo. Het opzetten van de tent. Bij het opzetten van de tent vragen we ons in de eerste plaats af van welke kant komt de wind. Is het een noordwind, is het een zuidwind, is het een oostwind, is het een westwind of een windje ertussendoor? Positie van de tent. We zetten de tent op 10 meter van het vrouwenkamp. Hiertoe meten we met onze meterpassen 10 meter af. Niet minder, maar ook niet meer. En in de praktijk valt 10 meter heus wel mee. Het verwijderen van Webster uit de tent. Is er een Webster in de tent? En wij zijn er ook. Dan kan het wel eens tot een handgemeen komen waarbij de handgemeenseer doet. Wij pakken dan ons anti-Webster lassopoeder. Rechts van het jodium in verbandtrommeltje. En leggen om het taljetje van een Webster een lassootje. Dusdanig dat we met een lichte ruk de wij en de ps scheiden. De weg gaat uit de tent, de ps in het trofeeënkastje. Rode bosbieren behandelen we geheel als volgt. Op de rode bosbier gooien wij lakmoes. En aangezien de rode bosbier een baas is, wordt ze blauw en dus ongevaarlijk. En zijn wij uit de brand. In de brand zijn wij als wij in bos of heide omringd zijn door vuur. Wij pakken dan snel onze tent op, doen de haringen in de ton, roepen om hulp en wachten af. Komt er hulp? Leuk. Komt er geen hulp? Even goede vrienden, hoor.

David Garrick. David Garrick, hè? Mrs. Appleby. Hij werd ontdekt trouwens in het kerkkoor van Liverpool. En hij wilde ook eigenlijk gewoon operazanger worden. Maar al studerend en al zingend, dacht hij, goh, die popmuziek is ook wel mooi. En de managers die hem ontdekten als zanger, die vonden ook eigenlijk dat hij wel een mooie... Nou, hij zag er wel uit als een popzanger. Maar ja, goed, hij heette Philip Darrell Corr. Dat was niks, dus hij moest een andere naam hebben. En toen vonden ze nog een mooie naam. Dat was een acteur uit de 18e eeuw. En die heette David Garrick. En dan zei ze, weet je wat, we noemen jou zo. Ja, zo simpel gaat dat bij de artiesten. He? Ja, we komen er nou achter. Stelt niks voor. Zie net maar gewoon naam. Maar hij had zijn deurbraak met Lady Jane van Rolling Stones. En toen ging ook dit nummer zingen. Dit was zijn grote hit. Mrs. Appleby. En dat was in 1967 een grote hit. Heintje heb ik nou. Nou, wat moet ik nou van Heintje zeggen? Hij werd ontdekt door Addy Kleingeld tijdens een talentjacht. Hij zong door een nummer van Roberto Loretti, genaamd Mama, want die zong dat in het Italiaans. En Heintje zong dat toen in het Nederlands. Nou, kreeg de eerste prijs. En toen dacht Addy Kleingeld, producer van heel veel Nederlandstalige artiesten, van hier zit geld in. Was ook zo.

Rudy Bennett, kennen wij. Ook een pseudoniem. Heette Rudy van den Berg. En was gitarist en zanger in Richie Clark en de Rico Church. En later we naar The Motions. Samen met Robbie van Leeuwen. En het ging best wel goed. Die Motions deden het goed. Maar in 66 dacht Bennett, of nou ja, van den Berg, Rudy van den Berg, van ach, ik kan ook wel solo misschien. En in 67 deed je dat. Er was een nummer van Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream, en hij ging dat ook zingen. En tot zijn verbazing kwam dat ook terecht in de top 40. En ja, toen hij succes had, toen was door met ook eigenlijk het einde van de Motions een beetje in geluid. Het was wel weer jammer. Maar hier, Rudy Bennett, How Can We Hang On To A Dream.

Ja, waar we eigenlijk niet vaak bij stilstaan, dat is de invloed van studiomuzikanten op de popmuziek. Want, laat ik je eerlijk zijn, bij vrijwel alle opnames die in een studio gemaakt wordt, wordt de partij nog ingespeeld door studiomuzikanten. Niet door de eigen bandleden. Die bent vaak niet goed genoeg, niet strak genoeg. En het duurt te lang, ook dat. En ze hebben niet het goede geluid en zo. Dus studiomuzikant, die wordt inhuurd voor alle mogelijke producties. En dat gaat echt zo. Je komt als componist of als artiest, je komt in de studio en je zegt, nou, dit wil ik graag ingespeeld hebben. Die jongens, die kijken hem en die kijken mijn koor aan. En erop, trap de gitaar en dan neemt ze het op. Zo ging het ook met dit nummer van Sonny & Cher, The Beat Goes On. Het was een. Oh, gewoon een redelijk middelmatig liedje. En dan zegt zo'n groep, en dit was dan een hele bekende groep, The Wrecking Crew, dat was een groep studiomuzikanten, die zeiden, nou, wij maakten wel wat van. Met een beetje een mooiere baslijn, enzovoort, enzovoort. Mooiere invallen en zo. Nou, en zo maakt zij van heel veel nummers net even dat beetje mooier. Sonny & Cher, The Beat Goes On.

Heb je gehoord dat die bas het hele nummer draagt? Ja? Ja, vast wel. Nou goed. En degene die het niet gehoord heeft, is ook niet aardig hoor, als je me van genoten hebt. Frans Halsema, doen wij. Hij begon in 1960 bij het Pauze Cabaret. Hij kwam daarna bij Cabaret Loerelei. En uiteindelijk heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer veelzijdig cabaretier en een groot zanger. Hij zingt hier de laatste tango. En dat was zijn eerste plaatje, wat in 1966 goed kwam en in 1967 een hitje was.

Frans Halsema. Nou, D.V.D., Dozy, Beaky, Mick & Titch, een Engelse popgroep die een aantal hits scoorde, zo min jaren 60. En ze deden het bijzonder goed, vooral in de periode tussen 66 en 68. In Amerika hebben ze niks gedaan, en in Duitsland waren ze zelfs populairder dan de Beatles. En dit nummer was een hit, Zabadak.

de heikrekels. Want daar ontdekte de Johnny Hoes. En hun deurbraken ze ook in het vuurjaar van 67 met dit nummer. Waarom heb jij me laten staan? En als je goed luister hebt, dan hoorde je Johnny Hoes ook vreselijk stevig metzing. In alles. Ronnie en de Ronnies heb ik nou. Ronnie bestond wel, Ronald Schutte was dat, uit Amsterdam. En de Ronnies bestonden helemaal niet. Maar Peter Koelewijn had het nummer bedacht. En die heeft gewoon zijn eigen rockers dit allemaal in laten spelen. En het was een singeltje Beestjes. Een lied over Delirium Tremens.

0: Ja, het was ook de enige hit van deze jongens. Ik heb nog wat tijd over. Weet je wat? Ik heb nog een extra lied van Seth Gaikema. De pastorie.
1: Stel je voor dat de katholieken gelijk zouden hebben. Stel het irreële geval. En we kwamen later allemaal in de katholieke hemel. En voor de katholieke hemelpoort stonden de katholieken met zo'n gezicht van... haha, we hadden toch gelijk. Mensen, dan zou er toch een apart hemeltje moeten worden gereserveerd... voor domineeskinderen. Want als het aan de katholieken had gelegen, waren die er nooit geweest. Dan was er nooit een Nietzsche geweest of een Vincent van Gogh... om enkele kleine collega's te noemen. En voor alle domineeskinderen hier in Nederland... zou ik een liedje willen zingen en dat heet Pastorie.

werkelijke en bij de schoonmaak ook zo bewerkelijke pastorie. En als we op een avond om 17:30 al aten en we moesten vroeg naar bed, dan werd er ons voorvoeld: de kerkenraad komt over de nieuwe kachel praten. En de nieuwe kachel werd vaak een maat kleiner als vader had bedoeld. En aan het eind van de week klonk altijd weer: sst, vader werkt aan de preek. En ik weet nog heel goed hoe ik als kind zaterdagavond de half geopende deur van vaders werkkamer binnenkeek. Dat mocht, ja, dat mocht. Heel even kijken in het keukentje van God. Heel even kijken hoe het hemelse gerecht wordt klaargemaakt. Niemand heeft daar toegang tot. Voor ieder blijft de deur op slot. Alleen voor domineeskinderen de eer om heel af en toe te kijken in het keukentje van de Heer.

was Spollings passie. Vandaag maakten Martin Fuller en Jan Spolling. Ik hoop dat je nog een fijne middag hebt met ons middagprogramma en dat je een fijne week hebt. Ja, tot aan de

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
10: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
11: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
12: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Bij een schietpartij aan de Zetstee in Zuidlaren is vanochtend vroeg iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel schoten er gelost zijn, is nog niet bekend. Even na 4:30 vanmorgen werd de politie gealarmeerd. Een woordvoerder laat weten dat er een verdachte is opgepakt. Wat de aanleiding is voor de schietpartij kon de politie nog niet zeggen. In sporthal De Slenken in de wijk sliepen afgelopen nacht 92 asielzoekers. Gemeente De Wolden stelde de sporthal ter beschikking vanwege de grote drukte in aanmeldcentrum Ter Apel. In Hanseplaza Groningen brachten nog eens 28 vluchtelingen de nacht door. De twee nachten ervoor werd de sporthal in de wijk ook gebruikt als slaapplek. Toen verbleven er respectievelijk 61 en 106 vluchtelingen. In de wijk kunnen asielzoekers die in Ter Apel niet terecht kunnen nog één nacht slapen. Daarna neemt de gemeente Midden-Drenthe het stokje over. Sporthal De Burkerkoel in Westerbork is dan een week lang ingericht als noodopvanglocatie. Een man van 39 uit Emmen is veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor brandstichting, bedreiging met een luchtbuks en verboden wapenbezit. De brand ontstond in november vorig jaar toen hij onder invloed van een psychose met een smeulende joint in slaap viel. Hierdoor ontstond een levensgevaarlijke situatie voor bewoners van het appartementencomplex. Daarnaast bedreigde hij diezelfde dag een vrachtwagenchauffeur met een luchtbuks. De man leidt aan schizofrenie, verergerd door cannabisgebruik en het niet innemen van zijn medicatie. Na zijn detentie volgt opname in een kliniek. De korfballers van DOS 46 hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de veldfinale. De regerend landskampioen rekende op neutraal terrein af met grootmacht PKC. Het werd 16-14. In de finale wacht rivaal LDODK. De start van de wedstrijd is volgende week zaterdagmiddag om 5 uur. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
20: Goedemiddag. We zitten al geruime tijd met buiig en eerder koel zomerweer. En ook vandaag is de temperatuur niet om over naar huis te schrijven als je houdt van warme zomerse dagen, want de maximumtemperatuur is deze middag een graad of 17. Wel zien we in Drenthe geleidelijk aan een verbetering van het weerbeeld. We hebben eerst nog te maken met een paar losse, kleine lichte buien. Het stelt allemaal niet veel voor, maar je kunt er net wel nat van worden. Maar geleidelijk aan krijgt deze middag de zon net iets meer ruimte in de opklaringen. Het gaat er zeker niet knalzonnig worden, maar het wordt een wat gezondere mix tussen bewolking, zon en af en toe toch nog een enkele lichte bui tot aan het einde van de middag aan toe. De wind ondertussen is matig tot vrij krachtig uit het noordwesten en gaat vanavond luwen en een klein beetje krimpen naar het westen. Vannacht is de graad of 10 en morgen gaat het op herhaling qua temperatuur 16 tot 17 graden. En vooral in de ochtend is het dan redelijk bewolkt met soms nog een spat regen, opnieuw weer zo'n lichte bui. In de middag verdwijnt dat, dan is het droog en krijgt de zon weer wat meer ruimte. Dus het lijkt eigenlijk best wel wat op vandaag. Overmorgen verandert dat, want vanaf dinsdag krijgt het Azorenhoog wat meer te vertellen in ons weerbeeld. En dan gaan de temperaturen omhoog. Het weerbeeld op dinsdag is nog steeds vrij bewolkt, met vooral in de ochtend opnieuw weer wat lichte regen. Van die lichte buien, net als nu. Maar het wordt 20 tot 21 graden in onze provincie en er is bijna geen wind bij. Woensdag gaat de temperatuur nog verder omhoog, naar ruim 23 tot in het zuiden van Drenthe 24 graden bij een zuidwestelijke wind en een mix van zon en een allerlaatste buitje. Daarna kunnen we afscheid gaan nemen van die gure buien, want de temperatuur gaat nog verder omhoog in de tweede helft van de week. Een graad of 5, 26 op donderdag en op vrijdag kunnen we naar 28 of 29 graden toe. Er komt ook wat meer zon in het weerbeeld, maar helemaal stabiel wordt het niet. De aangevoerde lucht die komt dan weliswaar uit het zuiden tot zuidwesten, maar blijft licht onstabiel en dat betekent dat we de gure buitjes die we nu hebben mogelijk kunnen gaan inruilen voor een enkele warmte-onweersbui op vrijdag of zaterdag. Een fijne middag iedereen.
19: Dat was het regionale nieuws. Voor meer nieuws kijk je op rtvdrenthe.nl of in de app.
21: Radio Drenthe.
22: Drenthe Toen.
21: Met Sophie Timmer.
23: Goedemiddag. In plaats van naar Drenthe Toen kun je nu gaan luisteren naar herhalingen van het radioprogramma Op Pad, gemaakt door Gerard Gras en Harry Popken. Op Pad werd eerder uitgezonden in 2003. Gerard en Harry lopen dwars door Drenthe, door dorp en streek, en laten zich informeren door plaatselijke gidsen. Veel plezier.
24: Op pad. Gerard Gras en Harry Popken wandelt door de Drentse Dreem.

0: Oh Gerard, ben wij nou in het Hollandse veld, op het Hollandse veld, bij het Hollandse veld?
1: Achter aan het Hollandse veld, geloof ik.
0: Achter aan het Hollandse veld, dacht jij?
1: Ik ben hier in de straat, ik weet niet hoe de straat heet, maar het is in ieder geval nummer 34.
0: Wetter ten Kaat, ambachtelijk meubelstaffeerder.
1: Juist, daar ben we vandaag.
0: En die moet hem.
1: Wetters die staat met ons rond door het dorp. En ja, Wetters is, wat is hij allemaal? Hij is een muzikant.
0: Ja.
1: En jij noemt hem ook Schillenboer.
0: Piet de Schillenboer, ja.
1: Ja. En waarom?
0: Nou ja, ik hoor hem wel eens op de radio.
1: Ja, doe die columns, hè?
0: Ja.
1: Ja. Heb je wat met Schillenboer?
0: Ja, mijn opa was Schillenboer.
1: Ah, joh.
0: Ja, ik zat bij mijn opa op de bok en dan gingen we door naar Oostend.
1: Ja.
0: En dan stonden er overal emmerties. Opa, ja, die wist precies waar ze stonden.
1: Ja.
0: Met schilden en stronken bloemkool en dat soort dingen. Die kwam dan achter op elkaar. En daar werd de zwien met voerd.
1: En daar leefde van?
0: Nee, daar leefde niet van, ja, maar dat deed er ook bij.
1: Oh, dat deed erbij. Hij was er een bijzonder man?
0: Ja, ja. Hij was een slimme boer. Kijk eens even, we zijn nu hier achter bij de stoffeerderij.
1: Die van hem, ja.
0: Er staat twee bussen.
1: Ja.
0: No Name.
1: No Name. Maar hij is ook nog drummer, hè? Muzikant.
0: Maakt van elk feestje...
1: Een feest.
0: Een feest.
1: Nou
0: dat, het wordt aanspannender.
1: Je mag hier niet groot worden, dat zal wel.
0: Nou ja.
1: Dingen hebben.
0: Kun je niks aan doen.
1: Volk!
0: Ja, daar is ze. Achter zee.
1: Kom erin.
0: Mooi. Petters.
2: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Harry.
3: Dat is mooi.
1: Ik zeg tegen Harry, ik zeg, het is nummer 34, maar hoe de straat is. Hoe heet de straat?
3: Het Hollandse Veldse opgaande. Opgaande.
0: Dat is de opgaande.
3: Een, ja, een opgaande. Je bent hier veel, ja, opgaande. Zo?
1: En woon je in Hollandse Veld of op Hollandse Veld?
3: Goh. Ik woon in het Hollandse Veld, ja. Maar we komen ook wel eens op het Hollandse Veld.
1: Ja.
0: Dus, in het Hollandse Veld, zeg je?
1: Ja, in het,
3: ja, ik woon er net, ja, buiten komen.
0: Ja. Ja, nou ja. Maar
3: ik denk dat in normale dagelijkse spraakgebruik is worden sprake van, ja, van in, ik woon in het Hollandse Veld. Ja, het Hollandse Veld, hè?
0: Nou, tussen Hogeveen en Hollandse Veld was er allemaal heide, dacht ik.
3: Ja, dat is wel heel lang alleen, hè?
0: Ja, nee, maar...
3: Dat, ja.
0: Ik denk even aan het woord veld.
3: Veld, ja, nee, maar dat heeft te maken met de velden, de vroegere veengebieden, hè, de,
0: ja,
3: velden.
0: Ja, ja, ja.
3: Is, het Hollandse veld, dat was het veld van de Hollanders. Het veengebied wat exploiteerd is door de Hollanders.
0: Ja, want die Hollanders die zaten niet veel meer, hè, in Drenthe. Die kochten alles op, hè?
3: Dat was toen al raak, hè. Het waren, ja, toen al geen Drenteniers nog, maar nee, het waren wel jongens met heel veel geld die, ja, de verzorging dat dit gebied in exploitatie kwam.
0: Ja. We gaan op pad straks.
1: Ja, ik neem de camera met, Harry.
0: Je mooiste plek. Waar ligt die hier op het Hollandse Veld?
3: Ja, de mooiste plekken, dat zullen natuurlijk eigenlijk een stukje geboortegrond moeten wezen. Hè? Eigenlijk, ja, dat is vaker. Maar dat is helemaal verwoest door industrie. Het enige, er stiet een splinternij groot huis op. Dus achter ik niet zoveel meer mee. Want er is niks meer terug te vinden. Maar wel een hele mooie plek. Wat nog een beetje daar denken aan de Old Hollandse Veld. Dat is midden op de begraafplaats hier. Ja. Daar ligt nog een brug. Ja. Eigenlijk de enige brug in het gebied. En dat is sowieso natuurlijk een plek waar...
0: Ja, markante plek. Zeg.
3: Ja, waar de geschiedenis van Hollandse Veld begraven ligt, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Dus herken je het pand ook geschiedenis?
3: Dit?
1: Ja.
3: Ja, nee, niet echt.
1: Nee, maar die hebben heel veel oude spullen en zo, hè?
3: Ik zelf, ja, maar ja, ja, dat heeft even meer te maken met mijn vak dan...
1: Is dit nou je vak, dat meubelstof? Je nog ben je muzikant?
3: In mijn hart ben ik, denk ik, muzikant.
1: Ja.
3: En met mijn handen ben ik meubelstafeerder.
1: Ja. Heb je dat zelf al geleerd?
3: Ja, ook wel. Ik ben compleet afgestudeerd, hoe heet zoiets, meesterstafeerder.
1: Zo.
3: Maar ik ben op mijn 15e begonnen...
1: Hij is dier.
3: Daarin.
0: Ja, ja.
3: En ja, ik ben meester. Ja.
0: Meester heet.
3: Ja, dokter nog niet.
1: Nee. Okay.
3: Maar meester staffeerde. Ja.
1: Ja. Ja.
3: En dat is toeval, zoals er meer dingen toeval bent in het leven.
1: Ja, ja.
0: Ik klikte even, we hebben bij de radio hebben we zo'n knop op de computer zitten. En dan kun je dan in het telefoonboek kijken, zeg maar.
3: Ja.
0: Zo'n cd-foon.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik klikte dat even aan. Potverdorie, ben hier allemaal ten kaarten, ja, hier in Hollandse Veld.
3: De meeste mensen in Hollandse Veld heet een kaart, ja.
0: Hoe kan dat dan?
3: Nee, dat is flauwkul.
0: Nee, maar wel 20.
3: Jawel. Maar dat is allemaal familie, ja. Ik heb de hele stamboom mooi gezorgd. Ja. Alles wat ten kaart heet hier in de streek, en ook ten kaarten met een C en met een K, dat is bijna allemaal familie.
0: Ja. Dus,
3: maar dan wel van
0: Ja, van heel lang geleden. Maar goed, dus die weekend, die arme tak ten kaart, hoe je het ook schrijft.
2: Harry, voordat we weggaan, hè, moet je eens kijken in die alle snoepentorm. En door met zijn mentor een paar mooie meiden erbij. Hè.
0: Ja.
2: Ik ben daar.
3: Dat is allemaal een Henk Teelt, zoals dat heet.
2: Nee,
3: dat
2: met
3: mijn dochter.
2: Ben je je dochter?
3: Ja, ja, ja.
2: Ah, joh.
0: Oh.
2: Mooi meid, nee.
0: Ja.
2: Ja, dat had je niet in de mouse kunnen bedden.
3: Nee, maar dat zie je zelf niet meer, hè.
0: Nee, maar die kun je rustig aan de wand hangen.
2: Ja, precies. Anders heb je zo'n bandenkalender eraan, weet je wel.
3: Ja, ja. Nee, maar
2: ik zal de naam niet noemen, maar...
0: Ja. We gaan maar eens even weg naar de brug.
2: Hey, jij gaat met onze memory,
3: ja?
2: Bennis. En wij mochten... Wij mogen met hem in een grote auto, Harry.
0: Ja, in de bus van No Name.
2: No Name, mooi man. Maar Bekkers, hol jij door alles in die auto?
3: Nee.
2: Ook je instrumenten en zo?
3: Dit is meer mijn eigen bus. Kijk, dit is de bus van de band, hè?
2: Ja, oh, zo. En wat riet jullie dan met een luxe auto erachter aan, of giet dat?
3: Ja, wij gaan met een klein busje.
2: Harry, heeft een kamer op de boek.
0: Ja, nou, dat is mooi, man.
3: Ja, ik fotografeer heel veel.
0: Ja.
3: Ik heb in de afgelopen 25 jaar... 25, 30 jaar heb ik alle veranderingen in onze foto's ongeveer op video, film, foto, dia vast te leggen. Er is mij maar weinig ontgaan in de afgelopen 30 jaar.
2: Oké, we gaan naar de bus.
0: Lopen hier mee.
3: Het zal hem starten.

0: Wat ben we hier, Bens?
1: Nou, we staan hier nu aan de, zeg maar, wat dan de invalsweg heet vanaf Hoogeveen naar Holsterveld, de Kramerweg. Ja. Bij het tankstation wat de meeste mensen wel eens tegenkomen.
2: Ja, heel bekend.
1: En we staan hier dus midden tussen het, zeg maar, wat het nieuwste bedrijventerrein is van Hoogeveen, Buitenvaart. En voor ons, aan de rechterkant, voor de kijkers links natuurlijk, zien we de enorme gebouwen oprijzen van het nieuwe kaascomplex van DOC. Ja,
0: dus laten we zeggen, het hele stuk tussen de snelweg van Hoogeveen naar Emmen en het Hollandse Veld, wordt dat allemaal bedriep?
1: Ja, dat is de bedoeling. Je kunt hier in de verte zien nog een beetje de toren van Hollandse Veld. Die kun je nog net tussen de bosjes door zien.
0: Ja.
1: Nou, als je door rechteruit kijkt, kun je nog net de toren die zien. Ja. Nou, je moet ervan uitgaan dat over een jaar of twee dit helemaal volgebouwd staat met industrie. Ja. En dan krijgen we dus dat soort fantastische bouwwerken.
2: Ja.
1: En I know not what, ik kan me daar echt nog steeds kwaad over maken.
2: Ja, je bent eens in het geweer, West dan?
1: Ja, niet tegen de industrie, hoor, want dat is een wijdverbreid misverstand. We hebben niks tegen de industrie natuurlijk. Nee. Maar dit gebied hier, zo, dat is 7 jaar geleden, waar we nu voor staan, is dat helemaal schoongemaakt, opgeknapt, met subsidie van de overheid. Toen is daar, tot besluit van dat grote project, is er een feesttent neergezet. En daar heeft een van de wetholders van Hoogeveen roepen dat dit de long van ons gebied bent.
2: Ja.
1: Hier mogen wij niet aankomen.
2: Ja.
1: Nou, we zijn 7 jaar verder en daar staat de vierkante bak.
2: Ja.
1: Dus het hele landschap is gewoon vergoed naar de kloten.
0: Ja.
1: En wij ben dus niet, ik ben ook niet tegen industrie, want die weet natuurlijk best dat het, dat het niet alles kan. Maar het is zo sneu.
0: Ja. Ja. Maar ja, dat, is dan, dat heet dan de vooruitgang, denk ik.
1: Ja, en het zal ook voor een groot deel wel vooruitgang wezen. Ik bedoel, natuurlijk.
2: Ja, maar Bert, dat wil ik nog niet snappen. Waar had je dit dan wel willen hebben? Want je hebt toch een plek nodig?
1: Ja, maar er is nog heel veel. Hij ziet, landelijk is het zo dat de bestaande industrieterrein die verpaupert.
2: Ja.
1: Die komt, er komt leegstand. En iedereen er wel mooi langs de snelweg zit. Nou, iedereen. Maar,
2: ja.
1: Er zijn heel veel van die bedrijven die wel op zulke soort mooie zichtlocaties komen te zitten en zo. Ja, dan hij. Dan krijg je dus dit. En de vraag is of het nodig is, want de vergrijzing slaat toe. Nou, kijk hoeveel werkloosheid is. We hebben hier straks een gigantisch industrieterrein met lege gebouwen, vrees ik, over 20 jaar.
0: Ja, want op die industrieterreinen bouwen ze ook niet op elkaar, hè? De helft van de industrieterreinen bestaat bijvoorbeeld uit parkeerplaatsen.
1: Ja, ja, en er is, er heb ze, ik heb toevallig gisteren een stukje over gelezen. Er is natuurlijk ook sprake van inbreiding. Dus ze kunt ook in de bestaande industriegebieden best nog heel veel, heel veel doen.
0: Ja. Maar hoe valt dit in de gemeenschap van Hollandse Veld?
1: Ach, dat is heel wissend. Kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat dat het een feit is, hè?
2: Ja.
1: Ja, en zodra iets een feit is, moet je ook zo realistisch zijn dat je er niet meer onderuit moet. Het is nou een keer zo.
0: Ja.
1: Maar de verandering, en dat is denk ik het grootste punt, de verandering van de streek, die ging vroeger. Zeg maar in de tijd van Mien Olders was het zo dat als er ergens in de hoek op een wieken een huis gebouwd worden, dan praten mensen er 3 maanden over van Olde Lambert Schoonwille, die heeft ook een nieuw huis gebouwd.
3: En hoe doet het van?
1: Ja, ja, maar nou is het zo. En dat ging dan in een mensenleven, heel natuurlijk. In 50, 60 jaar kwam er hier en daar eens een huis bij en wordt het allemaal opgeknapt. Nou wordt in 1,5, 2 jaar tijd wordt een gebied zo groot als het hele dorp Olde Veld volledig van de kaarten veegd en helemaal veranderd. Dus het is een soort, het gaat zo super. Snel. Dat, het is eigenlijk niet bij de been, net bij de hond.
0: Het is wel duidelijk dat dit jouw lelijkste plek wordt.
2: Goed, wij gaan, denk ik nou maar eens met hun naar die mooiste plek.
0: Ik denk dat we dat
2: direct... Anders
0: winnen
2: ze het zo op, hè?
0: Ik denk dat we dat direct maar moeten doen.
2: Ja, ja.

0: het opgehaald. Het opgehaald. Het opgehaald naar.
1: Dat is naar onze veld.
2: Ja, naar onze veld in. En hier aan onze rechterhand een dikke steen. Opdat wij niet vergeten de slag in 63 Hollandse veld. 93. Petters, dit is dus de gedenksteen van de boerenopstand.
0: Ja, deze steen heb ze hier 10 jaar geleden neergezet. De slag, hè? De opstand der braven te gedenken.
2: Ja, opstand der braven, maar zo braaf waren ze eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, kijk, dat braaf, dat bestond weer uit...
3: Je bent daar
0: Bennis? Dat bent een buurmensen van mij, Jans van der Weijden en Willem Pol. Willem is een van de weinige boeren nog in onze veld.
3: Ja, dat is
0: mijn buurman, dus ik woon gewoon heerlijk op het platteland. En ik roek hem soms ook. Ja, ja. En er zijn ook mensen die dat vreselijk vinden. Ik vind het heerlijk.
2: Maar braven zijn je...
0: Ja. Nou, braven, dat stond ook voor uit braaf ben, dat stond vroeger ook voor lef, voor moed, hè?
3: Oh ja?
0: En ja, een moedig man, een braaf man.
3: Brave, van de Utrecht was brave.
0: Ja, ik denk het wel. Oh. Dus de Koene Ridder was een braaf man.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En deze mensen waren braaf. Het waren brave burgers in allerlei opzichten. Gezagsgetrouw over het algemeen. En die kwamen toch in opstand tegen het op dat moment wettige gezag. En in opstand omdat ze zich gepakt voelden. Om maar eens in goed Drenthe te zijn.
2: Ze was een verplicht betaalden voor wat wij DLG bent gaan noemen.
0: Het landbouwschap dat is een bedrijfschap, is door de overheid opgezet in 40, 50. En er waren dus vooral in deze streek een aantal boeren die zich door behoorlijk ding verzetten. En dat leidde tot uiteindelijk tot een behoorlijke opstand.
3: Bertus, jij kunt nog niet doen wat we rieden in je ogen verder, maar als jij je ogen dicht zal doen, kan je dan nog iets op je netvlies zien van wat er toen gebeurd is, of was jij door te klein?
0: Ja, nee, ik was 11. Ik was 11.
3: Ja,
0: heb
3: je herinnering, ja.
0: En ik heb ook, ik heb dat boek erover geschreven, met name vanuit de gevoelens van die herinnering. Hè?
3: Ja.
0: Het overweldigende, sensationele en ook het beangstigende van die politieagenten met die rode karabijn, helms en schilden.
3: Ja.
0: En nou, die peren, daar waren we niet zo bang voor, denk ik.
3: Nee.
0: Boeren zeker niet, natuurlijk. We waren niet van boeren afkomst, zeker niet. Maar het gigantische machtsvertoon wat er zich toen afspeelde, dat heeft een gigantische indruk gemaakt op mij. En daar heb ik heel lang mee rond te lopen. Daar kwam nog eens bij dat ik natuurlijk een onverbeterlijke chauvinist ben voor wat betreft mijn eigen dorp. Hè. En voor hij ook kwam, als hij nog op vakantie in Zuid-Frankrijk was of hij waren in Oud-Marsum, zo gauw hij de naam Hollandse Veld nam, dan kwam door dat beetje lacherige koekoek.
3: Ja.
0: En daar heb ik mij altijd aan ergerd. Van, jongens, dat waren niet van die domme mensen, wat vaker suggereerd worden. Ook in de pers wel. Dat is jarenlang ook in de pers denigrerende spreuken over wat ze hier afgespeeld hebben. Dat is pas, denk ik, een klein beetje veranderd toen een jaar of 10 geleden dat boek uitkwam. En toen ook de landelijke pers er overgang schreef op een manier waar ik van dacht van, nou probeer ik in ieder geval te begrijpen.
3: Ja.
0: Van wat ben de achtergrond van die hele toestand geweest.
2: Ja, maar toch ook later in de geschiedenis. Zelfs nog niet eens zo heel lang geleden. Stiet voor mij Hollandse Veld toch wel voor het beetje vervrijdenkers.
0: Ja, het bent natuurlijk van oudsher. Het is de veenkolonie, hè? En van oudsher woont hier mensen die zichzelf moesten redden. Dat zie je overal aan. Je ziet hier overal in de streek kleine bedrijfjes. Allerlei mensen die werkt heel hard en zet zelf allerlei dingen op. Dat is overheden die bent altijd heel zuinig geweest met hulp en steun aan mensen in deze streek. Wat hij hier zo ziet, zo'n straat, bijvoorbeeld het Hoekie, de dorpstraat van Hollandse Veld.
3: Het
0: Hoekie,
3: hè?
0: Het Hoekie.
3: Ja.
0: Dat komt waarschijnlijk weg. Daar was een hele scherpe hoek, waar we nou rijden bij de kerken. Het opgaande loopt tot hier. Een scherpe hoek naar rechts, dat was de hoek. En zo is het waarschijnlijk de naam het Hoekie ontstaan. Maar die hele toestand hier, die straten zoals die er nou in ligt bijvoorbeeld, dat is nog maar een jaar of 10, 11, 12 zo. En die hele opzet is ook weer door de mensen zelf op touw gezet.

0: nou niet typisch een vrijerslaantje, Harry?
1: Nee, het is...
0: Het is wel mooi.
1: Het is hier ook verschrikkelijk stil.
0: Ja,
1: het is mooi, hè? Ja, allemaal onder de hoge eiken.
2: Het is de Kerk of Diek.
0: Hoe zeg je bij dus?
2: Kerk of Diek noemen wij dan.
0: Ja?
2: Officieel heet het Kerk of Laan.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk ook een laan, maar in de volksmond heet het de Kerk of Diek. Het is een bosgebied, hè. Het is, ongeveer was ooit een van de bosrijkste gemeentes van Drenthe. En dit bent nog de restanten van wat er aan bos nog is. We zitten hier midden in dat bosgebied.
0: Ja.
2: Aan de vogel die fluit.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: En hier is ook de begraafplaats. Het kerkhof is dus wel aan de kerkhoflaan, maar niet in de buurt van de kerk.
0: Nee,
2: dat is een beetje apart
0: eigenlijk. Ja. Ja. Dat zie je tegenwoordig vaker. Oorlogsgraaf van het gemeente Best.
1: Ja, wacht even.
0: Of niet, toch?
1: Ook oorlogsgraaf hier op
2: ja,
1: kerkhof?
2: Ja. Er is hier in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog... is er een bomwerper neergestort. Een heel groot ding hier, ergens in het meer heet dat. Hè?
0: Ja.
2: En de bemanning daarvan die is volledig omgekomen. Die ligt hier op kerkhof begraven.
1: Ja. Ja, ja.
2: Wilfred Stil en de bemanning van een Lancaster was het.
0: Ja, ja. Want als je over oorlog hebt, hoe raar, dan heb je het ook over Hollandse Veld, hè?
2: Ja, dat is ook zo typisch, hè?
0: Ja.
2: Op alle mogelijke manieren is Hollandse Veld bij allerlei dingen in de wereld betrokken.
0: Ja.
2: Dat is toch wel heel apart. Want nou, inderdaad, dat gedoe met die oorlogsmisdaden. Hogendam.
0: Ja, Hogendam, ja.
2: Ja. Dat is ook Hollandse Veld, ja.
0: Je hebt ons metgenomen, Bertus, omdat je dit een van de mooiere plekken vindt.
2: Ja, zo'n begraafplaats heeft natuurlijk op allerlei manieren een iets, hè? Hier ligt ook de geschiedenis van zo'n dorp begraven. En het mooie is ook dat er men tussen de twee helften van het kerkhof ligt nog een brug.
0: Ja.
2: En vroeger was dit hele gebied was allemaal forten en wieken en kanalen.
1: Ja,
2: en
1: ja,
2: als veengebied, hè,
1: natuurlijk.
2: De veenkolonie. En er hebt hier dus... Er hebt hier echt tientallen bruggen en bruggies en dergelijke liggen. En er is helemaal niets meer. De hele streek is eigenlijk misschien een keer een hobbybrugje bij iemand in de tuin.
0: Ja.
2: Maar hier op dit kerkhof ligt nog een brug. Het is maar een heel simpel ding. Maar hij ligt ook nog over de oude kerkenkavel. En de kerkenkavel, dat was weer een kavelgrond die de verveners bestemd hadden voor bouw van kerk en school en zo. En die oude kerkenkavel die ligt er heel donker onder. En dit is echt gewoon een heel mooi plekje. Op allerlei manieren is dit een hele mooie plek. Van de mooiste plekken van het dorp eigenlijk.
0: Dus die wiekbedders die nu dwars door het begraafplaats zijn?
2: Ja, aan beide kanten van de wieken ligt een deel van het kerkhof.
1: Ja. Maar hoe kan het dan dat al die bruggen verdwenen ben?
2: Nou, in de jaren 50 is het gebied ontsleuten, zoals dat heet.
0: Dat heb ik, Bertus, Lambert Huizing, jullie niet onbekend.
2: Nee.
0: De journalist in... Hogeveen.
2: Ja.
0: Ik vroeg eens een keer aan hem van... wat was jouw belangrijkste of meest merkwaardige moment? En toen zegt hij van... toen de eerste krooien met zand door in de wieken gingen in Hollandse Veld.
2: Ja.
0: Want door is het mee begonnen, zei hij.
2: Ja, door is die hele ontsluiting inderdaad van het gebied mee begonnen. En die ontsluiting houdt in dat... dat was in de jaren 50... dat al die wieken en kanalen dichter gingen.
1: Ja, want in Oost-Gunning zie je nou... het omgekeerde weer, dan willen ze graag weer open hebben.
2: Ik kan me er heel veel bij voorstellen. Want als je nou ziet hoe mooi waterpartijen bent in woonwieken... dan kun je ons niet voorstellen hoe ze het in de hartstikke gering hebben... om dat allemaal weg te halen hier.
1: Want als er geen water meer is en het is allemaal grond of steen of asfalt... dan is dat... Het verbaand is weg.
2: Ja.
1: Je ziet dat de verholding tussen de huizen in, dat fort is.
2: Nee, dat kun je ongeveer zien aan die fantastische hoofdstraten. De verholding bent volslagen op de loop.
1: Ja.
2: En waarom? Omdat er een kanaal tussen lag met aan beide kanten een straten. Een smalle en een brede kanaal te vaken. Ja. Waardoor het op zijn plekken valt.
1: Ja.
2: En nou probeert ze van alles, en die hoofdstraat ook, ze probeert van alles om dat mooi te maken.
1: Ja.
2: En het zal nooit zo mooi worden als het was. Dat is...

0: We rijden weer terug, Duip en Bertus.
1: Ja, over de Otto Zomerweg, Bertus.
2: Otto Zomerweg, ja.
1: Ja, wie was de Otto Zomer?
2: En we zitten hier op de Hendrik Raakweg. Ja. Dat waren mensen die binnen in het verzet gekomen.
1: Ja, 40 jaar.
2: Hendrik Raak was, was ook een echte Hollandse velder. En die is een heel jonge vent en die is doorgeschoten in de oorlog. Wegens verzetswerk.
1: Ja, ja.
0: Dan ben we hier terug bij de Kuiken en gaan we hier rechtsom. En dan zien we
1: hier, Harry. Die kant zie je dat u ziet.
0: Ja, dit is een mooie kant, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Ja. Wat is dit?
2: Nou, dit is het oudste gebouw eigenlijk, zo'n beetje, van het dorp. Dit is ooit aan het begin van de 19e eeuw, in 1820, 1819 is dit gebouwd, als schoolgebouw.
1: Ah joh.
2: Dus dit is de oudste, nou, de oudste scholen, daar zag ik waarschijnlijk kritiek op kregen, want er schijnt nog weer ergens in huis scholen westen, maar dat gebouw,

0: onder in het huis. Ja? Waar jongelui als ze balloren geweest waren en opgesloten waren en zo.
1: Zijn eigen bedoeling, zeg maar, inclusief zelf.
0: Ja, inderdaad, hij had zijn eigen bedoeling.
2: En volgens mij wil hij erop wat brandbedden, zo niet? Ik heb een paar huisjes in de fik staan.
0: Nou, dit is een sneu toestand, want hier bent ze bezig met ontwikkelen op dit gebied van een heel nieuw plan.
2: Ja.
0: Er zullen appartementen komen en er dus zal iets gebeuren met een dorpscentrum, muziekkoepel. Ja. Dat is allemaal uit ontstaan, de bouw van de muziekkoepel hier op het Allee. Dit heet het Allee. Er bent mensen die noemt het hardnekkig De Brink, maar De Brink is een foute naam van een veendorp.
2: Ja.
0: Het is het Allee, want zo heette vroeger die laan voor de kargelangers. Maar dat gebouw, ja, Café de Zaak, dat was vroeger het eigen gebouw. Is ooit gesticht door de mensen van de arbeidersbeweging als een eigen gebouw. En jarenlang als zodanig functioneert, als een clubgebouw, een feestgebouw enzovoort.
2: Bruloff en partij?
0: Onder andere. Ja. Dat is nog een biljartcentrum geweest. Maar het is nou... Het is gewoon weg, het is verkocht, het giet in de vlakte.
2: Ja.
0: En het heeft de afgelopen paar jaar leeg gestaan, waardoor er nogal wat ongeregeld in bent gebeurd.
1: Er staan al wat hekken omheen en zo. Je kunt zien dat het brand heeft. Voor de tijd dat eraf komt, denk ik.
0: Ja, het giet er nou ook af. Want ik heb begrepen dat de gemeente heeft het spul weer teruggekocht. De oude kleuterscholen die daar stiet, is teruggekocht door de gemeente Hogeveen. En die gaat het zo snel mogelijk plat maken. En ze bent nou voortvarend in de weer met plan voor de ontwikkeling van het dorpscentrum.

0: Dat is de eerste keer dat ik hier kwam. Ja. Met Radio Drenthe. We waren net in de gang. Op Koninginnedag.
1: Ja, ja, ja,
0: maak
1: ja,
0: je maar in mijn opname in Hollandse Veld. Ja,
1: mooi.
0: Het krioel hier van de mensen.
1: Nou, het is alles.
0: Wat hebben jullie met de koningin?
1: Van alles. Niet alleen met de koningin. Nee? Het is zo... Het moderne dorp, want we moeten natuurlijk niet alleen over het verleden praten. Ja. Nou, we het over Hollandse Veld hebben. Het is een modern dorp. En de afgelopen 25 jaar is er hier een activiteitencommissie ontwikkeld. En het is tegenwoordig zover, die hebt allerlei evenementen, organiseert ze. Het is nou zo, als er in de kranten staat dat er op Koninginnedag op Hollandse Veld niks te doen is, komt er 30.000 mensen.
0: Om te kijken, niks te
1: om
0: doen
1: te kijken wat er dan niks te doen is.
0: Ja.
1: Dus het is niet te geloven hoe vervolg je naartoe trekt.
0: Ja, maar waarom is dat dan?
1: Ja, omdat ze blijkbaar zo... Kijk, dit is mooi, hè?
0: Huh? Ja. Dan zullen mensen op de klok kijken thuis en die denken, hey, hoe kan dat nou? Maar luister, wij nemen dit op woensdag. Maar verdorven we vandaag, weet je niet.
1: 19 meer is het.
0: En de klok giet. Ja.
2: Die slaat 11 uur.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch heel mooi. Ook een fenomeen, boom op die toren, dat zien jullie nou ook.
0: Ja.
1: Dat is niet een haan, maar dat is een veenschub, hè?
0: Oeh, ja.
1: Dat is uniek in de hele wereld, denk ik. Dat is de veenschuppen van de toren van ons veld, die vind ik nou nooit nergens anders.
2: Ja, wat apart, ja. Ja.
1: Met die blikseminslag van een jaar of wat geleden is het hele spul onderuit gekomen en is dat helemaal restaureerd. Dus de hele toren die is er nieuw opgemaakt en zo.
2: Ja. Dat ziet er prachtig uit. Ja. Van mooie gele veenschuppen.
1: Gold.
2: Is verguld. Of gold.
1: Is verguld.
2: Ja, verguld. Vergulde schop. Die ziet er boom op. Maar er ziet ook nog een beeld hier aan de andere kant straat. Dat heb ik niet meer, want dat ziet er heel apart uit.
0: Heb je de bril bij je, Harry, of niet?
2: Nou, die letters zijn nog zo groot dat die kan ik zo nog zien.
1: Dit is het beeld van de nevelheksen.
2: De nevelheksen.
0: Nou wordt het spannend.
1: Dat heb ik een...
0: Nou wordt het spannend, Bertus.
1: Dat gedicht wat erop zit heb ik toevallig zelf geschreven.
2: Heb jij dat geschreven? Nou, toe eens.
1: Mag ik hem eens hem declameren? Het was niet een verteller of een schrijver die het onrecht in de wereld ooit bedacht. Hij kon met mooie woorden alleen het kwaad verhalen. Dramatisch en door romantiek verzacht. De mens, met al zijn vrome idealen, vormt zich een beeld van hoe het zou kunnen zijn. En droomt van het volmaakte, schone schijn. Een ideaal beeld en wat mooie woorden doet dromen van de schoonheid van Sili. Toch maakt misschien dit droombeeld ons juist wakker, want nevelheksen is geen fantasie. Ja, dan moet je eigenlijk weten wat nevelheksen is. Ja.
0: Nevel weet ik wel, een heksen.
1: Nou, dat is een bijname voor een legende. De nevelheksen is een legende van Albert Steenberg.

0: bekende schrijver. Van een meisje die de schuld kreeg van allerlei rare gebeurtenissen. Ja.
1: Die
0: ze
1: niet kon verklaren.
0: Juist.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En die is daardoor ook, of die zelfmoord. Het is een heel mooi verhaal van Albert Steenberg. Maar het is eigenlijk een beetje, daarom is het, zeg het gedicht ook, het is geen fantasie. Het bestaat nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Vreemdeling die de schuld kreeg van niet onverklaarbare dingen, maar van dingen die in het dagelijks leven voorkomt en die mensen graag een zondebok voor wilt aanwezen. En dat was in wezen al in dat verhaal van Silly aan de orde.
2: Ja, maar die mythes in het veen, hè, die onbestemde dingen, die hebben er ook altijd een rol in speeld.
0: Ja.
2: Altijd. Hè, mensen die, ze hielden elkaar ook natuurlijk vrij goed in de gaten van wat er allemaal gebeurde.
0: En dit speelde zich af natuurlijk in zeg maar het verhaal van de klapper der kalkoens. En dat is een verhaal wat giet over de hele beginperiode van het veengebied, van de vervening van Hogeveen. En
1: is dat verhaal van hem nog na te lezen? Is dat boek?
0: Ja, dat boek is er nog, zeker.
1: Ja.
0: Ik denk dat je, als mensen op de website kijkt van hollandseveld.nl, dat via de historie er heel veel over dat soort dingen te lezen valt.
1: Ik ben hier een keer in de straat geweest en ik een man interviewd, Harry. En die zei, die bed is ten kaart en hartstikke gek worden. Weet je wat hij wil? Die wil een luidsprekerbox boom op het hoorn doen.
2: Boom op het hoorn?
1: Ja,
2: in
1: hij wil van de hoorn blazen. Op Holingsdag.
0: En hij blaast al zo over
1: de toren. Ja, Bennis, hoe zit dat?
0: Nee, dat zat zo. Vroeger was hier met in Oldejaarsnacht. Blazen ze letterlijk en figuurlijk hoog van de toren. Dan worden het Wilhelmus en uren, dagen, maanden, jaren worden boom vanaf de toren door een paar leden van de muziekverenigingen blazen. Dat was in ongebruik geraakt en toen heb ik via de dorpskrant dat anekdoot van, jongens, dat is zo mooi, ouderwets gebruik, dat moet nog eens weer doen. En omdat er maar zo weinig mensen waren die op Oldejaarsavond die toren opvallen, dan had ik voorgesteld van, als er dan niemand naar boven wil, dan doen we dat toch met een luidsprekerboom minder. Met een microfoon die beneden. En dan, hè?
2: De vooruitgang.
1: Ja, dat hadden we niet tegen.
0: Nee, die hadden we niet tegen. Maar goed, B. Veuger was dat. En met zijn dochter. En die doet het volgens mij nou nog. En die giet elk jaar getrouw in Oldejaarsnacht de toren op. En die blaast het Wilhelmus. En het uren, dagen, maanden, jaren.
1: Het verhaal is dus wat
2: vliegen als een schaap door het veen.
0: Ja.
1: Net dus, als we omdraaien. Harry, die ziet er nog weer. Dat. Een heel merkwaardig pand.
0: Ja, mooi.
1: Met die bogen. Wat is dat?
0: Nou, het is de voormalige bakkerijen van de familie ten Hoeve en doorvoer. De familie Troost. Ja, het is een gebouw wat waarschijnlijk al zet is. Ergens in het midden van de 19e eeuw. Ja, misschien wel,
2: Maar die stonden hier aan het water, neem ik aan.
0: Ja, we staan hier eigenlijk op de hoek. Dit is het, de hoek. De hoek voor langs den kerk. Ja. Hier eindigt het Hollandse Veldsopgaande en daar begint het Zuideropgaande.
2: Ja.
0: Mooi. Ja. En dat Zuideropgaande, ja, dat leidt weer naar Moskou, heel ver weg.
2: Moskou, ja.
0: Moskou ligt er helemaal achter in het Hollandse Veld.
2: En nou, ik ben laatst al in Siberië geweest.
0: Ja, je kunt ook nog een klein Zwitserland als Murt in de buurt hier.
2: Ja. Het is internationaal hier.
0: Ja, en de Krim ligt ook niet ver weg. Dus we zitten hier wat dat betreft wel goed.
2: Ja.

0: kan eigenlijk wel zeggen, dit is de meest zuidelijke rand van de gemeente Hoogeveen. En die verderop, een beetje de gemeentegrens, een kilometer die verderop.
1: Ja, ja.
0: En dit is Nieuw Moskou, ja. Dit is ja, ver weg, hè. Ver weg van...
2: Oh, voor Harry niet, hoor. Harry heeft ook al in Siberië zitten.
0: Oh, ja.
2: Harry, hè?
1: Ja, wij draaien onze hand al niet van ons, zeg maar.
0: Nee. Maar dit is ook wel weer een bijzonder plekje, want hier bent mensen als Johannes Post geboren. We staan hier op Vindbergenberde vanaf het geboortehuis van Johannes
2: dat
0: Post.
2: Dat is hem?
0: Dat is dat huis.
2: Ja.
1: Nou, Johannes Post was de verzetsheld, hè?
0: Dat was de verzetsheld.
1: Voor degene die dat niet werd.
0: Ja. Nou, en nog weer 100 meter verderop, kijk je de Henstingen huis aan met ons hun dak.
2: Kun je een stukje lopen, jongens?
0: Daar is Hendrik Koekoek geboren, de boerenpartijman.
1: Van de Boerenpartij.
0: Van de Boerenpartij. Die heeft hier zijn jeugd deuren bracht, zeg maar.
2: Maar mag ik je mijn moppie vertellen over Koekoek, Harry?
1: Ja, doe maar.
2: Koekoek die komt voor het eerst op een receptie in de Tweede Kamer. En daar ziet de vrouw van de premier. En Koekoek komt langs en die knipper hem in de borst. In de linkerborst. Ja, eerlijk waar. En hij giet fort. En het feest is afgelopen. En hij giet weer langs haar. En hij knipper in de rechterborst. Toen zei die vrouw, ja, niet om de ene handen, maar waarom doe je dat? Nou, ze hebben Koekoek, dus een tiet van kom, een tiet van haar.
1: Ja.
2: Maar die kan niet de deur uit, of knippen die eruit?
1: Dat kan net. Ja, okay, dat kan net.
0: Ah, jullie verder niet zoveel, maar die voorgevel is nog wel authentiek.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Er zit een steen in de voorgevel, een metsel. Dat staat op, dat is de bouw, is de J.W. Post, Jan Wolters Post. Dat was de vader van Johannes Post.
2: Petters, ja. Waarom is dat nou? Kom, dat hier zo'n verzet was. He, maar je hebt Slomp, de dominee Slomp, de zwerver. Je hebt Johannes, hij heeft nog Vlietstra, Huus aan de Wiek is een boek.
0: Ja.
2: En dit, hoe kan dat nou dat hier zo speelt?
0: Ja, dat is... Ik zou dat niet zomaar 1, 2, 3 kunnen verklaren. Wel, wat ik wel kan verklaren is natuurlijk weer... Zelfs de verhalen bij die als met hoe die boerenopstand ook is ontstaan. Hè?
2: Ja.
0: Dat mensen er niet van houden dat de overheid zich zomaar hun bemuiden. En onrechtvaardigheid natuurlijk ook heel snel in de gaten hadden.
2: Ja.
0: En zich dus ook durven te verzetten tegen dingen die niet rechtvaardig waren.
1: Ja. Ik kan me er ook wat bij voorstellen dat mensen die hier gingen wonen... die er dus voor keuzen om in die tijd, en ook voor de oorlog natuurlijk al... om op zo'n streek te gaan wonen, dat wat mensen die toch wel heel erg moeten...
2: Vrijheidsheffend
1: aan de vrijheid, hè?
0: Ja, maar nou heb ik wel de indruk dat de bevolking niet zo... in die tijd althans niet meer zo ver van wegkwam, hoor.
1: Nee, maar ik bedoel met vrijheid om je heen.
0: Ja, ja. Ja, maar je kunt denk ik als te zeggen dat de mensen die hier soorten, zeg maar, van oorsprong wonen... dat die nooit aan ze weten hebben. En er is inderdaad een soort vrijheidsdrang van u die oorspronkelijke gedachten, ja.
2: In M was het verzet, in die kontrijden kwam het van de socialisten, van de rooien. Maar die mensen hier waren nog allemaal heel christelijk, of heb ik dat nog mis?
0: Ja, er waren hier wel meerdere groepen, ja. Zoals Johannes Post en Koekoek ook. Dat waren
2: en ondanks dat ze zo christelijk waren, kwamen ze toch in het verzet, of juist doorom?
0: Ja, misschien wel mede doordeur, hè. Toch dat onrechtvaardigheidsgevoel. Maar er was hier ook wel een behoorlijke afdeling van de arbeidersbeweging. Hè. Die was hier ook al heel vroeg actief. Zoals aan het eind van de 19e eeuw, het begin van de 20e eeuw, was hier al een bloeiende vereniging van arbeiders. Ja. Dus beide kanten, zeg maar, links en rechts, hebt hier behoorlijk bezig geweest. En ook op een hele positieve manier. Alleen wel heel lang, tot in de jaren 60 aan toe, was er een scheiding in het dorp.
2: Ja.
0: De scheiding tussen links en rechts, kerk en niet-kerk. Niet openlijk geweld of zo, maar wel...
1: Het hoorde niet bij elkaar?
0: Nee, het ontstaan van een voetbalvereniging Hodo bijvoorbeeld, de zondagvoetbal. Nou, dat heeft heel wat voeten in de aarde had in die tijd. Ja. Dat is nou gelukkig allemaal voorbij, hoor.
2: Ja.
0: Want ze doet nou samen, er is nou zelfs een gezamenlijke afdeling voor de jeugd. Dus dat is allemaal ver, ver, ver weg.
1: Ja. Jij zei nou, Hollandse Veld is een modern dorp.
0: Ja, Hollandse Veld is gewoon een dorp waar duizenden mensen zich verschrikkelijk op hun plekken voelt.
2: Ja.
0: En hier is ook een school, hè? Die is aan de Penningsdiek. Dat zie ik nou ook voor het eerst. Want ik zie ook nog wel wat nieuws. Penning was schoolmeester heel lang in het dorp. Daar vroeger ook dat er schoolmeesters 30 jaar bleven met school.
1: Ja, ja, ja, maar dat waren autoriteiten in het dorp.
2: Maar
1: ja.
2: Daar nam je de pet vanaf, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar die vulden ook de belastingformulieren in.
0: En waren actief voor alle mensen.
1: Als er gedonder in hoes was, dan kwamen ook. Hè. Dat waren nog echt die holle meesters, hè?
2: Ja.
0: De oorsprong bijvoorbeeld van een vereniging als Plaatselijk Belang hier in Hollandseveld, dat is opgericht door de dokter, de dominee. En De kruidenier. Ja, en dat is ook wel weer een mooi verhaal aan. Want dat doktershuis stiet er nog steeds. Ja. Midden in het dorp, aan het hoekie. Dat is gebouwd door dokter Van Koevorden. En dokter Van Koevorden was dus medeoprichter van die vereniging Plaatselijk Belang. En die was getrouwd met Marianne Jacobs. En Marianne Jacobs is een zuster van Aletta Jacobs. Aletta Jacobs heeft hier op Hollandse Veld een stukje opleidingen donen.
3: Ja, ja.
0: De kleinzonen van die dokter Van Koevorden worden ook weer dokter op Hollandse Veld. Dat was dokter Pieter Muntendam. Heel bekende West in de jaren 60, 70.
1: Ja.
0: Op het gebied van de volksgezondheid, staatssecretaris West. Dus Muntendam kwam in het huis wat zijn opa bouwde.
1: Ja, ja.
3: Je hebt wel wat bekende lui, hè? Piet Kleine.
0: Ja, Muntendam, Koekoek, Post.
3: Post.
1: Ja, ja. Ja, het is een bijzonder plekje.
3: Ja. Ja.
0: Hollandse Veld is een bijzonder dorp. En dat is het.
3: Is goed. We gaan weer verder, jongens.

0: Harry, het is er toch, hè?
1: Ja.
0: Kijk, het is er toch, hè?
1: Het langzaam dringt de deur in Drenthe.
0: Ja.
1: Een prachtige Burgenheg.
0: Ja.
1: Hij is nu al bijna manshoog.
0: Ja.
1: En een oude dokterswoning, waar we het zo straks over hadden. We zijn inmiddels weer terug in het dorp Hollandse Veld.
0: Bert is even de auto aan het parkeren.
1: Bert is die komt er wel lopen. Die, die maakt ook nog even een foto van ons.
0: Bert, wat doe je met die foto's?
1: Kom op de website, denk ik.
0: Heb je jullie een website?
2: Een rariteitenkabinet.
1: Ja, ja, ja. Maar hier ben we dan bij die oude dokterswoning. Ja, 1868 stond er al.
0: En wat had hij zo mooi. Een beuk, hè?
2: Mooi, hè? Geen
0: conniveer, hoor.
2: Nee, ik heb ook een beuk dus. Ik heb zelf thuis ook een beuk gelaten.
1: Ja, dan steeg je alweer in mijn achter.
2: Ja, ja, ja, mooi. Dat is ook oud, hè? Die liggen hier misschien nog wel net zo lang als u hier ziet.
0: Waarom zit er een pop achter de draad? Is dat zo'n gaperd?
2: Oh, zo kunnen.
0: Ja, maar dat is vroeger toch bij drogisten, had je of niet?
1: Ja, apotheek.
2: Ja, ja. Ja, huisapotheek aan het hier. Ja. Nou, dit is dus het huis waar onder andere ook Aletta Jacobs nog een aantal man waarschijnlijk gewerkt heeft. Is ook terug te vinden op de website van Hollandse Veld.
1: Ja, ja.
2: Via de historie. Albert Messelaar, onze plaatselijke historicus, die heeft daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ja. En verschrikkelijk mooi materiaal over gepubliceerd ook.
1: Ja, ik vond het wel opmerkelijk trouwens dat er zoveel op internet stiet over Hollandse Veld. Is dat een beetje jouw hobby?
2: Ja, van het dorp van nou. Van Hollandse Veld, dat doe ik praktisch allemaal met mijn zonen. Maar van de geschiedenis, daar moet je toch echt Albert Messelaar de eer van hebben. Ja. Die heeft ongelooflijk veel, op een hele mooie manier. De verhaal bent soms wat lang, maar mensen moeten toch maar eens met die deur in prikken. Ja. En dan kun je enorm veel gewaar worden van de geschiedenis. Onder andere van zo'n plekje als dit. Zo'n dokterswoning, midden in zo'n... Want dat is natuurlijk toch wel leuk. Wij zitten hier nou op de hoekie. Het is hartstikke druk. En er staan nog maar een paar monumenties.
0: Ja.
2: Gerard was er in aan.
0: Ja, wat is dat voor ding?
2: Ja, dat is ook een old...
0: Het is maar voor de helft of zo, niet?
2: Het is een old veenarbeiderswoning. Ja.
1: En die ziet er voor de helft?
2: Nou, er zit nog wel een achterkant aan, maar dat is niet goed meer... is vanaf deze plek niet goed te zien.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is alles wat old is een beetje verdwenen. Hè? Je ziet, er staat hier ook voor dat huis.
0: Ja.
2: En links ziet een vrij vierkant gebouw. Rechts van dat doktershuis stiet een vrij vierkant gebouw.
1: Ja.
2: Je kunt natuurlijk ook zeggen, door deur lijkt die nog mooier.
0: Ja.
2: He, als je er een paar lelijke dingen naast zet, dan lijkt datgene nog.
0: Verschrikkelijk lelijk, ja.
2: Maar dit is wel het dorp van nou. En je ziet, het is hartstikke druk hier op onze veld. We hebben een middenstaan die floreert. Dus die hier eigenlijk nooit een winkel leeg.
0: Nee. Harry leest altijd in het landschap. We zijn net van Moskou teruggekomen, Harry. Wat is het voor landschap? Wat voor natuur?
1: Nou, het is lintbebouwing.
0: Ja?
1: Ze hebben het vroege heideveld geschikt gemaakt voor de landbouw, zeg maar. Later toch vermoedelijk nog een grootschalige ruilverkaveling overheen gaan. En nou heeft dus die hele grote lap met groene ruimte...
0: Ja?
1: Die Hogeveen inpikt voor bedrieventerrein.
0: Ja, ja.
1: Het
0: is toch wel jammer, hè?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ook die ontwikkeling, die hou je niet tegen. En ik denk dat Hogeveen aan de Noordkaart hartstikke vast zit. En dat er als geen ruimte meer is. Ja. Dat hij dus noodgedwongen naar het zuiden komt, denk ik wel.
2: Ja, er is nog een ruimte die langs de snelweg, dat noemt ze de Axel-locatie.
0: Oh, ja.
2: Maar inderdaad, ze zit richting Bijlen en zo zit ze in de raam daar. Maar dan denk ik van, ben die grenzen nou zo heilig? Ja. Als daar wel gebieden liggen die geschikt zijn, dan waarom moet dan toch iedereen zien tot aan dat streepje op papier? Hè?
1: Ja, maar de samenwerking tussen gemeentes is soms nog niet zo goed ontwikkeld als wij wel zullen willen, denk ik.
0: We zijn aan het eind komen van onze wandeling. Mensen vragen heel vaak, is er een boekie of is er een fietsroute of is er een wandelroute door Durban?
2: Voor zover ik weet, liggen er in ieder geval op het postagentschap hier in het dorp een boekie. Dat heet Op stap in Hollandse Veld en de bent wandelroutes. Er is volgens mij ook een fietsroute.
0: Ja.
2: Eventueel ook weer via de website van Hollandse Veld kun je van alles gewaar worden.
0: Ja.
2: www.hollandseveld.nl. Maar die wandelroutes, nou ja, vanuit Schoonhoven natuurlijk, hè, recreatiegebied hier tussen Hollandse Veld en Helen. Daar zijn heel veel wandelroutes en fietsroutes. Dus er is hier heel veel te zien, heel veel te doen.
0: Goed, Bert is alvast eerst bedankt.
1: Ja, bedankt.
0: Ja. Harry, wij lopen een stukje verder.
1: Ja.
3: Ander week wandelt Gerard en Harry.
0: Wat ben je volgende week? Ik weet het helemaal niet, joh.
4: Ik zeg
0: maar de ding. Volgens mij gaan wij naar Havelten.
1: Havelten volgende week?
0: Ja, Havelten. Dacht ik wel.
1: En wie heeft er uitzocht?
0: Ja, een man die ook door heel erg druk is met de historische vereniging. En wij hebben afspraak in Café aan de Brinken.
1: Café aan de Brinken in Havelten. Nou, dat doen we volgende week.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumminga in Meppel.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oeh, ja.
13: Wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja,
13: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, man?
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
13: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
18: Kurk 24.
20: Kurk24.nl.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
21: De hete zomer, Crayon-rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon-rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Crayon-rolluiken.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
26: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
29: Radio Drenthe.
30: Drenthe Toen.
29: Met Sophie Timmer.
31: U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling uit 2003 van het radioprogramma Op Pad, gemaakt door Gerard Gras en Harry Popken. Dwars door Drenthe steken de mannen hun licht op en spreken ter plekke met deskundigen.
32: Op Pad. Gerard Gras en Harry Popken wandelt door de Drentse Dreem.

0: is woensdagmorgen, eind maart. Mistig was de morgen. Dat doet mij denken aan een stroofuurd lied, Harry.
1: Wat voor lied dan,
0: ja, nou, ik, dat moet jij raden wat het is. One misty morning, I will write your name in the sky.
1: Oh, dat is wel een hele bekende. Ja.
0: Nou, van wie is die?
1: Ja, dat schat mij zo niet te binnen. Ja,
0: Harry Musquet. Somebody will know someday.
1: Oh, somebody will know someday.
0: Ja, ja, en Harry, dat is muziek van Groepen Grollo, jaren 70.
1: Ja, dat weet ik.
0: En toen werd er in deze plaats nogal eens gedemonstreerd.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Tegen de militairen, hè?
0: Ja.
1: Tegen de atoombom die zou liggen in Duip, hè?
0: Ja.
1: Hier vlakbij.
0: Je bent hier in Havelte, hè?
1: Ja, in Havelte.
0: Ja.
1: Op, bij Cafézaal aan de Brink. Nou, het is ook letterlijk aan de Brink, hè?
0: Het hart van Durk, moet maar rekenen.
1: We hebben de auto's onder de grote Iekeboom gezet.
0: Ja.
1: Ze hebben hier wel allemaal van die aparte rode steentjes gekregen.
0: Ja.
1: En wie erop gele stroken voor de fietsen. Nou, ik vind dat voor Durp eigenlijk wel behoorlijk apart. Maar het zat er wel heel mooi uit.
0: Dat is het meest markante van deze plek, denk je. Wat heb je hier, wat andere plekken niet hebt?
1: Nou ja, kijk. Havelter, die heeft een bar.
0: Schoon.
1: Een bar. De Havelter bar.
0: Oh.
1: Ja, nou, de meeste Durpen hebben dat niet.
0: Kijk eens, we zitten hier op het terras. Twee heren.
1: Heren.
0: Van een goed leven.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is B, onze gids.
3: Oh.
0: Bar.
3: Ja. Ja, Bart mag ook zeggen.
1: Bart, dat ben
3: ik.
0: Rolof.
1: Hoi.
3: We zijn maar gewoon bij. God en krachtig.
1: Ja.
0: Hoe is het leven in Havelte, Rolof?
3: Dat kun je zien, het is prachtig mooi weer, hè?
0: Ja, is het altijd zo hier? Of?
3: Nou, de laatste dagen is het wel altijd mooi.
0: Ja.
3: En, ik hoop dat het zo blijft van zomer.
0: Veel toeristen?
3: Ja, weer, hier zijn heel veel toeristen.
1: En waar komt hij op af dan?
3: Waar hij op afkomt? Op de rust en de ruimte van Havelte. Ja. De parel van Drenthe.
1: De parel van Drenthe. Ja. B, waar neem je ons met hen vandaag?
4: Nou, ik had een route uitgedacht.
0: U dacht.
4: Die heb ik vroeger zelf eens een keer uitdacht. Ja. Ik heb een aantal routes, toen was ik nog lid van VVV, of bestuurslid van VVV. En toen heb ik een aantal routes uitgezet hier in Havelte. En dat is een van de mooiere wandelroutes die ik vind. Dat is de blauwe route en die begon hier op de Brink. En wij eindigen, of eigenlijk, de Brink, dat is het oude hart van Havelte. En wij eindigen in het nieuwe hart van Havelte.
3: Een koffie.
1: Oh ja, ja, lekker. Een nijhart, waar is dat nijhart dan?
4: Nou, dat nijhart, dat is een klein eindje verderop. En dat is het Pietsoerplein. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug, als we doorkomen.
1: Ja.
4: Dus ik wou een wandeling met jullie maken hier vanaf de Brink. En dan zo door de bos kan bruggen.
1: Lekker.
4: En door de bossen, naar Overzingen. En dan zo naar het nieuwe hart van Havelte.
1: Kunnen we ook nog even naar die berg toe, of niet?
4: Waar wil je naartoe?
1: Naar die berg van Havelte, de Havelteberg.
4: Oh, dat is een heel eind lopen, man.
0: Ja, ah, dan pak ik nou door hem. Of niet, als jij er graag heen wilt?
1: Ja, ik wil er eigenlijk nog wel even kijken.
4: Dan gaan we daar ook nog even kijken.
1: Ja, mooi.
0: Goed, we lopen even een stukje die kant op. Kom maar in doen.
1: Jo.
4: Kijk, ik wil jullie eerst even hier zo van Havelte, of van het dorp. Dat oude hart, zeg maar. Dus even iets vertellen.
0: Ja.
4: Hier links, daar heeft het zogenaamde Schultenhuis. Daar woonde de eerste burgemeester of de eerste Schulte van Havelte.
0: Een hele lange boerderij, hè?
4: Ja.
0: Je alleen... had wel een paar spiekers in de buzen, of niet?
4: Dat achter...
0: Maar ja. Nee, wat lap van dingen hadden jij, of niet?
4: Ja, maar dat achterste stuk dat is er later aankomen.
0: Oh.
4: In 1700 is het eerste stuk begonnen. Daar woonde de Schulte toen. En dat was Gerard Jan Struik. Daar komt straks ook nog wat helemaal terug.
0: Dat
4: is Struik. Ja. Dat is een hele bekende naam hier in Havelte. Hmm. Nou, dan hebben we... Maar dat achterste gedeelte van die boerderij, dat is er later aanbouwd.
0: Harry, die zei al hem, Beer. Prachtige boom, hè?
4: Ja, mooie, mooie eikenboom.
0: Kan mooi de ouders nog onderstaan?
4: Ja.
0: Goed voor de cafébaars?
4: Ook dat.
0: Of niet dat?
4: We hebben een mooi klein brinkje hebben hier zo.
1: Ja.
4: Niet erg groot. Er staat ook nog een van de oude boerderijen.
0: Zo zijn we heel op, die kan.
4: Ja.
0: Daar is, ben ik een keer west, volgens mij is dat een galerie.
4: Ja, klopt. Het is nu geen galerie meer.
0: Oh.
4: Dat, dit gebouw, of dit boerderij, die staat bekend als, in Havelte als het Witte Huis.
0: Het Witte Huis?
4: Ja.
0: Nou, er zit ook Witte Huis vooraan, toch?
4: Het eerste gedeelte is wit, maar dat is van latere datum. Het achterste gedeelte, dat was de eigenlijke boerderij. Het is ook het huis met de drie deuren, de drie voordeuren.
0: Ja. Volgens mij heb je er vroeger met mensen in wonen, of niet?
4: Hierachter, dat was de eigenlijke boerderij. De banen, die zie je dus ook nog. Mooi in glas. Hè? Er wonen drie gezinnen wonen erin. Het veurhuis is er later aanbouwd. En het bijzondere, en dan hebben we hier achter ons door even dus het café, hè? Daar hebben we net alleen maar over gedaan. Het bijzondere van deze drie gebouwen is dat hier ben de burgemeesters begonnen. In,
2: van het gemeentehuis.
4: Van de gemeentehuis. Het verhaal wil dat is, dit café dat de eerste gemeentehuis was.
2: Ja.
4: Daar werd in het zaaltje werd door de vergadering om.
2: Ja.
4: Daarna, dat is misschien een beetje de hand loopt met het café, dat weet ik ook niet hoe dat ze dat vroeger deden. Maar toen ben ze dus naar dit huis, het Witte Huis bent verhuisd.
2: Ja.
4: En daarna, zover als ik weet, is het dan naar het Schulterhuis.
5: Ja, en binnenkort helemaal geen gemeentehuis meer in de
2: hand.
4: Nee,
2: koester het nou maar even.
4: Ja, nou goed, dat doet me wel een beetje zeer, hoor.
5: Ja, hij dan nog wel. Die holle gemeente Havelt, er was niks beters dan dat.
2: Ja?
4: Nou, zo is het. Maar kijk, ik heb er zelf al, hier waar ik dus een keer ook nog. Hè.
2: Maar je bent gemeenteambtenaar geweest?
4: Ik ben technisch ambtenaar geweest.
5: Ja, maar dat ben ik ook nog geweest, hè. Dus,
4: ja.
2: Wij gaan nou alleen in een stukje lopen, de andere bocht. Ik heb toch even zien dat ik je heen vraag.

0: kan die man hard 50, had hij niet?
1: Ja, dat is... Maar er wordt hier in de buurt aardig gecontroleerd, geloof ik niet.
2: Oh, niet zo gek veel, hoor.
1: Nee?
2: Nee, zie je... Rien hier veel te hard voor. Maar...
0: Zeg, been. De vraag mij altijd even, van welk been erin?
2: Waar ik een van ben?
0: Ja.
2: Ik ben een van Beren de Houtman en Geeske Brandsema.
0: En waar kwam die vandaan?
2: En ik kom uit Oostwold. En dat ligt vlak bij Winschoten in Grun.
1: Dan knap en voort.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, en kom je er een beetje tussen hier dan? Als vreemdeling?
2: Jawel, jawel. Kijk, ik heb altijd de gedachte van... ik moet mij aanpassen waar ik ben. En dat heb ik dan. En dat is mij, dacht ik, wel vrij goed gelukt. Want ik zit... ik heb altijd in vrij veel verenigingen en allerlei dingen gezeten. En organisaties. Ik heb dat jaar lesgegeven bij de zwemvierdaagse of bij de reddingsbrigade.
0: Ja.
2: En ik heb... bij allerlei dingen ben ik vrij veel actief geweest. En ik denk dat je op die manier dat je er dan wel vrij goed tussen komt. Dus. Ja.
0: Harry, hier is die. Nog.
1: Ja, hier is nou nog het gemeentehuis. Maar ja, dat houdt binnenkort op, hè?
2: Dit is, binnen korte tijd is dat gebeurd. Het is ongeveer 20 jaar geleden dat deze boerderij is aangekocht door de gemeente Havelte. En die is helemaal verbouwd. Heel mooi, vind ik.
1: Ja.
2: Van binnen ook. Het oude gedeelte, vuur in het vuurhuis, dat is helemaal intact gebleven. Toen later is dat linkse gedeelte, dat nieuwe gedeelte, dat is erbij aanbouwd. Dat noemden wij toen als technische dienst de loopstal.
1: De loopstal?
2: Ja, want het was natuurlijk wel een beetje moeilijk voor die jongens die dus op gemeentehuis zaten. Dat die jongens van die technische dienst, als technisch weer was zoals vandaag,
1: ja.
2: Dan gingen wij er nog wel eens op uit.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus vandaar ook die naam loopstal.
1: Ja, ja.
2: En het klikt ook wel een beetje op. Ja, het is een nieuwe aanbouwdorp, ziet ik. Ja.
1: Wat gaat er nou straks met gebeuren?
2: Ik heb er nog helemaal niks van gehoord. Ach, je zult het wel verkopen. Het was een mooi ding voor Radio Drenthe.
1: Ja, ja, we hadden er zo in kunt.
2: Ja. Ja.
1: En ook vast niet zo duur dan.
2: Dat denk ik ook niet.
1: Nee. Maar heeft Havelt er zelf een bestemming voor?
2: Nou, ik dacht niet.
1: Nee.
2: Ik dacht niet. Ik heb er helemaal nog niks van gehoord. Maar ja, het is een heel mooi gebouw. En ook dat veurhuis, hè, dat heel oud gebouw is het.
1: Wat is dat voor een beeld die wat er voor stiet door?
2: Ja, nou, daar kan wel helemaal naartoe lopen. Dat is heel jammer, want... Je hebt zo straks al van Roelof gehoord dat Havelte de parel van Drenthe was.
1: Ja.
0: Ja.
2: En is.
1: Ja.
2: En hier hadden ze Bert Kiewiet er in de tijd met de opening van dit gemeentehuis. Ja. Dat die dit beeld ontworpen. En er zijn twee mensen en die hadden de parel die hadden ze tussen ook in. En helaas is door de jeugd, of door wie ook, dat denk ik. Ik denk de jeugd, maar ik weet het niet. Is die parel, dat was een mooie ronde bol, die zat hier tussenin.
1: Ja, ja, ja.
2: En die is vernieuwd.
0: Die is fort?
1: Ja, die is fort. Kijk, die had ze hier eigenlijk tussen de handen moeten hebben.
2: Ja, maar zo tussen.
1: Kijk, ik ben twee vrouwen die staan gebogen met de handen wiet.
2: Ja.
1: En kijk, door had die parel tussen moeten.
0: Ik zet er wel, maak er een foto van. En dan zetten we op tekst-tv.
1: Maar kijk, ja, want het is toch zonde dat die parel fort is.
2: Ja,
0: En waarom komt er geen ei op dan?
2: Ja, het is nog niet eens zo lang geleden gebeurd, hoor, dacht ik. Hoor.
1: Oh. Ja, maar ja, daar sta je mooi te kijken. Daar ben je de parel van Drenthe, is de parel voort.
2: Ja.
1: Goh. Oh, de politie zit hier ook bij in, zie ik.
2: Ja. Nou, die had die bepaalde tien dat hier spreekuur, hè.
1: Ja, dat, ja, ja. Ja, ja. Je hebt zelf in de technische dienst zitten. Wat moest je dan doen?
2: Ik was adjunct directeur gemeentewerk.
1: Gemeentewerk?
2: Ja.
1: Oh ja. Dus, ja, dan heb je ook met van alles en nog wat te maken, hè?
2: Ik had de weken in hoofdzaak had ik dus onder mijn beheer. En, ja, ja. Ja, dat was echt een mooie bewoner.
1: Ja.
0: Goed, beloof je een stukje verder.

0: Wat hondenzuur?
1: Ja, nou dat vind ik een van de mooie dingen wat de gemeente Havelte destijds nog uitvond net. Kijk wat heng. Er waren een paar mooie oude schuren. Die hebben ze er toen ook bij gekocht, toen ze de boerderij kochten. En in deze beide schuren, daar waren schaapskooien.
2: Schaapskooien, ja. Ja. Van vroeger, ja.
1: En die hebben ze beide verhuurd, of opknapt en verhuurd. Hier zit een kapper in. Door zit een elektriciteitszaak zit erin, ja. En die andere. En door zit ook gedeelte van Oud-Havelte, van de historie van Havelte.
2: Die mooi, van de historische vereniging.
1: Van de historische vereniging, ja.
2: Ja, dat is mooi, hè? Want kijk, waar vroeger dan de grote deurten zaten, waar de schapen erin gingen, dat is nou glas.
3: Ja, hoe kom je erin dan?
2: Ik ga even met een neus tegen glas aan staan.
3: Ja, hoe kom je erin hier?
2: Kijk, dan zie je de kapster die druk bezig is. En sinds die komen ook al even naar huis kijken.
3: Ja.
2: Het is net een dierentuin zo, hè? Ja.
3: Okay. Hoe kom je erin dan?
2: Ja, moet je aan de andere kant weten, hoor. Dan moet je omlopen.
3: Nou.
2: Ja, je moet je voorstellen, gewoon richting over het gemeentehuis. Ja. Twee van die schuren, mooi riet gedekt. Ja.
3: Als soms maar niet hebben meteen.
2: Nou, dit is toch wel een hele aparte kapper.
3: Kijk eens, en binnen.
2: De alle deuren. H-studio knip.
3: Mooi.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, geweldig.
2: Wat een aparte kapperij, ja, zo.
3: Ja. Is het hier niet ontzettend warm als het zomers?
4: Nee.
2: Valt dat wel mee?
4: Valt mee, we doen de luiken lekker dicht. Riet op dak, dus ja. Wat wil je meer?
2: Ja.
4: Lekker koel.
3: Dus dames en heren, doen elkaar
4: allemaal.
2: Ja. U blijft wel heel stil zitten, mevrouw, hè? Ja, anders schiet niet goed, denk ik.
3: Ik wil
2: heel
3: graag anoniem.
2: Maar wij nemen het niet op, alleen maar op de band, hè? Dus, het volk zat er niks van, zeg maar.
3: Het voelt ook niks.
2: Nou, succes ermee.
3: Doei.
2: Nou.
3: En je hebt ook wel eens bij de kamer.
2: Oh, lekkere geurtjes ook, hè? Geweldig.
3: Goed, wij lopen weer een stukje verder.

0: is even een prachtige Birkenhead.
1: Ja.
0: Je bent geen koniveer te zien, hè? Nee. Geweldig, hè?
2: Wij Nederland, hè?
0: Ja, oh ja. Oh ja.
1: Die is daaronder door?
0: Die tralies.
1: Was er nog een gevangenis in, dus?
2: Nee, daaronder, daar zit, dat is de opkamer van de boerderij.
1: Ja.
2: En dat is gewoon dus de kelder. En vroeger, ik denk dat ze dat voor inbraak gedaan hebben, dat ze dus niet eronder, maar aan deur kon. Ja. Door zit de opkamer van de secretaris van vroeger. Ik denk niet dat het nou... Het is nou veranderd, denk ik.
0: Ja.
2: Aan de vuurkaart, daar zit nog een steen zit erin. Daar staat het jaartal op dat dit eerste gedeelte dat het bouwd is.
0: Ja.
2: En ja, hier die mooie Franse tuin, de vuur.
0: Ja. En die semi-permanente gebouw daarachter, die hebben ze even tijdelijk aan gezet. Toen het gemeente Westerveld was.
2: Toen het gemeente Westerveld was, toen is het, hebben ze die... Keten. Schoenendeuzen. Ja. Hebben ze erachter gezet.
0: Ja.
2: Is het niet fraai natuurlijk. Maar ja, voor een tijdelijke oplossing is dat natuurlijk een mogelijkheid.
0: En wanneer is dat nou gebeurd?
2: Dat is, 5 jaar geleden is dat ongeveer.
0: Ja, maar wanneer houdt dat nou op? Wanneer gewoon die keten weer voort?
2: Ja, het ligt eraan hoe snel dat ze nou bent met naar je gemeentes bouwen. Ja. Want kijk, dat ken nog. Ik heb gehoord dat het wel 19... Of 2007 zoiets kan worden.
0: Ja, ja, ja. Want wat hebben ze dan muiten met had, ja, om een nieuwe plek te vinden voor dat gemeentehuis? Het is het ligt wel een kinderspul, ja, zo.
2: Ik ga hem hier mooi laten staan. En een stukje erbij aanbouwen.
3: Het zwaait er ook allemaal naar elkaar, niet?
2: Dat was nog nooit collega van mij.
0: Ja, je kent ze natuurlijk allemaal nog.
2: Ja.
0: Ja, want het was een getouwtrek, denk ik, als ik dat soort beetje kiek zo tussen Dwingelo, Haveltje,
2: ja.
0: Dieven.
2: Ja, die drie, hoor. Daar ging
0: die drie,
2: ja. Dievenbrug ook nog, hè?
0: Ja.
2: Uiteindelijk werd op een gegeven moment zo het Dievenbrug worden.
0: Ja, op dat industrieterrein.
2: Ja, maar dat is door GS, is daar afgekeerd. En
0: ja, af en toe dat die provincie ook nog wel verstandige dingen.
2: Ja, toen dachten ze dat het Havelte zou worden. En dat was ook een heel eind. Maar op het laatste moment toch nog weer anders naar Dieven. Dus,
3: Wat voor volk woont er in? De kerkelijk volk?
2: Hier zo.
3: Gereformeerd, hervormd?
2: Nee, wat? Meest hervormd.
3: Ja.
2: Vrijzinnig?
3: Een school?
2: We een school hebben. Nou ja, goed, in het dorp hebben we dus van alles. Hè. We hebben dus een school en we hebben een gymnastieklokaal en we hebben een zwembad en tennisbaan, voetbalveld, rugbyveld.
3: Ja, rugby heb je hier ook. Hè?
2: Rugby
3: heb
2: je hier ook.
0: Ja, dat is een van de weinige verenigingen in Drenthe, dacht ik. Misschien wel de enige.
3: Dwingelo is dat toch nog?
0: Oh, Dwingelo ook.
2: Dwingelo ook, ja.
3: Wat is dat hier?
2: Dat is ook een verbouwde boerderij. Dat is de Hilde. Restaurant. Is, ik denk dat het al wel... 25, 30 jaar misschien al wel bestaat. Dat, ja.
3: Ik vind het mooi, Harry, van het landschap natuur.
0: Ja, kijk, hier is dit noemen we dan het coulissenlandschap, hè?
2: Ja.
0: Hier kun je tussen de walligies als het voor de deur kijken.
3: Ja.
0: En als waren het wat coulissen op een toneel, zeg maar. En een watertie. Ja. Een watertie,
2: dit is een waterlogging, hè? Dit is een officiële waterlogging van het waterschap.
0: Ja, ja.
2: Die loopt hier helemaal onder de deur.
3: Wat is een waterlogging? Ja, ik ben niet zo...
2: Nou, een waterlogging, die voert het water af van het hele gebied.
3: Ja.
2: Die is, wordt ook het waterschap wordt die onderhond. En die voert het dus af en dan gaat zo naar de Drentse hoofdvaart toe.
0: Ja, ja.
3: Ik vind het echt naar Peter achter. Ik vind het echt een mooi stukje Drenthe.
0: Ja, pas op. Ja. Dit is echt... kijk, en je kunt ook weer zien dat het old is door die hulsen, hè, die eronder staat. En dan kun je zien dat al... Dus ik denk dat het een onderdeeltje van een soort landgoedje is.
2: Dit niet. Maar toch komen we zo meteen.
0: Ja. Ah nee, omdat het zo'n langgerekte laan is, zeg maar.
2: Ja, die lab, gewoon vroeger een zandweg, hè, die doorliep een zandweg.
0: Oh, ja.
2: En dit was ook een zandweg, ik heb het wel gekend dat dit een zandweg was.
0: Ja, ja. Maar je hebt me heel lang bij de gemeente gezeten over de wegen. Dan was er altijd die discussie van, moesten we nou klinkerwegen hebben of asfaltwegen? Ben je daar ook tegenkomen?
2: Nou, daar ben ik wel zeker tegenkomen.
0: Ja.
2: We hebben dus in mijn periode, ben er dus wel van die waaltjes, van die klinkertjes, die ben onder het asfalt komen.
0: Ja.
2: En dat is al een keer weer sprake werd, dat ze die er onderweg halen wilden.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, toen maar, daar kun je verschillende over denken.
0: Ja,
2: ik bedoel, kijk, ik rijd liever met mijn fiets over een asfaltwegje als over zo'n klinkerweg. Maar van de andere kant, het past natuurlijk wel hier, vooral hier in het dorp, in het olderlandschap.
0: Ja,
2: en hier waar we nou stonden, er zit betonsteen in. Daar lagen vroeger lang de roep van die waaltjes lang.
0: Ja.
2: En dat paste natuurlijk mooier in het gebied.
0: Waaltjes, kinderkopjes, hè, dat soort dingen worden allemaal gebruikt. Ja. Hè?

0: De Dreeslaan.
1: Ja.
0: Dat is van de oude minister, neem ik aan.
2: Dat is van de oude minister. Ja, daar komen we straks ook nog even.
0: Want
2: we nog een tiende hebben.
1: Ja, Harry, weet je wat ik denk? Daar kan zo een keer zo uit zo'n hoek een postkoets komen of zo. Een peert met een wagen. Zoiets, hè?
0: Dat gevoel kun je hier wel. Maar ja, wat wil je ook? Ja. Moest kijken, rhododendrons van wel 4 meter hoog.
1: Ja.
0: He, die boom, die helemaal die klim op tegenaan komt. En dan zo'n boerderijgie met van dat groene mos op dak. En ja, de zandweg of de halve harde weg ernaast. Ja, dan heb je ook even het idee dat je een hele stap terug maakt in de tijd, hè? Of niet?
2: Ja, zeker. Dit is, kijk, iedereen een echt een heel oud weggetje hier zo. Nou,
0: ja.
1: Een beetje een extra ding, Harry.
0: Ja, ja, nou, dat heeft wel wat van.
2: Ik kan me niet herinneren dat dit ooit anders was. Dit is het eigenlijk kein weggetje, hè?
0: Ja, kijk, hier en daar wat stenen.
2: Ja.
1: En stookok ook, Harry.
0: Ja.
2: En ook een stookok.
0: Ja, daar hebben ze een blues overgeschreven. Ja. De stookhokkenblues.
1: Ik vind het mooi, hoor.
0: Oh, dit ziet er ook mooi tegenaan. Die Gerard is ook zo brutaal. Hij bat dat ook zo. Wat moet die mensen die wat denken? Die kunnen ze wel doodschrikken.
1: Die mensen doet, joh. Ze hebben het hier wel aanbouwd, hè?
0: Ja.
1: En hoe?
2: Nou, als je hem die verbinding maakt, hè? Maar ja, bedoel, de stookhok die stond van oorsprong, stond hij dus.
0: Ze stond een les natuurlijk, ja, hè? Les van toen.
1: En de Mugerie op het dak, heb ik begrepen, hè?
2: Die zat er niet op.
1: Nee, dat mag niet, want ze waren er dan vuurtje brand op in.
0: Ja, maar jaskoeken wilde bakken. Ja. En, ja. Tenminste, bij mijn oma, toen wel, ja. En die ging dan jaskoeken bakken in het stookhok.
1: En mogen jullie er ook bij
0: doen? En kniepertjes, ja, in het stookhok wel, ja.
2: Kijk, wat jullie nou nog zien, dit gebouw, dat is een echt oude villa.
1: Ja.
2: En die is van de familie Pelger. De familie Pelger, dat is ook een oude naam hier in Havelte. En de familie Pelger, die had hier van vroeger af was dat een doktershuis.
0: Oh ja.
1: De naam ook dokter?
2: Er was een dokter, ja. Later is dat gewoon bewoond bleem door de familie Pelger.
1: Ja.
2: En de familie Pelger die had hierachter een, dat kun je nou nog net niet zien, maar daar geloof ik zo meteen even naartoe.
1: Ja.
2: Er was een houten gebouwtje en er was een roodkapje.
1: Goedemorgen. Ja. Wat woont u mooi, mevrouw?
0: Mevrouw, die komt al naar buiten.
2: Dit is mevrouw Pelger.
0: Oh, mevrouw Pelger.
1: Ik ben van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: En B, die leidt ons in de dorpen.
0: Ja, wij zijn.
1: Ik ken ze wel.
0: Wij zijn letterlijk en figuurlijk even op pad, mevrouw.
1: Ja, mm-hmm. Mooi plekje hier.
0: Ja, prachtig.
1: En heel oud al, hè?
3: De ouders van mijn man heeft het laten bouwen in 1930. Als een zomerhuisje.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Omdat de vader van mijn man was een dokter in Amsterdam.
1: Ja.
3: En hij kwam hier zomers. En toen hij hier kwam, heeft hij de plaatselijke dokter laten weggaan met vakantie. Omdat in die tijd was er geen vakantie.
1: Geen vakantieregeling.
0: Nee, dat is tegenwoordig met die gezondheidscentra heel anders, hè?
3: Het is heel anders.
1: U hebt een mooi accent. Waar kom je vandaan?
3: Ik kom vanuit Amerika.
1: Amerika?
3: Ik ben met mijn man getrouwd in 1959. En wij kwamen hier wonen in 1967.
1: Ja. En uw familie woont nog in Amerika?
3: Ja, wel, ik heb alleen een nicht en een neef. Niemand anders. En in de oorlog waren de Duitsers hier in het huis.
1: Oh.
3: Ze hebben het gebruikt als een mes voor de Duitsers.
0: Een mes voor de officieren, neem ik aan.
1: Oh, ja.
0: De soldaten kwamen niet in de mes.
3: Nee. En na de oorlog heeft de gemeente het huis overgenomen voor de plaatselijke doktoren. Omdat het was een grote huis. En midden apart te spreekkamer.
0: Het was makkelijk om de praktijk onder het dak te hebben, zeg maar.
3: Ja, en in Havelte in die tijd waren er niet zoveel huizen.
0: Nee.
3: En eindelijk is de laatste dokter weggegaan in 1967. En wij hebben een brief aan de gemeente geschreven. Kunnen wij ons eigen huis terug hebben?
0: En dat is gelukt.
3: En dat is gelukt.
0: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Mooi verhaal.
1: Mooi verhaal. Weg gaat weer verder, mevrouw.
0: U woont hier prachtig. Prachtig mooi. Zo'n mooie hoge deur. De ronde bovenkant. Geweldig.
1: Prachtig.
0: Geweldig.
1: En een mooie klapper ook, hè? De dokter.
3: Dat is
0: de dak.
3: Rembrandt.
1: Ja, Rembrandt, ja. De tekening. Ja. Hartstikke mooi. Bedankt, hè?
0: Okay. Doei. Dag. Je wilt ons nog even wat laten zien, of is dat wie erop?
2: Nou, het is helaas is het niet meer te zien. Alleen de plaats zit nog te zien. En dat vind ik jammer, want wat mevrouw Pelger net al vertelde, toen zij hier zelf ben kwam te wonen, toen hebben zij hierachter een gebouwtje neerzet. Een houten gebouwtje.
0: Gerard, jongen, kom nou toch snel.
4: Ja, maar die mevrouw die wil weten wanneer weer de Wietsen.
0: Ja, maar jij blijft altijd bij vrouwen hangen. Dat valt mij al op.
2: Maar dat houten gebouwtje, dat is speciaal toen geplaatst voor de gasten van de familie Pelger. Dus...
0: Het was een soort gastenverblijf, zeg maar.
2: Ja, nou, als de mensen hier familie of vakantie kwamen. En dan werd het in dit gebouwtje. En dat gebouwtje, dat was Roodkapje. Roodkapje is een aantal jaren geleden is die verhuurd aan mensen hier uit Avelden. En hij is dik jaar geleden is verkocht. Van mevrouw Pelger heeft verkocht. En er zal nou dus waarschijnlijk dan... een nieuw huis opkomt.
0: Oh ja, het is één groot gat. Er ziet helemaal niks.
2: Maar het was echt een heel apart gebouwtje.
0: Ja, het enige positieve is dat hij geconiveerd en dat die plat liggen daar. Laten ze maar naar het paasvuur brengen, want dat doet wij ook.
2: Lachen nou en... die coniveren even vergeten. Ja. Die waren een prachtige boos
0: daar. Ja, mooi.
1: En dan ook, Harry.
0: En wat doet ze daar? Ze zijn aan het holtkappen daar.
2: Ja.
1: Prachtig deurkiekje ook weer.
0: Ja, mooi hè. Mooi hè.
1: Goed, we draaien het om.
2: Nou, ik wil even een klein eentje met jullie de bocht in lopen.
1: Doe dat.
2: Want dit is het wandelbos van Havelten.
0: Daar wandelen we daar even in.

0: Ja, prachtige, prachtige laan. Ook weer allemaal die klimoptik de boom.
1: We hadden het zo straks over Sengen. Ja. Maar deze bossen, die ben destijds gekocht door de gemeente Havelte van de Oversengen. Oversengen, dat is landgoed, daar komen we straks nog wel in. En de gemeente Havelte, die had dit hele gebied, deze bossen, overkocht. En die onderhoudt het dus ook. En ja, nu dus de gemeente Westerveld.
0: Ja.
1: Maar hier wordt, dat zeg ik al, er wordt ontzettend veel gewandeld hier zo. Er zijn ook mooie bossen.
0: Ja.
1: Allerlei plantage, eikenboom. En ja, van alles hij hier zo.
0: Ja, ja, ik zag net Vlaamse gaai, kwikstaartjes,
2: ja,
0: meesjes.
1: Dus,
0: ik denk dat de specht hier af en toe ook nog wel ontvlucht.
1: Jawel.
0: En ja, eigenlijk, je doet de achterdeur los bij wijze van spreken. En je bent ook zo in het bos, hè?
1: Je ziet het, de mensen die wonen hier vlak achter.
0: Ja.
1: Dit is een nieuwbouwwijkje. Dat is, ja, dat is ook al wel 40 jaar is dat gekomen. Maar dat ligt er hier zo vlak tegenaan. En uiteraard wordt dat dus vrij veel gebruikt.
0: Ja. Is dit nou een van je mooiste plekken van Havelte?
1: Nee, nou, ja, het is wel. Kijk, Havelte is zo verschrikkelijk mooie plekken.
2: Ja,
1: maar ja, ik heb eigenlijk twee mooie plekken, maar dat komt voor zo meteen.
0: Ja, goed, okay. Dan gaan we daarin mee.

0: Ik wil je ook iemand laten zien, Harry.
1: Wat dan?
0: Het oude postkantoor. Er woont een kunstenaar in, Jan Jetten. Oh, en daar ben ik een keer geweest. En dat was wel een heel merkwaardig gebouw. Kun je nog herinneren als postkantoor, B?
2: Ja, zeker. Zeker. Jan zijn vader, die was postkantoorhouder. En kijk door links, dat was het postkantoor.
1: Ja, je moet je voorstellen, een hoes met een puntdak. En rechts en links een wat lager gebouwtje.
0: Ja.
1: En ja, hier zie je...
2: Kijk, dat was de ingang van het
1: postkantoor. Kijk, hier zie je nog een hele entree, zeg maar.
0: En is dat nog een entree om binnen te komen, of niet?
2: Nee, dat denk ik hier zo.
1: Oh, dat denk ik niet.
0: Kan hem door.
1: Ja. Jan Jetten, wat voor een kunstenaar is dat dan?
0: Jan Jetten, dat is het, ja. Oh, die is bekend als de bonte hond, joh.
1: Oh, hij stiet al boeten.
0: Hij stiet al boeten. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
3: Kom verder.
1: Hoi.
3: Popken. Jan Jetten, welkom.
1: En Gerard, die ken je wel, hè?
0: Ja.
3: Kom verder.
0: Ja.
1: We gaan even naar binnen.
0: Ja,
1: even naar binnen.
0: Bij ons, ik zeg maar, dit weet ik zo. Dus dit heb ik zo in. Ja.
1: Welke kamer op, Jan?
0: Ik denk, jullie de kamer.
3: Mag je links of rechts of laat ik...
0: Bij dit oude postkantoor.
1: Ja, dit is hier. Hier ben we vast bij het oude postkantoor. Kijk eens. Kijk eens even.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is nou een soort atelier, hè? Een soort tentoonstelling, dat is ook wel zeker.
0: Ja, dat klopt. Het
1: is allemaal jongwerk wat hier, hè?
0: Het is allemaal eigenwerk, ja.
1: Ja.
0: Olieverf op paneel en aquarel.
1: Ja, een beetje, als ik dat goed zeg, ik heb er niet zoveel verstand van figuren.

0: Ik hoorde net, jouw vader die runde dit postkantoor vroeger.
1: Dat was de kantoorrolle van Hovelte.
0: Ja,
1: dat is het paand dat ziet bestiede jaar, 50 jaar.
0: Ja.
1: En dat was de kantoorrolle van Hovelte.
0: Ja. Maar jij bent een heel andere kant op gegaan.
1: Ik ben een heel andere kant op gegaan.
0: Ja, altijd al kunsten naar West?
1: Ja, vanaf kindse van al kunsten naar West, ja, dat is een beladen woord natuurlijk. Nee, maar
0: ja, je met kunst bezig gehouden.
1: Vanaf de kinderjaren tekent en dat schildert.
0: Ja. En door heb je nou je bestaan van zelf?
1: Daar heb ik nou mijn bestaan van, sinds de 3,5 jaar helemaal.
0: Ja.
2: Ja, meneer Wilders.
1: Ik ben vrijdagsmiddag, zaterdagsmiddag en zondagsmiddag van 1 tot 5.
2: En het adres is hier de?
1: Dorpstraat 33 in Havelte.
2: En je hebt net weer een nieuwe expositie?
1: Ik heb net weer een nieuwe expositie. Ja, met een geweldig drok weekend.
2: Ja. Mensen moeten een keer heen gaan kijken. Ja. Je kunt niet alleen op de radio.
0: Nee.
2: Jij een foto hebt gemaakt.
0: Ja,
2: goed. Van die mooie fase. Ja. En van hemzelf.
0: Ja, wie gaat weer wieder?
2: Ja, we gaan weer wieder.
0: Bedankt, Jan.
2: Bedankt, hè.
0: Ja.
2: Graag gedaan. De bocht hierom.
3: Leuk.
2: Deur om.
3: Moet ik
2: daar
3: niks van?
2: Nee, hoor, zo goed.
0: Nee.
3: Nou, jongens. Tot de volgende keer.
2: Dag, Jan.
0: Doei.

0: Het is een auto, Harry. Ik zit me altijd dat hier een ridders tapeert langs de kop straks om meteen.
1: Nee, wij zijn het bos net uit.
0: Ja.
1: En ja, ben je hier
2: ja, we zijn nu bij het Landhuis Borg, hoe dat je het noemen wilt. Oversingen ben we nou gewoon. Het is een bouwwerk die vermoedelijk in de 13e eeuw al ontstaan is.
1: Dus het moet een van de eerste huizen van Avelden
0: zijn. Ja, ja, ja, ja.
2: Het is een heel oud gebouw. De rechtse gedeelte dus, hè. Want het linkse gedeelte, dat is een boerderij. En dat is een heel vreemde verhaal, zit er aan vast. Maar die is
0: spannend?
2: Die is uit de provincie Groningen kom.
0: Een huis?
2: Ja, en ik weet niet eens waar het precies ligt. Maar dat is in 1870 is dat uit Ubbenaarkanaal. Maar misschien weten jullie wel waar Ubbenaarkanaal ligt. Maar
0: ja, een beetje bommen
2: gereden. Door is die boerderij weggekomen. Dat linkse gedeelte dus.
0: Ja, ja. Waarom is die grachtding, die brug omhoog?
2: Nou, die staat altijd omhoog. Ik denk dat meer voor de kwajongens is. Dat die niet hier de bruggetje overvliegt.
0: Oh, ja.
2: Maar het is... hier zit een hele rijke historie aan dit gebouw. Hier hebben verschillende families hebben hier gewoond. Die uiteindelijk allemaal wel familie van elkaar waren.
0: Ja.
2: Maar, en er werd de familie Struik, Kimmel en later Linda Stoma.
0: We mogen niet in zijn naam. Ja,
2: en die ben echt wel bekend.
0: Ja.
2: Ze waren gedeputeerde. Geneesheer, zoals in het boekje staat, dokter. Burgemeester, commissaris van de koningin en advocaat. Ik weet niet, van, het is gewoon een vooraanstaand familie.
0: Ja. Maar Harry, maar jij kent het ook, hè?
1: Ja, want vroeger zitten we hier tegen Volkshogeschool.
0: Ja. Juist, ja.
1: En dat is ook niet meer, geloof ik, hè?
0: Nee. Er was dan zo'n rode rakker, die was hier aan het bewind.
1: Oh ja, de Bert Middel. Die woonde, dat toenmalige Tweede Kamerlid. Die woonde in Hoesie daarachter.
0: Oh,
1: die heeft door Jaarden woont. Ja, die Middel die ken ik nog van Oud-Assen. Toen zat hij in Assen nog in de gemeenteraad.
0: Had je er ook nog steeds?
1: Ja, ik heb nog met hem in de gemeenteraad gezeten door in Assen.
0: Ja. Dit is ook zo prachtig, hè?
1: Ja.
0: Onderweg van de Sonder Lustra's missie kennis van Fries naar Eelderiet. Door jij ook zo'n wit huisje aan de kant. Ja. Door werden de mensen ontvangen en dan konden de peren wat eten en wat drinken en zo.
1: Oh, is dat toch zo'n klein
0: huisje? Ja, de peren kregen wat voer door en de mensen die werden dan nemen, konden erin verfriezing.
1: Ja, daar maak ik weer een foto van.
0: Ja.
2: Hij staat hier bekend als het theehuisje van Overzingen.
3: Ja, dat zeg ik er meestal tegen.
0: Ja.
2: En het theehuisje, dat is zeskantig, geloof ik. Hè? Ja.
0: Waar komt die naam vandaan, Overzingen? Weet je dat?
2: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Ik weet wel dat het dus al heel oud is. En in de oorlog is het ook nog door de Duitsers is het gevorderd. De Duitsers die hem erin zitten. Daar links in Oersingen, daar staat het, ook nog een Duits gebouw. Dat was het voormalige hospitaal van de Duitsers. Want hier is, zoals jullie misschien wel weten, is hier ook een vliegveld best, hè?
0: Ja.
2: Vrij veel Duitsers. Maar om even op die Volkshogeschool terug te komen. De Volkshogeschool, die was is een aantal jaren, en hoe lang dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar, oh, die belangrijk, joh.
2: Maar in elk geval, dat is vrij lang.

0: En dan gaan ze toch wel vrij veel cursus. En dan was zo volgens het boekje wat ik dus lezen heb, dan waren er 200 cursussen gegeven aan ongeveer 3500 deelnemers per jaar. Dus,
1: het was in de tijd van de bewustwording hadden die ook, hè?
2: Ja,
1: Jolamina's en zo.
2: Ja, als je niet op cursus ging, dan hoorde je er niet bij.
1: Nee.
0: En in 1957, toen is het verkocht aan particulieren. Nee, van 1997. Toen is het verkocht aan particulieren.
1: Wat zien we de bom op?
0: Ja, daar zijn de twee leeuwen en de twee schilden van de families. En ik meen dat die ene dat die van de familie Kemmel is en dat die andere van Struik is.
1: Zit Harry, zit die ook niet in Sulaan? Kimmels Hof?
2: Ja. Ik kan me ook nog even een Kimmelsberg herinneren.
1: Ja.
2: Een berg, ja.
1: Zo is ja. En we hebben het over die militairen. In het begin van het programma hebben we gezegd van kernraketten aan het over. Atoombom in Haarlem. Hoe zit dat?
0: Nou, dat is helemaal weg. Hè.
1: Nee, maar heeft het zo best?
0: Dat is, ja, dat wordt wel beweerd. Op Haarlemsterberg. Door, ja. Wordt zo straks alleen maar gedaan. Door er dus een Amerikaanse basis is al west. Ja. En door vertellen ze dus dat er dus... Ja, kernbom, of weet ik veel, in elk geval niet zo lekker spul.
2: Nee, toen ik nog in het leger in Assen zat, moesten we af en toe een weekend binnenblieben. Want dan hadden we zogenaamde sitewacht.
0: Oh ja.
2: Dat had met die bommen te maken. Dan konden wij dus opgezoeken worden als er bij Havelt wat aan de hand was.
1: Mag je er nog op, Beer?
0: Ja, nou, ik...
1: Officieel niet of wat?
0: Officieel niet.
1: Nee.
0: Maar, ik heb... niet zo'n idee dat het nou dat soms nou direct wegjagen of dat de politie direct bij ons komt. Kijk, hier links door even de voorpoort. En daar staat nog een mooi hoekje door naar heen.
1: Het is prachtig hier, jongens.
0: Ja, het is
1: prachtig.
0: Een heel mooi gebied.
1: En er is hier een route van, B?
0: Nou, ja, dit ligt aan die route die ik straks zei. Ja, die blauwe wandels, ja. Route.
2: Je kunt er dus omheen, hè?
1: Ja.
2: Je kunt er hier gewoon omheen. En, want er zit ook nog een stuk van het boerderij bij, geloof ik, hè? Bij dat hele land.
0: Dat hebben we er wel bij, hoor. Kijk, ja. Alle die boerderijen die we door anders in de verte zien... dat is dat vroeger het dat allemaal hier bij Oversinger.
1: Wat geweldig! Dat
0: van de Linder Zomer.
1: Kijk eens aan. Wat kunnen vetten? Wat ligt door dan, jongens? Een kerk hierdoor en de boom, die boom, wat ligt er in een dorpje? Wat ligt er achter B?
0: Nee, dat kan geen kerkje weer.
1: Nee, wat dan? Wat ligt er in een dorp achter?
0: Dorp.
1: Ja, ook zo'n bekende.
0: Het oude dorpje.
1: Ja.
0: Dorp. Of het nieuwe dorpje eigenlijk. En dorp is in de oorlog is
1: helemaal weg. Prachtige boom, hè?
2: Een gigantische boom, joh. Ja. Die ben honderden jaren oud. Dat kan niet
0: aan.
1: Ja.
0: Ja, het is een heel mooi oud gebied.
2: Die mooie grachten omheen.
0: Ja.
2: Kun je nou mooi zien?
1: Ja, die poort kon natuurlijk ook dicht, hè?
2: Hier ben je bij de poort.
1: Ja. Maar je bent aan de inland bouwen, joh.
2: Ja, stucadoorsbedrijf Struik.
1: Ja.
2: Kijk, het is allemaal Struiks nog.
1: Ja.
2: Mooie zonnewiezen.
0: Ja, dit is hier, Struik.
2: Prachtige binnenplaats.
0: Ja.
1: Kijk, waarom zal die belder voor de deur in zitten, Harry, denk je?
2: Hé?
1: Die belderboom? Is dat alarm of zoiets?
2: Nou, ik denk dat... Ik kan er wel eens de etensbel west hebben.
1: Ja, dat is
2: dat als die... mensen op land waren.
1: Ja.
0: Kijk, hier rijden de beide wapens nog van Struik.
1: 1711 ziet er. Mooi, hè?
0: Heel mooi.
1: Ja.
0: 1711 staat hier dit.
1: Ja.
0: En die andere... een Rimking. Oh, er staat geen jaartal op.
1: Geen jaartal bij, nee. Wel alle kroonlucht en zo.
0: Maar het is wel de echte oude wapens van...
1: Ja. Wat zal er dan geld kosten als je dit moet onderhouden, zeg ik, zo'n pand?
0: Hè? Ja, ja. Het is, het is nu in gebruik als conferentieorde.
1: Ja.
2: Ja, dan liep het toch een beetje op die volkshogeschool, zeg
1: precies,
2: maar.
1: Precies, ja.
0: Nou, dergelijke soort cursussen worden er ook nog gegeven, dacht ik.
2: Ja.
1: Oké, wij zijn nu...
0: In particulieren aan.
1: Ja. Wij zijn nu bij een van je mooiste plekken. Een van de oudste plekken. Maar in het begin heb je gezegd, je wil ook met eindigen in het hart van het gebied van het gebied van Haarlem.
0: Ja, daar lopen nou... gewoon een klein eentje verder lopen en dan gewoon tussen de mooie eikenbomen deur en dan naar het nieuwe hart van Havelte.
1: We zijn aan het eind van de tocht gekomen en Harry die heeft de neus omhoog, Harry.
2: Gebakken vis.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Lekker vind je dat, hè?
2: Oh, ik denk dat ik straks nog een lekker baggie met neem.
1: Ja.
2: Oeh, dat vind ik lekker, ja.
1: Harry, je hebt de bril op?
2: Ja, want...
1: Wanneer kom je bij een ding? Nou, dat is wereldbekend.
2: Dit gedenksteen is gewijd aan Piet Soer, Havelte, 4-1-1903. Overleden in 1935. Als gezagvoerder bij de KLM werd hij wereldvermaard.
1: Ja, en waarom was dat?
0: Nou, Piet Soer was dus een van de allereerste vliegers die dus bij de KLM kwam. En hij had dus een vlucht gemaakt. Amsterdam-Batavia.
1: Ja, in een recordtier.
0: En daar had hij een recordtier van 4 dagen en 4 uur doen. Terwijl dat zijn voorgangers, dat die er 8-9 dagen over deden. Dus en Piet Soer was een heel bekende figuur.
1: Een haveldejongen.
0: Een haveldejongen.
2: Snelle Piet.
0: Had eigenlijk helemaal verder niks leren. Hij is gewoon afkomstig van een keuterboertje, zeg maar. En is hier opgegroeid. En het was een heel bijzondere. Hè, was het. Hij had heel veel hier in Havelte.
2: Ja. Die steen die stiet als het ware op een soort Nijenbrink. Jij noemde dat zo straks het Nijenhart van Havelte. Met de markt er ook op.
1: De ambulance en de militair nog steeds.
0: Ja, we hebben dus hier alles even hier. Hoor. Ja. Nou, wat ik dus, om even een klein schetsje van dit Nijenhart te geven. Hier hebben we dus een hele grote supermarkt, pas verbouwd. Past heel mooi in de omgeving, vind ik. Mooi laag. Dan kriegen we hier achter de Piet Soerplein al een wat hogere gebouw. Met woningboom en winkels er beneden. Bakker en fietsenmaker. En,
1: de vooruitgang, B.
0: Dat is de vooruitgang.
2: Ja, maar, en, ja, maar als die duip ook wat wil, dan zullen ze ook een beetje omhoog moeten. Want zoveel ruimte is er niet meer op de bouw.
0: Ja, oké. Ja, nou ja, goed. Ja. Maar wat ik dan...
1: Uit maar goed doen. Het lelijkste gebouw van het dorp. En wat is dat weer, Harry Popken? De Rabobank. Jawel, we worden het lelijkste gebouw van het dorp.
0: Het minst lelijke vind ik tegen.
2: Oh nee,
0: dat is nog een klein beetje, maar dat vind ik ook wel niet mooi, hè? Ja,
1: nee, maar dat is toch geen kiek? Waarom hebben jullie als gemeente daar naartoe laten staan?
0: En dan even door de Rabobank.
1: Ja, daar had je niet toe moeten laten staan.
0: Eigenlijk niet,
1: nee. Nee.
0: Het is ook nog in mijn tijd geboden.
1: Nou, schaam je wat.
2: Eino, kijk naar die wit-blauwe tegelies, of wat bent.
0: Ja.
2: Het past ook absoluut, maar dan ook absoluut niet, hè?
1: Weet je maar kon die vierde vuur neerzetten is ook niks, Harry.
2: Nee, nou ja, ik zie daar links nog wel weer een aantal staan. Maar die ben niet van de Rabo.
1: Nee.
0: Maar dat gebouw, dat noemen ze hier in Havel het Badhuis.
1: Badhuis, ja.
0: Hij ligt er ook wel weer op, hè? Ja, die blauwe tegeltjes.
2: Daar komt door die tegelies, ja. Ja. Ja. Met, je verwacht in elk moment dat ze met Nathal uitkomen, zeg maar. Hè? Ja. Zo'n gebouw.
0: Nou, dit is, op zich is een mooi nieuwe centrum. Je ziet wel, de markt is hier zo nou. En dat is echt een beetje ruimte hier zo. Meer ruimte als op de oude Brink, zeg maar.
1: Oké. Okay. We zullen je bedanken voor het rondlijn, de dormen. Er is een route te kriegen, hè?
0: Er ben hier op VVV, waar we hier vlakbij staan. Want dat zit hier eigenlijk vergeten. In die C-duizend, die grote winkel, daar zit VVV zit
1: achterin, het postkantoor. Ja.
0: En postkantoor zit erbij.
1: En door is een route te
0: krijgen. Door is alles te krijgen. Het is heel uitgebreid. Ook VVV is net helemaal verbouwd. En
2: mooie dames.
1: Prachtig. Ook nog hier langs, ja.
2: Oh, ja.
1: Goed.
0: Dus ik kan iedereen aanbevelen om hier eens te komen. Wandelroutes, fietsroutes. En om de hele omgeving vanavond te bekijken.
2: Bedankt.
3: Andere week wandelt Gerard en Harry.
1: Ja, waar zitten we dan, Harry?
2: Ja, volgende week. Dan gaan we naar één.
1: De kapper van één, die knipte je weer haar op de kop.
2: Ja, dat ben van die verhaaltjes die over één gaan.
1: Ja.
2: Het is het dorp naast Neug, zeg maar. Dan gaan we al richting het drie provinciepunt. Van Friesland, Groningen en Drenthe. En dan word ik vast weer naar padden wandelen.
1: Maar dat is volgende week, gewoon is een visie al.
2: Ja, dat gaan we wel.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
11: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Borgstee, Assen.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Ik heb veel buikpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
20: Adres Onbekend.

0: is onbekend.
1: Ja, we mogen weer. Goedemiddag allemaal. Dankjewel. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ja, ja, we hebben hier iemand die veel mensen heeft gereanimeerd. Hij heeft daar zijn levenswerk van gemaakt, terwijl hij zelf pas 25 jaar oud is. Op steeds meer plekken hangt zo'n kastje met een automatische defibrillator, zo'n AED. Stef Hoordijk, wat heb jij nou gedaan? Jij ontwikkelde er eentje in het klein, op pocketformaat?
2: Ja, de pocket AED inderdaad. Een broekzak AED die zo klein is dat je hem makkelijk in je tas of zelfs in je broekzak mee kan nemen.
1: Hoe kwam je daarop?
2: Nou, dat is ooit ontstaan door een eerste reanimatie die ik deed. En waarbij ik een AED moest gaan halen. En daarna helaas veel andere reanimaties deed. Waarbij ik merkte dat het soms best lang kan duren. Ja. En dat zo'n ding eigenlijk dichterbij moet zijn.
1: Ja, en daar komt dus nu een zoektocht van.
2: Ja, ja, klopt. Want toen gebeurde het ineens september 2025. Exact 7 jaar na mijn allereerste reanimatie. Vond er nog eentje plaats op een vliegveld. Waar ik samen met mijn beste vriend Rijk was.
1: Ja, je hebt hem ook meegenomen, Rijk Gielis.
2: Ja, en Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Want, wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
1: New York.
3: En, New York, inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar.
2: Ja, ja, en dat was enorm schrikken natuurlijk. Ja. Dus voor mij iets wat ik helaas wel eens heb meegemaakt dus.
1: Maar dus, zo te horen blijf jij dan rustig en jij vertelt het.
3: Ja, het was wel even, het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik zoiets zag. Ja. Dus ik was wel gelijk van we moeten iets doen. En voordat ik het wist stond Stef al bij die meneer en sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
1: Met zijn pocket AED.
3: Met zijn pocket AED.
2: Ja, die gaf Rijk aan. Want ik zei pak even de pocket uit de tas. Want ja, ik had mijn rugzak bij, maar hij had de koffers zeg maar zo van bewaakt. Dus hij gaf snel die AED aan.
1: En begin je dan meteen te reanimeren?
2: Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
1: En ging dat?
2: Bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
1: 21 minuten?
2: Ja.
1: Sta je daar, maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen, want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken, stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika heel lang aan die meneer gewerkt.
1: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis. Ja. En toen bleek dat hij een Nederlands paspoort had.
1: Hoe weet je dat?
2: Ja, nou, jij zag dat.
3: Ja, ik stond voornamelijk op de achtergrond. En er kwamen natuurlijk heel veel politieagenten naar mij toe. Ook van wat is er precies gebeurd. Dus ik had vooral het verhaal verteld. En ik zie dat die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van... Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja.
3: Dus,
2: precies.
1: En verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is, dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten. Maar die agent die zei, no privacy.
1: Ja.
2: En toen was die meneer was weg. Dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
1: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen zonder een verhaal. Met papa, man, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
1: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken, maar je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd, heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
1: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Ja, een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had... verder geen baard of zo. Hè?
3: Nee,
2: het was gewoon echt een Hollander. Ja.
1: Ja. Wie is hij? Wie was hij? Ja. Moet je er dan ook bij zeggen. Het was 8 september 2025. John F. Kennedy vliegveld in New York.
2: Ja, in New York inderdaad.
1: Hij ging er vandoor. Jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando. Ja.
1: 0800 30 30 300. Of zoeken@adresonbekend.nl. Voor deze man nog zonder naam.

0: De Logical Song van Supertramp. Is er al gebeld voor de man uit Amerika? Nee.
1: Uiteindelijk gaat hij toch nog zoeken. Harry wordt begin volgend jaar 80. Hij heeft 2 zonen en een dochter, maar mogelijk is dat niet alles. Toen hij 30 was, kwam een meisje op zijn pad. Francisca Dekkers uit Bussum. Er ontstond een relatie. Zij heeft ook een tijdje bij hem gewoond, maar dat hield op. Ze was jong voor hem. Francisca keerde terug naar het Gooi en ze liet onvergetelijke laatste woorden bij Harry achter.
0: Zeg Harry, wat waren die laatste woorden?
2: Min of meer dat ze zwanger was en van mij.
0: Min of meer?
2: Ja.
0: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
0: Ja. Dus mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
0: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Later zijn we dus nog toen ze weer in Bussum was, hebben we vaker nog afgesproken in Hilversum.
0: En zag je er steeds zwangerder worden?
2: En dan zagen, nou, eigenlijk niet, nee.
0: Wow.
2: Nee.
0: En hoe dus is dat afgelopen? Heb je ooit geweten of er een kind geboren is?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar dat is toch heel onbevredigend?
2: Vandaar mijn vraag, denk ik.
0: Ja, maar wel laat, want je bent nu bijna 80.
2: Ja, dat wel.
0: Dus misschien heb jij een kind gekregen in 1978 en dat kind...
2: Heel misschien, ja.
0: ...zal nu 48 jaar ongeveer zijn.
2: Ja, dat denk ik.
0: Wat heb je daarmee gedaan met die gedachte?
2: Ja, niks eigenlijk. Maar de laatste tijd dacht ik er... Tenminste, ik dacht aan haar. Nog een eis aan die zwangerschap, maar... Die komt zo weer te sprake, dus ja.
0: Zou het ook je oudste kind zijn?
2: Nee, mijn jongste... Of mijn oudste is van 73. Ik zat toen wel in een andere periode als daarvoor. Ik was technisch tekenaar op een ingenieursbureau. En daarna was ik ook getrouwd en gescheiden. En dan ga je het huis uit en denk je van je krijgt een nieuw huis. Nou nee, je staat letterlijk en figuurlijk op straat. Ja, en die situatie... En dan iets later nog hebben wij elkaar ontmoet eigenlijk.
0: Ja, dus niet in je beste omstandigheden.
2: Nee, dat is niet. Nee. Uiteraard niet. Nee.
0: Nee.
2: Je gaat ook drinken en zo. En,
0: dus heb je wel weer de discipline in het leven teruggevonden?
2: Nou, gelijk daarna eigenlijk al. 78, 79 waren alweer anders dan 77.
0: Mm-hmm.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Stel nou dat je het destijds wel op orde had gehad. Hadden jij en zij, Francisca, meer kans gemaakt dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor zover ik weet waren we vooral verliefd op elkaar, ja.
0: En waar is dat begonnen?
2: Dat weet ik niet meer. Ik denk in de kroeg. In Den Haag uiteraard allemaal.
0: Ja. Kom jij Den Haag ooit uit?
2: Nee. Nee, ik heb sinds 74 ben ik Den Haag niet meer uit geweest.
0: Waarom is dat?
2: Angststoornis.
0: Ach.
2: Ja, mijn dochter woont in Zoetermeer in een gloednieuw huis. Maar dat zal ik niet zien. Nou ja, op foto's.
0: Ja. Maar... Dus jij hebt Francisca uit Bussum nooit in Bussum gezien?
2: Nou, toen de tijd had ik wel de... dappere schoenen aangetrokken. En met hulp van Diazepam. En een biertje. Ja, dan kom je nog redelijk ergens.
0: Ja, want zo ben je ook in de nagesprekken terechtgekomen wat je vertelde in Hilversum bijvoorbeeld.
2: Denk het.
0: Ja.
2: Denk het. Ja.
0: Maar zij kwam dus wel bij jou in Den Haag. Dat moet wel.
2: Ja, uiteraard. Zij heeft ook al die tijd een paar maanden bij me gewoond.
0: Heeft dat lang geduurd tussen jullie?
2: Een krap half jaar, denk ik. Want die ouders die wisten helemaal niks. En alleen dat ze in Den Haag zat. En voor de rest wisten ze niks natuurlijk. Mm. Dus ja.
3: Ja, dus ja, na een half jaar ging Franziska Dekkers terug naar huis. Terug naar Bussum kreeg zij in 1978 een kind. Daar staat een vraagteken.

0: de zondagmiddag terug naar de kust. Maggie McNeil inspireerde Saskia Noord tot een thriller die ook Terug naar de kust heet. Verliet Franziska Dekkers uit Bussum zwanger haar vriend Harry uit Den Haag. Nou, Harry zelf, hoe ging het verder met haar?
1: Weet ik niet. Ik weet helemaal niks meer verder. Ze is volgens de verhalen van Facebook, heb ik één keer met iemand contact gehad. En is getrouwd met de uitbater of de eigenaar van de Café de Pollepel.
0: In Bussum?
1: Maar, ja, in Bussum. Maar dat bestaat niet meer. Tenminste, dat café geloof ik nog wel, maar dat heet anders. En misschien denkt hij dat het kind van hem is.
0: En dat kan ook zomaar zo zijn, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Weten jouw kinderen hiervan?
1: Nee, niemand. Alleen ik.
0: Ja.
1: En nu de halve wereld.
0: Ja.
1: Half Nederland.
0: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
1: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
0: Hoe zit hun vader in elkaar?
1: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
0: Had je wel een kind met haar willen delen?
1: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
0: Dus als de geborene uit 1978 dit hoort,
1: denk het.
0: Mag die best bij Harry Hagedoorn op de stoep staan in Den Haag?
1: Ja hoor, tuurlijk. En op de een of andere manier, en ik weet ook niet waarom, en ik heb er ook geen reden voor, denk ik wel dat het een meisje is, maar begotten als ik het weet.
0: Wat zou je na al die jaren tegen Franziska willen zeggen?
1: Ja, eigenlijk hoe het met haar gaat. Ik hoop dat het gewoon hartstikke goed met haar gaat. Ja, dat ze gewoon achteraf nog een leuk leven heeft gehad. En of ze inderdaad een kind heeft gehad natuurlijk. Maar ja, of het van mij is, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Maar ja, DNA tegenwoordig, heb je het zo uitgezocht.
0: Zou je dat wel willen?
1: Ja hoor, totaal geen punt.
0: Nou lopen we wel een beetje op de troepen vooruit, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want we weten nog een eis of er een kind is.
0: Nee, zo zijn we wel weer rond. Harry, het is tijd om verder te kijken op naar de zoekbrigade. Op naar Emily de Boer.
2: Ja, en dan is het natuurlijk best precair om te gaan zoeken op die naam Franziska Dekkers. We benaderen de zoektocht dan ook voorzichtig. Met een zoektocht als deze hoop je wel dat het verhaal herkend wordt en dat de luisteraar ook durf heeft om op te bellen. En ik kan je zeggen, Harry, er is wel meteen gebeld door een oplettende luisteraar op 0800 30 30 300... die zegt het volgende: bij mij om de hoek in Bussum woont of woonde Siska Dekkers. Ze heeft bij mij op de Ministerpark MAVO in Naarden gezeten en ze was altijd te vinden in de Pollepel op de Kapelstraat in Bussum. Ik weet niet of ik goed zit, maar wie weet. Nou, dat is meteen wel heel spannend, hè?
1: Ja, dat klopt in ieder geval wel.
2: Ja, want dat is wat jij ook zegt, de pollepel daar in Bussum. Wij gaan in gesprek met deze beller. We gaan dan kijken of we dichterbij zouden kunnen komen. Dus ja, Harry, heb je even, want dan zou ik zeggen straks meer.
1: Ja hoor.
2: Goed zo. En voor iedereen die nu luistert en denkt, dit zegt mij ook iets, de lijnen blijven open over en voor Franziska Dekkers. 0800 30 30 300.

0: Curtis Mayfield. Move on up. De originele versie is 9 minuten lang. Dat kan bij ons niet. Want de nieuwste verhalen, de nieuwe verhalen, die stromen binnen.
1: Word ik gezocht?
0: En ontwikkeling in een zoektocht die hier al 5 weken meegaat. Martin heeft een donkere uitstraling. Hoopt dat hij de zoon is van een Braziliaanse voetballer. Moedersnaam, die weet hij wel. Marta Martens. Zij was 15 toen ze in 1971 beviel van hem. Ze heeft hem moeten afstaan aan een lieve familie in Rijnsburg. En hij heeft zijn moeder mogelijk wel eens gezien.
2: We gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
3: Martin went inmiddels aan slecht nieuws. Zijn moeder Marta Martens overleed in 2009. Maar hij wil toch graag meer over moeders leven weten. Ze trouwde met Johannes Hitsert, geboren op 2 augustus 1953. En ze woonde haar hele leven in Den Haag. Het laatste adres was inderdaad de Van Diemenstraat 118. En er moet een stiefzus zijn van moeder. Catharina Martens heet zij. Zij is geboren op 30 mei 1947.
0: Jij wordt hier even beminnelijk en innemend in één zin genoemd. Oudje Thomasoa uit Marum. Geert, jouw directeur van het kantoor van een Amsterdamse verzekeraar in Groningen, is degene die jou zo roemt. Jij was jong. Eind jaren 70 was je 19 jaar. Hij heeft veel van jou geleerd in de tijd van de Molukse treinkapingen. Jij kon goed uitleggen zonder meteen fanatiek te worden.
3: Haar ouders kwamen ook van de Molukken. Oudje Thomasoa zal nu zelf 70 jaar oud zijn. Het gezin had veel contact met de Molukse gemeenschap in het Groningse Marum. Oudje was actief bij de Molukse Evangelische Kerk. Zij deed de inkopen voor de doopdiensten daar in de buurt. En ze werkte zeker in 1979 nog bij een verzekeringskantoor.
0: Twee vrouwen verkleed als cowgirls met kleine stokpaardjes in de hand. Jullie vierden carnaval in Den Bosch. Die dagen oeteldonk. Het was dinsdag 17 februari. En jullie plakten zomaar stickers met hartjes op mensen. Liepen vrolijk door dat café De Palm. De oudste hield stil bij Rob. Jullie hielden elkaar stevig vast. En voor deze Rob is het nu nog carnaval.
4: Ik werd de volgende morgen wakker. En ik zag mezelf met haar al op vakantie. En om je even een idee te geven van, ik ben mezelf aan het voorbereiden om naar het nieuwe Egyptisch Museum te gaan in Cairo. En vanaf dat moment, dus na dinsdag carnaval, denk ik van ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niet alleen naartoe.
3: Ja, Rob vindt dat zelf ook ver gaan hoor. Hij heeft dat anders nooit. Wie voelt zich aangesproken? Het waren twee vrouwen met zwart bonte cowboyhoeden. In hun hand dus een stokpaardje. De oudste van de twee was een jaar of 60. Was het moeder en dochter, vraagt hij zich af. Navraag bij Café De Palm in Den Bosch leerde dat ze mogelijk uit Amsterdam kwamen.
1: Word ik gezocht?
5: 0800 30 30 300.

0: Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson op zijn schitterende debuutalbum Look Sharp.
1: Keuzes die destijds zijn gemaakt werken nog steeds door in onze familie. Het begon met mijn oma Grietje, die de liefde van haar leven verloor in de oorlog. En toen als dienstmeisje ging werken bij mijn opa, Hendrik Tieben. Al snel was ze weg bij hem omdat ze zwanger was. Mijn moeder, ook een Grietje, werd geboren. Opa Hendrik bleef altijd een onbekende voor ons.
0: Hier, Grietjes en Greetjes. Heb jij je oma gekend? Greetje Nijboer?
2: Ja, mijn oma heb ik jaren gekend.

0: En nou, zij waren heel gelukkig met z'n tweeën. 27 juli 1943 was er een bombardement waar Gerrit toen vermist is geraakt. Hij is pas dagen later gevonden. Dus toen was oma al heel jong weduwe.
1: En toen is oma in al haar verdriet gaan werken bij deze Hendrik Tieben?
0: Hendrik was weduwe geworden. Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker. Ook in 1943 en bleef achter met 12 kinderen.
1: 12 kinderen?
0: 12 kinderen, dus ja, er was wel een vrouwenhand nodig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En werd er toen wat tussen Hendrik en jouw oma?
0: Zij hebben wel gemeenschap gehad. En daar ontstond een zwangerschap uit. En dat was mijn moeder.
1: Ja. En wilde ze die zwangerschap delen met Hendrik?
0: Nee, ik heb later, heel veel jaren later, een brief gelezen die mijn oma aan haar kinderen had geschreven. Want die waren benieuwd wat er vroeger allemaal gebeurd was. En daarin schreef zij: ik wil mij niet bekeren tot de katholieke kerk. En daarom ben ik niet met Hendrik getrouwd, maar heb ik het huis verlaten.
1: Wat is ze gaan doen?
0: Zij is naar haar ouders gegaan, omdat ze natuurlijk in verwachting was en nou, had onderdak nodig. Haar ouders hebben haar dat onderdak geweigerd, omdat dat toch wel een grote schande was. Oma was jong weduwe geworden en dan al in verwachting van een andere man. En zij komt terecht bij haar oudste zus.
1: Haar dochter is jouw moeder, ook een Grietje. Die is dus geboren nog in de oorlog in 1944.
0: Klopt, ja.
1: Heeft zij haar vader, dus jouw opa Hendrik, ooit gezien?
0: Nee, er is nooit contact geweest. Ik weet wel, en ik denk dat ik zelf een jaar of 15, 16 ben geweest, dat mijn ouders op zoek zijn gegaan Hendrik. Maar toen was hij al overleden.
1: Nou, we kunnen wel vaststellen dat jouw moeder op deze manier niet uit liefde is geboren.
0: Nee, dat klopt. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een thema wat door heeft gewerkt in haar leven. Het niet gezien en niet gehoord mogen voelen. Toen oma aan het werk was, zij nam de baby mee. Maar de baby mocht niet huilen, moest onderin het souterrain blijven terwijl oma aan het werk was. En natuurlijk ook de grote schande die er was. Een buitenechtelijk kind zijnde, was in die tijd natuurlijk heel verdrietig en heel moeilijk.
1: Ja, en jij geeft ook aan, dingen werken door. Want jouw oma heeft het natuurlijk moeilijk gehad op deze manier. Jouw moeder ook. Wat voor moeder had jij?
0: Op zich wel een lieve moeder, maar heel teruggetrokken. De laatste jaren hebben we geen contact gehad, ook al heb ik dat verschillende keren toch wel geprobeerd. Maar zij trok zich terug, toch wel in het verleden.
1: En de vraag is vandaag, wat herleiden we nog tot die onbekende, maar wel invloedrijke opa Hendrik Tieben? Zoek je zijn 12 kinderen?
0: Ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over Hendrik Tieben. En dan kom je natuurlijk bij de 12 kinderen uit, waarvan verschillende kinderen zijn overleden. Maar die kinderen hebben wel weer kinderen gekregen.
1: Heb jij zelf ook kinderen gekregen?
0: Ja, ik heb zelf ook kinderen. Een zoon en een dochter.
1: Zie je hen nog?
0: De relatie is niet zoals ik het graag zou zien.
1: Is daar toch weer een geschiedenis die zich herhaalt?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het is heel duidelijk dat ik die erfenis zelf ook met me meedraag.
1: Ja, de erfenis van oma Grietje. En wie draagt de erfenis van opa Hendrik? Zo is het voluit. Tieben 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Vader is onbekend met de baby's. Isn't it time? Greetje uit Drouwen, Drenthe, vertelt om zich heen over oma Grietje, die nog in rouw zwanger raakte van Hendrik Tieben, een man bij wie ze in de kost was in Barnflair. Dat ligt tegen Drenthe aan. En bij wie ze ook snel weg was. Wat merkte jij als kleindochter aan haar?
1: Een rustige vrouw. Vrouw van weinig woorden. Niet op de voorgrond. Meisje heb ik er ook wel gezien als een stugge vrouw. Maar als je dan ouder wordt en het verhaal erachter kent, dan begrijp je ook wel waarom ze niet een vlotte oma kon zijn.
0: Ja. Vertelde ze wel eens wat over Hendrik?
1: Nooit.
0: Tegen niemand?
1: Nee. Als het 1944 is en je bent in verwachting, dat is een grote schande. Een grotere schande kun je waarschijnlijk niet bedenken.
0: Kom je als kleindochter van deze oma bij misschien wel de kleinkinderen van opa Hendrik. Zijn leven begon in 1893 op de grens bij Laudermarken. Ja. Waar eindigde het?
1: Hij is overleden in Emmen. In het schepenziekenhuis. Op 86-jarige leeftijd. En ik heb dit gehoord van een kleinzoon. Dus een halfneef van mij. Die vertelde dat hij goed contact had met opa. En dat opa op de brommer of in Emmen was. En daar reed hij achter op een stilstaande auto. Dus het was een hele sterke man. En als dit ongeluk niet was gebeurd, was hij waarschijnlijk nog veel ouder geworden.
0: Ja, want hij is nu 86 geworden.
1: Ja.
0: En ik heb nog een aantal namen. Je stuurde ons een hele lijst. Zijn eerste vrouw was Maria Tekla. Ja. Stierf in de oorlog, 1943. En 5 jaar later was zijn tweede vrouw Jeltje Gené.
1: En wat wel een grappig verhaal is, dat Jeltje werd door de pastoor gehaald vanuit Workum. Achterop de brommer werd ze meegenomen naar Hendrik. En zij trouwden samen.
0: Ja, en toen werd ze stiefmoeder van die 12 kinderen.
1: Al die kinderen, ja. Dus het is eigenlijk, denk ik, ook heel mooi als het zou lukken dat ik die jongens spreek. Waarschijnlijk zijn het jongens van Bernard, van kind nummer 2. Maar die jongens zijn natuurlijk ook de oudste kleinkinderen. Dus die zullen het meest van hun opa nog weten. En ik hoop eigenlijk dat ik achter Ria kom. Ria zou nog ergens in de provincie Groningen wonen. Dus dat zou wel heel mooi zijn.
0: Dat zou het. Ik zit intussen te bladeren hier. Ria moet een dochter zijn van Hendriks derde kind, Anna, Dina, en van Frederik Dijkstra staat hier. En dan dus de kinderen van nummer 2, Bernard Tiebe. Amy, we zoeken hoe dan ook in het noorden.
2: Ja, en met een enorme stamboom zoeken naar al die kleinkinderen. Want de zoekbrigade ontdekte al, en ik weet niet of jij dit weet, Greetje, maar dat geen van die 12 kinderen van Hendrik Tiebe nog leeft. We zien 4 jaar geleden overleed een van de oudste zoons van Hendrik. Dat was Jan. En daarom zoeken we nu naar de kleinkinderen, die hopelijk ook hun opa goed gekend hebben en dus over hem zouden kunnen vertellen vandaag. Jij zoekt vandaag een beeld van deze man over hoe die was, hoe die leefde, en wij verzamelen alle verhalen en anekdotes over hem op 0800 30 30 300. Dus laat de mensen bellen. In die familie Tiebe, immens grote familie, zie je inderdaad 12 kinderen, maar je kunt je alleen al voorstellen hoeveel kleinkinderen daar wel niet uit voortgekomen zijn. Ik ben gestopt met tellen. Jij misschien ook wel, want het zijn er te veel. Het mooie is dan wel dat het vandaag zeker wel zou moeten lukken om één van die velen te spreken te krijgen. We hebben een spoor nu naar de kinderen en kleinkinderen van Annie Tieben. Dat is een van de dochters van Hendrik. Er gaat nu een lijn naar, voor jou niet zo ver weg, Emmen, waar een achterkleindochter in een dierenkliniek werkt. Daarover straks meer. En alle informatie is welkom over Hendrik Tiebe op 0800 30 30 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Ja, er gebeurt gelukkig veel. Er wordt weer heen en weer gerend hier tijdens Cher en de Gypsies, Tramps en Thieves. Wij zoeken het nageslacht van een onbekende opa die er ook niet meer is. Opa Hendrik Tieben, Amy.
1: Ja, we zitten behoorlijk in die familie Tieben inmiddels. Ik zei al, in Emmen, daar werkt een achterkleindochter van Hendrik Tieben. En die heeft het al in de familie-app gezet. En daar gaat het verhaal dus rond en zo verspreidt het zich door het hele land. Dit is Monique.
2: Ja, voor mij heb ik een opa Tieben.
1: Jij hebt een opa Tieben.
2: Denk ik. Maar ik heb mijn opa en oma nog nooit gekend. Die zijn vroeg overleden.
1: Ja,
2: dus precies. Volgens mij was er ergens een opa Tieben.
1: Er was zeker ergens een opa Tieben, namelijk in Barnflair. Wat weet ze ervan?
2: Ik ben natuurlijk ook niet een van de oudste. Ik ben een van de kleinkinderen.
1: Ja,
2: ik,
1: exact.
2: Ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen.
1: Ja, Monique verwijst weer door naar haar vader, Marcel Tieben. Want Hendrik was zijn opa.
3: Ik kan hem trouwens wel heel goed voor de geest halen, hoor, want het is echt het was echt een schat van de man.
1: Oh ja?
3: Ja, het was zo. Als ik hem heb, zoals ik hem ken nog in mijn herinneringen, was het iemand die, hij kwam regelmatig bij ons thuis. En dat was hij heel vaak. En het was, we waren altijd aan het kaarten. Dus het was echt een man die altijd grapjes, altijd lollig, altijd humor, altijd vrolijk. Het was een hele innoverende man. Maar ja, het is niet iemand waar ik me kan herinneren echt gesprek of zo gevoerd heb. Daarvoor is dan het verschil te groot in leeftijd geweest.
1: Ja, er waren veel generaties Tieben met zoveel kinderen. Marcel raadt ons aan contact op te nemen met Thea Tieben, zijn zus. Zij is een van de oudere kleinkinderen die alles weet van die familie Tieben en ook van Hendrik Tieben. Wordt vervolgd dus, Greetje?
4: Moet ik reageren?
1: Ja, je mag zeker reageren, want je bent in de uitzending van Adres Onbekend.
4: Ja, dan klap ik met Greetje mee, hoor.
0: Ja,
1: ja, dag.
0: Fijn dat je nog mee zit te luisteren. Het gaat goed, hè? Er komt familie binnen.
4: Het gaat heel goed, het is snel.
0: Ja, dat ook, ja. Goed, nou, er kan nog veel meer bij. Het is zo'n enorme familie. Kom maar op, alles dat Tieben heet en uit het noorden van Nederland komt. Dan is Harry 79 jaar, wordt 80 volgend jaar. Wil wel eens een keer weten, eindelijk, hij heeft het altijd uitgesteld, of hij nog een kind heeft. Van Siska Dekkers, er wordt van alles op gereageerd. Ik zie hier ook dat we ook op Siska Dekker kunnen gaan zoeken.
1: Ja, want wij kregen gelijk reactie, dat zei ik je al, Harry, nadat jij je verhaal had gedaan. De naam Francisca Dekkers uit Bussum werd herkend. En we hebben inmiddels uitvoerig gesproken, de aanknopingspunten voor kunnen leggen. En het lijkt erop dat het inderdaad over diezelfde Siska Dekkers gaat, Harry.
5: Dat is heel spannend.
1: Dat vinden wij ook. We zitten goed. Ja. Het is meneer Rob van de Ven die heeft opgebeld. Hij zegt, ik herken ook het verhaal. Er zou inderdaad een dochter geboren zijn.
5: Toch een dochter, ja.
0: En dat zeg jij ook.
1: Als het goed is, hangt Rob nu aan de telefoon.
5: Oké.
0: Oh, maar ik geloof dat Rob zelf niet hangt. Rob, goedemiddag. Bent u daar?
1: Ach,
0: hij is er niet.
1: Rob is weggevallen.
0: Maar kan Rob nou niet even, als de buurman is, die kant op?
1: Hij heeft gezegd dat het heel dichtbij is. Dus hij zei zojuist, als jullie willen, dan kan ik even heen lopen en kijken of ze thuis is. En dan bedoel ik in dit geval Siska Dekkers.
0: Ja,
5: dat
0: nou ja, goed.
5: Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Dat zou, misschien is hij al onderweg, misschien staat hij al bij haar op de stoep.
1: Hij kent het goed, dat scheelt.
0: Ja, ik zie hier van alle kanten dat die S van Dekkers eraf moet. Dat het Dekker is, Siska of Sissy Dekker. En
5: nee,
0: dat hij.
5: Francisca is het.
0: Ja, dat is goed. Maar zo noemde jij haar misschien. Ze dat
1: in Bussum noemt men haar tegenwoordig Siska.
0: Ja. Marinus Rini Dekker zou misschien haar man kunnen zijn. Want dan is hij zich ook Dekker gaan noemen. Nou goed, hoe dan ook.
5: Nee, dat kan niet. Nou ja, toevallig kan het natuurlijk wel. Maar...
0: Toevallig kan het natuurlijk wel.
5: Ja.
0: Ik snap wel dat jij het hier behoorlijk warm van krijgt. Ja.
5: Nou, inderdaad.
0: Hey, en buurman, als jij nu aan het bellen bent daar in Bussum, bel daarna even met ons, hè, 0800 30 30 300. En neem Siska, of hoe je er ook noemt, onder je arm mee. Dan zijn wij zo bij jou terug in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
18: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
27: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
28: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
27: Hoe dan?
28: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
29: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
30: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
31: Adres Onbekend.

0: is onbekend.
1: De vraag is nog steeds, waar is Rob? Nou, hij rent naar zijn buren in Bussum om daar te kijken of Siska Dekker thuis is. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is het je al gelukt? Ben je al bij de buren geweest?
2: Ik ben geweest, maar er werd niet open gedaan.
1: Oh.
2: Dus
1: misschien
2: dat het handig is als ik zo kijk een briefje in de bus doe.
1: Ja, als je dat zou willen doen.
2: Ja, dan kunnen we kijken of Siska daarop gaat reageren.
1: Jij kent Siska
2: Want
1: wel?
2: Ik ken haar als Siska, hè, de dame die gezocht wordt.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En ken je de dochter ook?
2: Nee, maar ik weet wel dat ze die heeft.
1: Ja.
2: Toen ik hier kwam, ik woon hier inmiddels 35 jaar... en ik denk dat zij ook ongeveer zo lang hier in de buurt woont. En toen had ze denk ik een dochter van een jaar of 10, 15. Dus dat kan wel heel goed kloppen.
1: Nou, die komt uit 78, die zal, ja. Wat is het, 48 zijn nu. Ja,
2: ja.
1: Dat komt wel overeen.
2: Ja, ik weet, ik heb dat geverifieerd nog zojuist bij een vriend van me. Zij was volgens mij op school al zwanger. En dat was, wij zijn er in 77, zomer 77 moet dat geweest zijn.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat kan heel goed.
1: Goed
2: dat klopt allemaal met elkaar.
1: Ja, we zijn heel blij dat we je hebben, Rob. En dat we je ook te pakken hebben kunnen krijgen. Dus ga door met je goede werk. Misschien horen we je straks nog. Gaan wij verder. Ja. Blijf luisteren over opa Hendrik Tieben. Want die had weer kort iets met oma Grietje. Dat is dan weer Greetjes moeder die toen geboren is. Ook een Grietje, om het makkelijker te maken voor een programma als Adres Onbekend. En we zoeken, zeg breed gezegd, familie Tieben. En dan kom je uit bij de zoekbrigaren, dus bij Amy.
3: Ja, dan wordt er veel gereageerd op jouw zoektocht, Greetje. We hoorden net al Marcel, die zijn opa Hendrik Tieben, hoe meer we erover spreken, voor de geest kan halen. Hij wil nog een verhaal over zijn opa met je delen.
4: Jantje Boer was erbij. Ik, mijn vader en dan opa dan, hè, opa Tieben. Dan ben je met z'n vieren bij een gaten en we hadden een klein hondje thuis. De opa zit erbij en dan zijn we aan het eten. En dan valt er een stukje eten valt op de grond. Met een klein hondje. Maar dan is het of opa die het dan aan de hond geeft. En als hij dat gedaan heeft, dan eet hij ook gewoon verder met diezelfde vork. En dat is iets wat ik mezelf altijd onthouden heb, weet je. Hij was ook wel heel erg makkelijk.
3: Ja, zo was opa Hendrik Tieben. En dan is er nog een kleinkind dat zich meldt bij ons. Een van de oudste kleindochters van Hendrik reageert. Zij zegt, ik schrik van dit verhaal en van de foto die op jullie website staat. Ik heb die foto van mijn opa en oma nog nooit eerder gezien. Ik heb zelfs geen foto van mijn oma, dus dit doet mij veel. Ze wil niet in de uitzending reageren, maar wil wel toch één anekdote delen over haar opa Hendrik, die volgens haar heel treffend is voor hoe hij was.
5: Mijn opa was moet ook wel heel erg, af en toe moesten we om hem lachen, want hij kreeg suikerziekte. En dat geloofde hij niet, dus toen ging hij heel veel pruimen eten. En toen kreeg hij een hypo, of hoe heet het ook. Toen viel hij flauw en toen zei hij, nou geloof ik het wel.
3: Ja, de grappen en grollen van Hendrik Tieben. Wie vult de lijst met anekdotes nog aan? Nou, hier is Thea Tieben. Zij doet ook nog graag een duit in het zakje.
6: De opa het heel leuk vond in het leven en dat hij echt van een borreltje hield.
3: Een borreltje?
6: En daar weet ik het enige wat ik weet. Dat hij ontzettend graag op een bromfiets ergens naartoe ging. Of visite. En een feestje vond hij ook wel leuk.
3: En wat voor ding een feestje?
6: Een feestje.
3: Dus je kon wel feest vieren met hem?
6: Ik kon wel feest vieren met hem, ja. Vond hij leuk. Als hij ook uitgenodigd werd voor een feestje, vond hij ook leuk.
3: Ja, zo komen we steeds dichterbij herinneringen, anekdotes over Hendrik Tieben. Maar er kan altijd nog meer bij 0800 3030 300.
1: Ja, Greetje, jij zit dat aan te horen over het borreltje en over van alles en nog wat. Over die opa van jou die 86 is geworden. Wat vind je ervan?
7: Ik vind het gewoon heel fijn dat er zoveel gereageerd wordt.
1: Ja, dat je er zoveel familie bij hebt ook, hè, moet je dan denken.
7: Ja. Ja, heel grappig. Fijn.
1: En wat belangrijk is, wordt hij al meer de opa die je nooit hebt gekend?
7: Ja, het is wel even wennen, al die informatie die ik nu hoor. Wat ik wel heel grappig vind, is dat ik ook wel de lolbroek kan uithangen. Dus dat herken ik dan wel weer.
1: Met of zonder borreltje?
7: Zonder.
1: Nou, kom er maar bij hoor. 0800 30 30 300 zoeken. Het adres onbekend.nl voor alles over die familie Tieben uit het noorden des lands. Achter de piano intussen Billy Swan en I Can Help.

0: Stevie Swan leerde in 3 dagen bas spelen, ging toen op tournee. Meteen met zijn grote idool Kris Kristofferson.
1: Het adresseizoen begon vorig jaar september met Erna Wietsma in een reeks grote zoektochten naar vaders. Erna is nu 63 jaar en zij moet het doen met moeders, Ali Kooi's sumiere beschrijving van haar vader. Het moet een zondagmiddag in juni zijn geweest in het jaar 1962. Locatie, Café Brouwer in Wierden.
2: Het begon toen ik 12 was. Want ik wist natuurlijk, zij was alleen. En ze wonen bij opa en oma thuis. Dus daar ben ik opgegroeid. En ja, dat is toch vreemd dat zij dan alleen is. En ik heb geen vader, dus ik heb daar wel naar gevraagd. En vooral toen ik 12 was, ben ik begonnen met vragen. Maar ze wilde het er nooit over hebben. Ze zegt, dat is een diepe wond. Dan moet je die pleister op laten zitten. En dan is het klaar.
0: En dat begrijp je ook wel?
2: Nee. Nee, ik niet. Nee, want het blijft natuurlijk in je achterhoofd dat ik dat niet begreep.
0: Nee.
2: Maar goed, via een vrouw heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en 2 mannen. De vriendin is met 1 van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
0: Zegt ze er helemaal niks
2: helemaal
0: over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
0: Ja. En zij woonde, Ali, jouw moeder, was een jaar of 22, woonde nog thuis.
2: Dat klopt.
0: En was zwanger.
2: Ja.
0: Hoe werd dat thuis opgevangen?
2: Nou, mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze woonden natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze woonden in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
0: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
0: Nou, uiteindelijk is er wel een naam gevallen. De naam Jan Bos. Moeder kwam daar niet zelf mee. Al begon de naam, hoe zal ik het zeggen, wel te vallen via moeder.
2: Toen zei ze op een gegeven moment van, ja, maar ik heb een vriendin van mij, die heette zo en zo. En die hebben we dus, toen heb ik tegen mijn oom gezegd, een broer van haar, die er nog is, van, goh, ken jij die? En die hebben het balletje laten rollen en die zijn ermee in contact gekomen. Ook via, het is allemaal via, dat hij waarschijnlijk getrouwd was en dat hij docent was, een gymdocent in Nijverdal.
0: Ja, ja, wij vinden een neef van Jan Bos en hij heeft wel een nummer.
3: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
4: Mobiel,
3: ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek even.
4: Ik weet niet, in de stress gisteren.
3: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Oceaan Mobiel, ja. 06.
0: Ja, ja, ja, ja. Erna, daar ben je weer. Je staat naar jezelf lachend te luisteren. We gingen verder met deze zoektocht, hè. Want we zochten een Jan Bos. We kwamen uiteindelijk terecht bij zijn zoon Bas Bos. En toen?
2: En toen, we hebben contact gezocht omdat ik het telefoonnummer van jullie kreeg. En ik heb een app gestuurd en in eerste instantie kreeg ik gewoon een app terug. En even een paar dagen later toen zei hij van via de app van wij gaan niet verder contact nemen, want mijn zus wil dat niet. Dus toen is het gestopt.
0: Dus geen DNA-test?
2: Nee, geen DNA-test, dat wilden ze niet.
0: Dus er kwam geen steek verder?
2: Nee, helaas.
0: Dus hier leek de zoektocht te eindigen?
2: Ja, dat leek het, ja.
0: Denk je nou nog steeds dat je een kind bent van Jan Bos?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb het naast me neergelegd. En ik denk van ja, weet je, het is zoeken in een speld in een hooiberg. En ja.
0: Ja, we hebben je wel geadviseerd toen, weet ik nog, om naar een DNA-databank te gaan.
2: Geweest, ja, daar ben ik geweest. En of tenminste, ik heb daar contact mee opgenomen. En dat daar neergelegd. Ik heb toen wel een Jan Bos daar zien staan, maar ik kwam daar ook niet meer verder.
0: En dus moeten wij ermee verder. Amy, hoe trekken we hem weer vlot?
5: Nou, dat kunnen wij denk ik wel, want nu komt het. Er is iets geks aan de hand. Jij hebt al die tijd zitten zoeken, zitten hopen op familienamen met de naam Bos. Alleen die naam, in meerdere spellingsvormen zeg ik erbij, komen we helemaal niet tegen in jouw stamboom. Maar we komen wel een heel andere naam tegen. Je bent Geen bos, Erna. Dat durf ik wel te zeggen. Maar welke namen we wel aan je kunnen hangen, dat hoor je zo meteen.
2: Spannend.
0: Dat is toch ook wat, hè? We zitten zoeken op bos met en zonder CH. Dat was nog een toevoeging.
2: Ja.
0: Is het heel wat anders? Nou ja.
2: Dat is ook een beetje pijnlijk voor die familie.
5: Toch wel, ja.

0: hoort het niet. 1975, geschreven door Brian Ferry en saxofonist Andy McKay. Roxy Music, Love is the Drug. Wij trekken nu bijna 10 maanden op met Erna Wietsma. Ze kwam voor haar onbekende vader Jan Bos, zonder CH, met CH. Nu lijkt dat een dweilspoor. Was ons zoeken dan helemaal voor niets? Nee, dat denk ik niet. We komen wel weer even terug bij jou. Vorige keer ging het niet zo goed met je. Je zegt, ik ben zorgbegeleider bij het COA en ik kan goed voor anderen zorgen. Voor mezelf kom ik er niet altijd uit. Wat schort er?
1: Nou, dat was inderdaad zo. De triggers van vroeger komen altijd weer op een gegeven moment terug. En dan moet je mee aan de gang. En dat heb ik de laatste 10 maanden behoorlijk gedaan. Dus het gaat nu een stuk beter, gelukkig.
0: En in welke rol speelde daarbij deze zoektocht die maar niet verder kwam?
1: Nou, ook het feit dat je niet... Ik was het vertrouwen kwijt in de mensheid. En je wordt niet gezien. En dat komt echt vanuit vroeger, komt dat weer terug.
0: Maar je ging best ver, hè? Je zei de vorige keer dat je je schuldig voelde over je eigen geboorte. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, nu niet meer. Maar op dat moment wel, ja. Ja. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Omdat je dan het idee hebt van, goh, ik ben alleen en ik moet voor mijn moeder zorgen. Terwijl dat niet zo is. Het is andersom.
0: Ja. En dat heb je nu wel door.
1: Ja.
0: En nou moeten we zorgen dat we ook nog dichter in jouw familie gaan komen. We zoeken nog steeds, en de vraag blijft, met wie ging moeder Ali Kooi om in het jaar 1962, Amy?
2: Nou, wij hebben jouw hele stamboom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten bekeken. En de zoekbrigade heeft nu de volgende theorie. Wij vermoeden op basis van DNA dat jij een Lubbers bent. Jouw vader zou dan een zoon zijn van Albert Lubbers uit, daar komt het, Borne, en Johanna Michel. En we hebben hun persoonskaarten opgevraagd bij het CBG. En dan zien we dat ze 2 zoons hebben gekregen die hiermee mogelijke kandidaatvaders zouden kunnen zijn van jou, Erna. En ik geef je meteen de 2 papieren die daarbij horen. Dankjewel. Komen ze? Want dan krijgen ze een naam en hopelijk ook een gezicht uiteindelijk. De oudste zoon is Gerrit Jan Lubbers. Die komt uit 1935. En we hebben zoon Henkie Lubbers staan uit 1942. De familie kwam uit Borne. Dat ligt op een kwartiertje rijden van Wierde, waar jouw moeder woonde. Dus dat is redelijk in de goede richting. Allemaal omgeving Twente. En verder zien we nog 5 dochters die er ook zijn geboren. Dit zijn dus zussen van de eerstgenoemde Henkie en Gerrit Jan. Zij heten Jentje, Aaltje, Johanna, Marja en Albertina. En dan komt hij weer, achternaam Lubbers. Henkie en Gerrit Jan zijn allebei helaas al overleden. En ze lieten, opvallend genoeg, geen kinderen na. Maar hun zussen wel. En dus vragen we vandaag, wie is er familie van Henkie en Gerrit Jan Lubbers? Wie kende de mannen en wie maakte hen mee in 1962 op 0800 30 30 300?
0: Hoor je toch ineens hele andere namen?
1: Ja, inderdaad. Spannend.
0: Wat denk je?
1: Ja, even afwachten.
0: Ja, want we hebben hier eerder zo gestaan, hè?
1: Ja,
0: dus het is wel een déjà vu.
1: Het is even omdenken, maar ik wacht even af.
2: Nou, het alleen gaat nog spannender maken.
0: Ja.
2: Mag dat?
0: Nou, als je wil.
2: Want er gaat al een spoor voor je naar Almelo.
1: Ja?
2: Naar de golfclub. Daar is namelijk iemand lid met de naam Marja Lubbers. Toen dacht ik, waar ken ik die naam van? Maar dat is dus die zus die ik net noemde, van Gerrit Jan en Henkie Lubbers. Dus de zus zou dan jouw tante daarmee zijn.
1: Oké. Okay.
2: En dan hebben we natuurlijk een groot verhaal te vertellen. Is een beetje gek op de golfclub wellicht, maar we gaan er wel achteraan voor je.
1: Dat is goed, fijn.
0: Ja, durf je wel te geloven in tante Marja?
1: Ja, dat is, ja.
0: Nou, kijk hoe dichtbij we gaan komen in deze editie van Adres Onbekend, hè? Ja, dit is Rachel Sweet.

0: I like it, I like it. Het is al goed, Rachel Sweet. Baby was dat. Erna weer Erna. Die dacht dat haar vader Bos heette. Moet nu wennen aan de gedachte dat het Lubbers zal zijn.
1: En dan gebeurt er ineens heel erg veel. Sorry Erna, maar het is ten goede. Ik heb zowaar beet bij de golfclub in Almelo. Moet je horen.
2: Goedemiddag, Golfclub Almelo.
1: Ik ben op zoek naar een lid van jullie. Het gaat om mevrouw Marja Lubbers.
2: Ja, die komt zo met een... Even kijken, want we hebben samen bardienst vanmiddag. Oh. En met een uurtje is ze hier.
1: Ach, dat is ook toevallig.
2: Ja.
1: dan moeten we even wachten.
2: Zou u nog even terug kunnen bellen met een uurtje?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar liever weten we het al eerder. Kan het ook eerder? Het
2: kan best zijn dat ze over een half uurtje hier al is. Dan belt zij u
1: weer. Oh, dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja, zou ik dat even opschrijven?
1: Ja, ik geef het u graag door.
2: Ja, zegt u maar.
1: Nou, je hoort het. Hier zijn we geëindigd. Het is nog even wachten, maar het wordt wel heel spannend, Erna.
3: Dat klopt.
1: De vraag is, gaan wij Marja Lubbers nog vinden en spreken vandaag? Wordt vervolgd.
4: Word ik gezocht?
0: Het half uurtje wordt krap. Pap, hoor je nog wel eens iets van Hans Dankaerts? Vader Koert moet zijn dochter steeds neven kopen. Hans en zijn gezin herinneren aan een favoriete vakantie in Oostenrijk met de buitengewoon actieve Hans. Die ging surfen, die voor dag en dauw er met de hond vandoor ging. Ze werden daar vrienden en dat bleef ook zo toen de vrouw van Koert stierf.
5: Het was hartstikke goed, behalve dat wij een tent bij ons hadden van mijn zwager. En die was hartstikke goed, zei die. Maar hij was lek. En toen heeft Hans ons geholpen, dat we het grondzeil over de tent kregen. Ja, en dat klikte meteen.
1: Ja, met Hans Dankaerts en met zijn gezin. Met zijn vrouw Helen. Hun kinderen Diede, Tom en Fleur Dankaerts. Hij had ook al 3 kinderen uit een eerdere relatie. Ze verhuisden van een flat in Leidschendam naar Het Hert nummer 47. Iets verderop. Hans Dankaerts is moeilijk op leeftijd te schatten. We doen een gokje. Nu 75 jaar.
0: Helpt de combinatie Sardinië-Emme dochter Lisette aan haar vader? Wat er gebeurde? Een meisje van 17 uit een gereformeerd gezin uit Emmen ging stiekem naar het café. Het was eind 1974 in de in Emmen wereldberoemde koffiebar Tin Pan Alley. Ze ontdekte pas na 28 weken dat ze zwanger was. En dat moet dan Antonio zijn geweest. Van Antonio, die ze in deze bar vol gastarbeiders, zoals je dat toen noemde, 7 maanden later niet meer kon vinden.
1: Deze Tonio of Antonio komt van het eiland Sardinië en hij was in 1974 gastarbeider in Emmen. Vermoedelijk had hij eenmalig contact met moeder, toen een meisje van 17. Het speelt zich af in de bar Tin Pan Alley, waar veel Italianen kwamen, maar niemand kon helpen. Ja, er waren verhalen over drugs en Amsterdam, maar dat zijn slechts geruchten.
0: Het was niet best destijds voor Ineke in 1973. Ze was 16 jaar, achterop bij haar vriendje op de brommer die geen voorrang gaf. Een auto knalde tegen haar linkerbeen en daar lag ze dan maandenlang op de zolder van het LUMC. En gelukkig was jij daar ook, Marilène Ausums. Jullie waren samen jong, jij haalde wat te drinken als ze pijn had. En Ineke ging zelf de verpleging in.
6: Ik heb het altijd in mijn verdere leven opgenomen ook voor de patiënten. Weet je, gewoon de... Omdat je het zelf allemaal een keer hebt meegemaakt ook.
1: Ja, ja. Ook Marilène Ausums is daarbij altijd meegenomen. Ze was begin 20 toen ze met een lymfearm in 1973 in het LUMC in Leiden lag. Ze woonde vermoedelijk in de Citroenstraat in Den Haag. Ze woonde in een pleeggezin en heeft een broer die Richard heet.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: gebeurt er toch veel? Hebben jullie het telefoonnummer van Marja Lubbers al? Die vraag komt binnen, anders komt het nu waarschijnlijk binnen. We hebben nog een zoektocht te gaan naar Peter Gabriel en Salisbury Hill.
1: Er komen twee schilderijen binnen. Ze worden voorzichtig gedragen door Pietje. De twee hebben lang in Leeuwarden gehangen bij de stichting De Noorderbrug, waar deze Pietje schilderles geeft. Ze heeft ook jaren les gegeven aan Anneke de Vries, die MS had en die ze zag verslechteren. Anneke is er niet meer. Mogen de doeken hangen bij haar zoon Johannes Hiemstra?
0: Pietje de Jong, je bent niet alleen. Je bent onder andere met twee schilderijen. Ze staan hier tegen de wand. Wat is de waarde van deze schilderijen voor jou?
2: Het laatste schilderij dat Anneke geschilderd heeft, het grote schilderij, heeft voor mij heel veel waarde. Heeft heel veel moeite gekost, omdat het een groot doek was. En door de MS was Anneke behoorlijk beperkt met haar armbewegingen ook. Dus het was heel veel werk om dat mooi op het doek te krijgen.
0: Ja, was Anneke de Vries voor jou een dierbare cliënt?
2: Ja, mag je wel zeggen.
0: Heb je haar lang meegemaakt?
2: Ik heb 4, 5 jaar lang met haar geschilderd in het atelier.

0: potje aangeven.
1: Jawel, want je kon meehelpen om het doek uit te zoeken. Je kon het, de spullen klaarzetten, spullen voor haar opruimen. Haar dus helpen als het nodig was bij de ADL. Als het, gewoon een luisterend oor zijn. Ja.
0: Ze kwam binnen in 2015 bij jou. Hoe lang heb je haar mee kunnen maken?
1: Ik kwam bij hen binnen.
0: Aha, ja. Is zij er al lang niet meer?
1: Ze is overleden in 2019.
0: En wat is er toen met haar kunst gebeurd?
1: De meeste doeken zijn meegenomen door haar zoon, Johannes.
0: En die ken je?
1: Nee, ik ken hem niet. Ik heb hem één keer ontmoet toen ik de materialen van Anneke, elke cliënt had zijn eigen bak, heb ik naar boven gebracht en die heb ik aan hem overhandigd toen ze overleden was.
0: Maar deze schilderijen dus niet?
1: Die hingen nog in het atelier.
0: Aha, en ja. Nu niet meer?
1: Nee, op een gegeven moment heb ik een briefje achterop een van de schilderijen gedaan. Als jullie het willen weggooien, doe dat niet, dan wil ik ze hebben. Dus toen kreeg ik deze twee doeken.
0: Ja, en toen dank je. Nou moeten we wel contact gaan zoeken met de zoon waar het over gaat. Hem zoeken we. Vertelde zijn moeder Anneke wel over hem?
1: Ja, zeker. Ja. Ze vertelde dat hij getrouwd was of samen woonde, dat weet ik niet. Volgens mij hadden ze twee kinderen en ze waren net voor 2019 verhuisd naar een dorp in Drenthe.
0: En zijn naam is Johannes Hiemstra.
1: Hiemstra, ja.
0: Zoon van een Molukse vader?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Wat weet je daar nog meer van?
1: Ik weet alleen dat Anneke ongehuwd was toen ze hem kreeg en dat ze later gehuwd is met meneer Hiemstra.
0: Ah ja. En wat zou jij nou van hem willen? Wil je hem zijn erfenis geven of zou je hem ook na al die tijd wel eens willen spreken?
1: Nou, allebei zou heel mooi zijn, maar ik gun hem die schilderijen.
0: Ja. En als je over Anneke praat, wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat je nog nooit hebt kunnen doen?
1: Het was een hele lieve vrouw die heel goed wist wat ze wilde. Ook heel duidelijk was van dat wil ik niet en dat wil ik wel. En die een doorzetter ging echt door. En op een moment dacht ik, zo'n groot doek, dat gaat niet lukken. En toch ging dat heel goed.
0: Ja, het zijn twee doeken, hè? We hebben eentje met bloemen, met zonnebloemen.
1: Ja.
0: Misschien wel een beetje geïnspireerd door Van Gogh. En wat is dat andere doek?
1: Daar zie je een afbeelding van de negerhut van oom Tom.
0: Die is heel bijzonder.
1: Die is heel bijzonder. Die is ook heel goed geslaagd.
0: Ja. Je moet op adresonbekend.nl maar kijken als je dat wil. Maar het is heel kleurig. Het is heel knap gemaakt. Er ligt heel veel, waarschijnlijk, gok ik dan zomaar, van Anneke in.
1: Ja, heel veel. Alles is van Anneke, hoor.
0: Alles is van Anneke.
1: Ja.
0: En alles kan naar Johannes Hiemstra. We zijn er vaker vandaag. Ergens in Emmen, in een groot vrijstaand huis waar hij met vrouw en kinderen zou hebben gewoond. Nou, wees welkom.

0: Ik ben ik door Boudewijn de Groot. Pietje zag in 2019 de oudste zoon van Anneke de Vries bij haar heen gaan. Ze droeg moeders bak met verf en kwasten over. Er is iets blijven hangen, hoe je het ook bekijkt, zijn moeders laatste twee schilderijen. Zoon Johannes Hiemstra, die heb je toen gezien. Heb je hem nog voor ogen, deze Johannes Hiemstra?
1: Nee, want ik was helemaal wat van slag. Ik kwam 's ochtends om 8 uur op mijn werk en komt een collega op me toe lopen en die zegt van ja, ik moet wat vertellen. Anneke is overleden. En tegenwoordig doen we dat anders, dan bellen we 's ochtends eerst even, maar dat was toen niet zo. Dus ik was echt heel erg geschrokken.
0: Ja, dat snap ik. Amy, heb jij Johannes Hiemstra al voor ogen?
2: Nou, niet hemzelf, dat wil zeggen zijn gezicht. Maar zoeken op de naam Johannes Hiemstra levert wel gelijk iets moois op. Ik houd even omhoog, moet je dit zien. Een Airbnb. Johannes Hiemstra verhuurt sinds kort een geweldige villa op Bali. En als je dat ziet, dan wil je gelijk wel boeken voor een mooie vakantie. Dus daar hebben we ook meteen een bericht naartoe gestuurd. Niet om die villa te huren, maar wel met de mededeling dat die wordt gezocht in ons programma. En er gebeurt meer. We worden gebeld dat we richting, ken jij het, Garmingen moeten voor Johannes. Ik kende het niet. Ik heb even gekeken. Het is een S-dorp annex gehucht in de gemeente Midden-Drenthe. Helaas staat Johannes daar niet in het telefoonboek, dus ik ben wat gaan rondbellen in en rondom dat gehuchtje in Garmingen. En daar tref ik toch zomaar een bekende van Johannes.
3: Ja, ik ken hem ook wel, dus maar ja.
2: U kent hem?
3: Ja, ik ken hem, ja.
2: Maar de vraag is, wie kan ons in contact brengen met Johannes? Want hij wordt gezocht.
3: Dat kan ik ook.
2: Nou, dat is toch maar mooi meegenomen meteen.
3: Ja, ik bel hem wel even.
2: Want u heeft zijn nummer?
3: Ja.
2: Ah, nou kijk, dat is geweldig. Ja, en geeft u dan vooral ons nummer aan hem door?
3: Ja, dan geef ik dit wel even aan hem door.
2: Nou, en dan staat er nog iemand op. Een buurman van Johannes meldt zich. Weer een buurman. En die weet inmiddels van het verhaal en gaat erop af, zegt hij. Dus dat is mooi. We hebben nu 3 ingangen om Johannes te bereiken. De vraag is alleen, lukt het ons vandaag nog? Wie zal het zeggen? 0800 30 30 300.
0: Nou, komen en dichterbij.
1: Ja, zeker.
2: Je glundert al een beetje, Pietje.
0: Ja, we begonnen deze uitzending met de 2 van die energieke mannen. Laten we niet in de verdrukking komen, deze Stef en Rijk. We zoeken een Nederlandse man. Vorig jaar 8 september was hij nog op New York. JFK, Nederlands paspoort, ging dicht, hij werd weggevoerd. Onbevredigend gevoel moet het jullie hebben achtergelaten. Hoe gingen jullie dat vliegtuig in en vlogen jullie naar huis?
4: Nou, het was ook even bijkomen van de adrenalineshock eigenlijk. Ja, het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
5: Nee, dat zeker niet.
4: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Jij was natuurlijk ook doodmoe van het reanimeren. 21 minuten lang.
5: Ja, nou, niet alleen ik. Dat is weer gelukkig af. Maar dat was wel een serieus proces, ja. Dus,
0: zijn jullie daarna in Nederland nog gaan proberen om hem hier te vinden daarna?
5: Ja, we hebben wel een aantal keer even op wat manier proberen te zoeken. Maar ja, dat houdt heel snel op. Van, is er niet ergens op social media iets geplaatst of zo? Dus dat bracht ons niet veel verder.
0: 0800 30 30 300.

0: Damn Heavy People, Kate Bush kwam alleen op single uit in tegenstander van vanavond. Japan, alleen daar heette het Rolling the Ball.
1: Het vertrek.
0: Adres onbekend wordt met de week weer een schaarste goed. Nog maar 2 keer komen we bij je voor de zomerpauze. De tijd dringt voor jouw verhaal. Op adresonbekend.nl vinden wij intussen Siska Dekker. Droeg zij een kind van Haagse Harry, 1978.
2: Daar gaat een briefje door de bus. En dan is de vraag, wat gaat zij daarop antwoorden? Dus het wordt spannend voor Harry deze week.
0: We komen tijd tekort van vandaag. Erna Wietsma zocht bij ons naar de familie Bos, naar haar vader. Blijkt het een dwaalspoor te zijn. Nu zoeken wij in de familie Lubbers bij tante Marja op de golfbaan.
2: Ja, en is daar dan al nieuws, vraag jij je af, Erna, in Almelo? Ja, groot nieuws zelfs, want Marja Lubbers is daar zojuist gearriveerd. En ze zegt meteen, val maar met de deur in huis. Dus dat heb ik gedaan en dat werd een spannend gesprek. Ze zegt, jeetje, dan moet het mijn broer Henkie Lubbers zijn geweest. Want mijn oudste broer Gerrit-Jan, die had nooit vriendinnetjes. Maar Henkie, die zeker wel. Dat was een knappe jongen vroeger en ik heb al zijn vriendinnetjes gekend. Dus ik heb de naam Ali er natuurlijk in gegooid. Dat zegt haar niets. Henkie heeft geen kinderen gekregen. En dat was ook meteen het grote verdriet in zijn leven. Want hij had dat heel erg graag gewild, zegt zij. Dus je begrijpt wel, ze is stom verbaasd. Mm-hmm. Ze zegt, als dit verhaal klopt, dan had Henkie dit heel fijn gevonden. En dan had hij je zeker in de armen gesloten.
3: Ja.
0: Zo, dat is toch ook emotioneel? Enig kind. Ja. Van Henkie. Ja, ik zie je denken, als het allemaal waar is.
2: Nou, je bent een Lubbers, dat is zeker. Nu nog contact met Marja. Het goede nieuws daarover is, ze staat er voor open.
3: Oh, dat is fijn.
2: Je mag haar bellen. En nog beter, ze staat ook open voor DNA-contact en onderzoek. Dus
3: helemaal fijn.
2: Dit gaat nog wel een staartje krijgen.
0: Ja. Ik verheug me op jou en Marja volgende week in Adres Onbekend. Eerst nog maar die 2 schilderijen, die moeten weg. Anders moeten ze weer op transport. Ze wachten op de zoon van de maakster, van maakster Anneke, die er niet meer is. Pietje beheert ze nog. Voor Johannes.
2: En Johannes Hiemstra hadden wij al in het vizier, maar hoe krijgen we hem te pakken? Dat is niet zo moeilijk meer, want de buurman uit Garmingen die kwam in actie. En het verhuurbedrijf van de B&B op Bali ook. En toen had ik het genoegen met Johannes zelf.
4: Ik word inderdaad van allerlei kanten gecontact, inderdaad, dat ik gezocht word.
2: Ja, zo werd Johannes van alle kanten benaderd, ingezijnd dat hij werd gezocht vanuit Indonesië tot aan Garmingen in Midden-Drenthe. En nu is hij onderweg, dat hoor je. En als ik vertel dat jij zoekt vandaag Pietje en dat je nog werk hebt van zijn moeder, dan is hij verrast.
4: Oh, meneer, dat wat gaaf.
2: Ja.
4: We hebben best wel veel van haar gekregen natuurlijk, die ze zelf in bezit had.
2: Ja.
4: En, maar ik wist dus niet dat er nog wat meer rondzwierven, zeg maar.
2: Hij vindt dit heel mooi en is nieuwsgierig. Dus hij vroeg net, zitten jullie in Hilversum? Want ik wil Pietje dan wel heel graag ontmoeten. Hij heeft de tocht gemaakt. De deur gaat nu open. Schrik niet, Pietje. Ja, ik zie dat je schrikt. Maar hij is hier!
0: En je mond valt open.
3: Ja. Hi, een likkest op je mem.
5: Hi. Dank je.
3: Weet je.
5: Dit is apart, hè?
3: Heel apart.
0: Hier had je niet op gerekend.
3: Absoluut niet. Nee.
0: Maar je neemt 2 van die schilderijen mee deze kant op.
3: Ja.
0: En dan denk je niet, waarom zal dat zijn?
3: Nee, ze moest.
0: Kijk, ja. Zullen we daar maar meteen mee beginnen? Wil jij ze officieel overdragen?
3: Ja.
0: En vertel er wat bij.
3: Dit is het laatste schilderij wat ik met je moeder heb gemaakt. Het is echt een doek wat heel veel moeite kost, omdat het zo groot is. Dus het moest draaien om het goed te krijgen. En deze is blijven hangen in het atelier. En die hing daar al.
0: Dat zijn die bloemen?
3: Dat zijn de bloemen, ja. Ja.
0: Maar dit is dus haar laatste bloed, zweet en tranen. De laatste keer dat ze haar hand gebruikte voor een schilderij.
3: Ja.
0: De Negerhut van Amtom heet die.
3: Ja, klopt.
0: Ja, ik zie het wel aan je. Het is een beetje de overbodige vraag. Hoe vind je het om deze nu te krijgen?
5: Ja, dat doet me echt heel veel. Ik weet hoe doorzetter ze was. En als je dit dan ziet, dat is toch ongelooflijk hoe zij aan het eind ook was.
3: Ja.
5: Ik ben echt sprakeloos eigenlijk.
0: Ja, je mag ook sprakeloos zijn. Ja. Het is wel al 7 jaar geleden dat je moeder overleed. Dus ik denk dat daar het grootste verdriet. Ja, dat mag je eigenlijk helemaal niet invullen voor iemand anders. Maar er wel af is. Maar
6: Herleeft ze hier wel weer mee?
5: Ja, 100%. 100%. Dit is... ik zie hier ook haar doorzettingsvermogen in. Haar wil om het mooiste te maken van wat ze nog kon. En die vraag heb ik haar ook al meerdere keren gesteld. En dit is gewoon wat het gewoon weergeeft. Dus dit is heel veel voor mij.
0: Je kunt wel zeggen, kunst van een ander achter is niet altijd even mooi. Maar dit is ook mooi. Ik kan me best voorstellen dat je dit gewoon, midden in je huiskamer
5: ophangt. Ja, sowieso, ja. Ik haal de televisie weg en hang deze neer.
0: En zij daar heeft zoveel liefde nog gestoken in jouw moeder... om er nog wat van te maken, terwijl het zo moeilijk was. Ja, dus misschien moet je met haar ook maar eens goed in gesprek.
5: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik denk dat het ook wel fijn is om te horen hoe alles gelopen is. En omdat het zo abrupt was. Het was voor ons ook abrupt, alleen ja, dat is... Jullie hebben er wel echt een goede band op gebouwd. Dus ik denk dat het wel fijn is om daarover te praten.
0: Nou, die tijd die krijgen jullie wij niet meer vandaag. Volgende week is het Vaderdag. Tot volgende week. Zonder.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
18: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Horen weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Griekenland, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
11: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
12: Ja, ik lig al uren wakker.
11: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden.
13: topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
14: Lekker slapen. Lekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
17: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
18: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
19: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
20: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
21: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
22: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
23: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Radio Drenthe.
27: De nalatenschap van Harry Musquet.
26: Met Johan Derksen.

0: veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een echte blueszanger. Hij brandde nooit zijn vingers aan andere genres. De ellende en het verdriet moest van zijn muziek afdruipen. De Harry Musquet Band, Bad News.

Dagi Musquet Band, Bad News. Blood, Sweat and Tears werd in 1967 in New York opgericht door jazzmuzikant Al Kooper. Maar de band werd pas succesvol nadat de in Engeland geboren Canadese blueszanger David Clayton Thomas de frontman werd. Blood, Sweat and Tears met een nummer van Billie Holiday, God Bless the Child.

Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. Bonnie Raitt raakte als meisje van 14 jaar al in de ban van de blues en de slide guitar. Ze begon als voorprogramma van Son House, Muddy Waters en John Lee Hooker en ze groeide uit tot een wereldster. Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name.

Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name. Fred James is een Texaanse bluesgitarist die opgroeide in Kansas en nu in Nashville Bluesland Productions runt. Hij was jarenlang de gitarist bij Billy Joe Shaver, maar besloot zich met zijn echtgenote blueszangeres Marianne Brandon op de blues te storten. Fred James, Full Moon on Main Street.

Fred James, Full Moon on Main Street. Duane Ellman uit Macon, Georgia, was als kwajongen als studiogitarist in de legendarische Fame Studios in Alabama. En met zijn broer, zanger en organist Greg Ellman bracht hij de blues met zijn Ellman Brothers Band bij een breed publiek in Amerika. De Ellman Brothers Band, Need Your Love So Bad.

The Allman Brothers Band, Need Your Love So Bad. Colin Linden, dat is een songwriter, zanger, gitarist en producer uit Toronto, Canada. In Canada heeft hij nog steeds zijn band Blackie and the Rodeo Kings, maar sinds de jaren 90 woont en werkt hij in Nashville en daar produceerde hij al ruim 700 albums voor andere artiesten. Colin Linden, The Hurt.

Andy Fairweather Low, dat is een topgitarist uit Wales. Hij toerde met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman's Rhythm Kings en hij was gitarist op albums van Roy Wood, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson, The Who, George Harrison en Kate Bush. En in de jaren 60 was hij de zanger-gitarist van The Amen Corner uit Wales, Gin House Blues.

had een structureel drugsprobleem. Ze werd betrapt op drugsbezit, maar haar man nam de schuld op zich en zat 10 jaar in de gevangenis. Dat is nog eens ware liefde. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. De Texaanse muzikant en zanger Delbert McClinton speelde in de begeleidingsband van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins voordat hij op eigen benen verder ging. Het is geen hitartiest, maar hij geldt in Amerika wel als een cultheld. Delbert McClinton, Take It Easy.

Albert McClinton, Take It Easy. Little Milton werd als straatmuzikant ontdekt door Ike Turner en vervolgens was hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records. Hij overleed in 2005 aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 70 jaar. Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

0: Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Otis had een neus voor talent. Hij ontdekte Esther Phillips, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John, Hank Ballard en Etta James. En dit is een duet met Marcy Lee, The Johnny Otis Show. Telefoon, baby.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luc Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.